0: 3FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio.

0: Zo'n voorstelling van dat hij lekker met Jorinda aan een bakkie zit.
1: Nou, dat klopt wel.
2: Elke werkdag maken Tjeerd en Jorinda je wakker met het laatste nieuws uit de regio.
3: Hij begon eigenlijk boos, hij was geïrriteerd. Hij vond dat de rechters hele lastige vragen aan hem stelden.
2: Vanaf 6 uur in de morgen zijn Tjeerd en Jorinda niet meer te houden.
4: En daarom vind ik het ook zo leuk dat ik af en toe in de ochtend met die radiomicrofoon in mijn hand mag staan. En met het gouden van de zon zo over de haven heen. Klein beetje mist erbij. Ja, het is echt een aanrader.
2: West wordt wakker. Elke werkdag tussen 6 en 10.
5: Samen met Jorinda. Dat wel.
1: Gelukkig.
5: Hartelijk.
2: Natuurlijk op Radio West.

0: Je hebt geen sportschool nodig. Het is goedkoop of gratis. Je ontwikkelt sterkte en controle. Je kunt het overal doen.
1: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
2: Wat streef je dat je bij de reddingsbrigade gaat?
3: Ik denk toch wel om mensen te gaan helpen.
4: Je doet ook iets weer terug voor de maatschappij.
5: Het is ook gewoon jezelf uitdagen, steeds beter worden, steeds beter de zee ook begrijpen.
1: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd hem

0: zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

gezegd. Ik heb 3 jaar gewacht. Ik heb leggen voelen haast iedere nacht. Maar als jij er vanavond voor 10 niet bent, dan kan je het schudden. Neem ik een andere vent. En de

kent dat. Want de uren verstreken en ik reed in zee. En zo kropen wij verder op koude Vinkeveen. Breukelen, Maas, ik denk, krijg nou de pest. Daar liep het weer klem bij Utrecht-West. En toen nam ik de vluchtstrook en dat was een gok. Wat was er op of er onder een race tegen de klok? Maar nergens politie, dus ik denk, ik red dit misschien. En het leek te gaan lukken, het was 7:10. En die

Nieuwegein en ik rij een nieuwbouwwijk in. En ik keek op het stadsplan, bevond mij dus hier. En ik moest naar de Arreslee-drift nummer 4. Ik spring in mijn wagen en het leek zo dichtbij. Maar ik kwam in een woonerf, de Dorsvlegel bij. Toen de Pimpelmeesburg, het ratels langs spoor. De Parelhoenhof, ik denk hoe loopt dat hier door? De Kaasmakershorst, de Kafbonendreef. De Tinnengietersteen, als ik dit overleef. De Leerlooienstaten, waar ben ik nou weer? In de vuurvliegbaranden, mijn hart ging tekeer. De Vossenbesgaarden, ja die stad was geschift. Maar toen was ik er bijna. Nee, de Disselchase drift.

0: zo'n voorstelling van dat hij lekker met Jorinda aan een bakje zit.
1: Nou, dat klopt wel.
2: Elke werkdag maken Tjeerd en Jorinda je wakker met het laatste nieuws uit de regio.
3: Hij begon eigenlijk boos, hij was geïrriteerd. Hij vond dat de rechters hele lastige vragen aan hem stelden.
2: Vanaf 6 uur in de morgen zijn Tjeerd en Jorinda niet meer te houden.
4: En daarom vind ik het ook zo leuk dat ik af en toe in de ochtend met die radiomicrofoon in mijn hand mag staan. En met dat gouden van de zon zo over de haven heen. Klein beetje mist erbij. Ja, het is echt een aanrader.
2: West wordt wakker. Elke werkdag tussen 6 en 10.
5: Samen met Jorinda. Dat wel.
1: Gelukkig.
5: Hartelijk.
2: Natuurlijk op Radio West.

0: Elke zondag op Radio West, adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder, die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken.

0: en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Bergen Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De eeuwige roemlijst met meer.

In ieder geval heel veel zin in. Mijn naam is Meer en tot 9 uur mag ik samen met jou met deze bijzondere editie van Morgen Weekend gezellig samen zijn op weg naar die nummer 1. En wie oh wie zou dat worden? Spannend! Maar wat ga ik dit uur allemaal doen? Nou, je kan onder andere deze nummers van mij verwachten. Eeuwige

0: morgen roemlijst.
1: Ja, en een goede morgen. Ik ga nog een beetje careless whisperen. Want we begonnen met nummer 97. En dat was George Michael, Careless Whisper. En vandaag de hele dag hier die eeuwige roemlijst. Tot de grote apotheose, de ontknoping. En ook nog open dag hier bij Omroep West. En je bent van harte welkom. En ik hoop jullie hier allemaal te ontmoeten. Ik heb er

0: for you.
1: Eeuwige Roem.
2: Die staan je allemaal dit uur te wachten. Nummer 96 is een nummer wat ik vaak bij het kampvuur ook hoor zingen. Het is van The Animals, House of the Rising Sun en Victor Farida uit Zoetermeer. En Marga Heidenreich uit Alphen aan de Rijn stemde onder andere op dit nummer van The Animals.

En dat was Whitney Houston. In 1992 coverde ze dit nummer wat oorspronkelijk van Dolly Parton was. En ze zong het in de soundtrack van de film The Bodyguard. En dat nummer is dus oorspronkelijk van, Dolly Parton. En die was zo slim om de rechten voor dit nummer te houden. En op die manier heeft ze er ook heel flink aan verdiend. En Whitney Houston speelde dus de hoofdrol in deze bijzondere film met bodyguard Kevin Costner, die dus een zangeres moet beschermen. Het nummer, de musical, The Bodyguard, die komt in maart 2027 weer in de Nederlandse theaters. En onze Haagse Gaia Akman, die gaat dan de hoofdrol spelen. En dat was dus nummer 95, Whitney Houston, I Will Always Love You. Op 94 staat De Dijk met Als Ze Er Niet Is. En onder andere Wim van Leeuwen uit Zoeterwoude en Frank van der Kraan uit Scheveningen stemde op dit nummer van De Dijk.

Ja, als het er niet is, dan weet een man pas wat hij mist. Dat was echt zo'n nummer van de dijk dat als het begon nog gespeeld geworden door gitarist Nico Arsbach. Als ze alleen maar de eerste tonen speelde, dan zong de hele zaal zong mee. Op 93 staat van John Denver Annie's Song en Lida uit Pijnacker zei: dit nummer is voor mij zeker eeuwig groen. Nou Lida, ik hoop dat je lekker wakker bent en hier heel erg van gaat genieten.

0: Ja. Jouw oom is in mijn ogen beeldbepalend geweest voor de manier waarop wij nu in deze tijd terugkijken op de oorlog in Nederlands-Indië.
1: Hugo Wilmer begon zijn carrière als fotograaf in Nederlands-Indië. Daarna reisde hij de wereld over en belandde hij bij Walt Disney om natuurdocumentaires te maken.
2: Want er staat een groter filmproject op stapel en dat is het maken van White Wilderness.
1: Die film won zelfs een Oscar.
3: The next awards category is for documentary pictures.
4: The winner is White Wilderness.
1: Je ziet het in De avonturen van fotograaf Hugo Wilmer. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

En Irene van Batenburg uit Zoetermeer en Garde van S uit Gouda waren onder andere twee van de stemmers op dit nummer, Gary Moore, Still Got the Blues, en zorgde dus dat dit op nummer 92 kwam. Op nummer 91, een nummer geproduceerd door voorburger Hans Vermeulen, gezongen door Margriet Eshuis, en op de drums Henny Huisman. En dan kan ik het alleen maar hebben over Lucifer, House for Sale. En Saskia van Pelt uit Den Haag en Louise Slingerland uit Warmond hebben daarop gestemd op de eeuwige roemlijst. Hier is nummer 91, House for Sale.

De stem van Margriet Eshuis houdt voor sale. En daarmee stomen we op naar... Nou nee, ik ga je eerst even een overzichtje geven. Want we begonnen... Het is nummer 100. Daar ga ik je mee beginnen te vertellen wat daarop stond. Op nummer 100 hoorde je Ramse Shaffi. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Die werd gisteren nog uitgezonden. 99, Eric Clapton, Tears in Heaven. En 98, Fleetwood Mac, Albatross. En dit uur begonnen we met nummer 97. George Michael, Careless Whisper, gevolgd door die classic van de Animals op 96, House of the Rising Sun. Whitney Houston die verblijdde ons met I Will Always Love You op 95, 94 De Dijk met Als ze er niet is en op 93 John Denver met Annie's Song. 92, Gary Moore, Still Got the Blues en net hoorde je op 91 Lucifer met House for Sale. En op 90, daar staat Queen met I Want to Break Free.

vonden we toen nog bijzonder. En nu vinden we dat heel gewoon. En onder andere Ria Haakmeester en Katie Stichters die stemden op dit nummer. En dat was dus nummer 90. Nummer 89, dat is Cliff Richard met Missionites en Koos Enthoven. Die wijst er even fijntjes op van Cliff. Dat was toch wel echt een rivaal van Elvis. En Henneke Hofland die zegt, ja, Cliff mag nooit in mijn lijstje ontbreken. Ik ben naar vele concerten van hem geweest in Zuid-Afrika, inclusief een van de laatste concerten met The Shadows. Nou, lieve Henneke, ik hoop dat je gaat genieten. Dit is voor jou op nummer 89, Missionites.

1989, Cliff Richard, Miss Unites, was deze roemer op deze plek gekomen. En het zijn allemaal natuurlijk jullie keuzes, hè? Want jullie hebben ze erin gestemd bij Aan de Bak. En jullie stemmen ze op hun plek van de lijst. En zo stomen we rustig op naar nummer 1. En die wordt om 3 uur hier, nou iets voor 3, hier onthuld bij de open dag. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop jullie daar te zien. En als je dan trek hebt in een bakje koffie, dan kom je vanzelf bij mij langs. Want ik mag vandaag bij de koffieautomaat staan. Dus wil je een Haags bakkie? Wil je een beetje melk erin? Ik zorg er gewoon voor. Op 88, een nummer wat Kees Pronk, als het er is, meestal 3 keer achter elkaar draait. Sorry Kees, ik draai hem maar 1 keertje. Maar dit is Haagse trots, Golden Earring, I've Just Lost Somebody.

0: Uit 1968 is dit nummer van de Golden Earring, I've Just Lost Somebody. In 2005 namen ze het opnieuw op in een remake. En dat droegen ze op aan een fan. Een bijzondere reden, want het was een verdrietige reden. Die fan die was bij een concert van de Golden Earring geweest, reed terug. En er stond een groep jongens op een viaduct en die gooide een steen naar beneden door de ruit van haar auto. En zo kwam ze op het leven. Echt heel verdrietig. En de Golden Earring die heeft haar op deze manier geëerd. Dat was nummer 88. Op 87, Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? En Ton van Ravensberg uit Voorschoten en Anneke Ruw uit Den Haag, die stemden op dit nummer, wat oorspronkelijk in 1927 al een hit was. En Elvis' manager Colonel Parker, die vraagt aan Elvis, wil je het alsjeblieft voor mij opnemen? Want het is een lievelingslied van zijn vrouw Marie. En Elvis die neemt het lied volledig in het donkere op, want hij is namelijk een beetje bang dat hij het lied zangtechnisch niet aan zal kunnen. Nou, dat lukt hem absoluut wel.
1: Dit is de Eeuwige Roemlijst met meer

Speciaal voor de vrouw dus van Colonel Parker nam Elvis dit nummer op. En het laatste nummer dit uur, dat is een bijzonder nummer. En Marijke Sveers uit Den Haag die zegt... ik blijf geloven in een paradijs op aarde... zolang een mooie stem mij dat voorhoudt. En op 86 staat Vangelis met Conquest of Paradise.

0: altijd zo'n voorstelling van dat hij lekker met Jorinda aan een bakkie zit.
1: Nou, dat klopt wel.
2: Elke werkdag maken Tjeerd en Jorinda je wakker met het laatste nieuws uit de regio.
3: Hij begon eigenlijk boos, hij was geïrriteerd. Hij vond dat de rechters hele lastige vragen aan hem stelden.
2: Vanaf 6:00 in de morgen zijn Tjeerd en Jorinda niet meer te houden.
4: En daarom vind ik het ook zo leuk dat ik af en toe in de ochtend met die radiomicrofoon in mijn hand mag staan. En met dat gouden van de zon zo over de haven heen. Klein beetje mist erbij. Ja, het is echt een aanrader.
2: West wordt wakker. Elke werkdag tussen 6 en 10.
5: Samen met Jorinda. Dat wel.
1: Hartelijk.
2: Natuurlijk op Radio West.
6: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
7: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
11: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
12: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
13: Ja, hier zometeen gaan we door met de eeuwige roemlijst met onder andere Bruce Springsteen. Maar eerst het nieuws.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens...

0: op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: De eeuwige roemlijst met meer.

0: De eeuwige roemlijst.
1: Goedemorgen, goedemorgen. Het is 8 uur geweest. Normaal hoor je morgen weekend, maar vandaag natuurlijk die eeuwige roemlijst. En we stomen op na 3 uur als bekend wordt gemaakt wie nou die nummer 1 plek heeft gewonnen. Dat blijft dus even spannend nog. En natuurlijk vandaag ook de open dag hier bij Radio en TV West. Ik hoop je daar persoonlijk nog te ontmoeten. Mocht je komen, kom dan even bij de koffieautomaat langs. Want daar sta ik persoonlijk voor jou koffie uit te schenken. Ik ben Meer en dit is morgen weekend de Eeuwige Roem. En wat ga ik zo meteen nog meer voor je draaien? Nou, wat dacht je van deze?
0: Eeuwige Roem.
2: I can't forget a trace of pleasure or regret.
1: Het is een doos met bonbonnetjes. En het ene bonbonnetje is nog lekkerder dan het andere. En je kan blijven snoepen zonder er misselijk van te worden. Dit uur begonnen we met nummer 73. ABBA, Dancing Queen. En Bert van Sloten uit Haastrecht en Jolanda Molman uit Voorburg stemden onder andere op dit nummer. En het volgende nummer werd geïnspireerd op een reis door de Nederlandse Antillen. En daar zag schrijver Arnold Muren waaibomen voor het eerst. En dan heb ik het natuurlijk voor over één van de leden van de Cats en over het nummer One Way Wind. En dat nummer staat hier in de eeuwige roemlijst op 72.

Nummer 71, Queen, Love of My Life. En Marijke Sfeers zegt, dit nummer, dat heb ik gekozen in die eeuwige roemlijst voor al degenen die de liefde van hun leven zijn kwijtgeraakt. Nou, dan vind ik dat het tijd is om je even bij te praten. Wat hebben we de afgelopen tijd gedraaid? Op nummer 80 op die eeuwige roemlijst, Joey Dicer met 100 Years. 79, voor veel mensen een lijflied, Ramse Shaffi met Laat Me. En op 78, Meatloaf bij Paradise by the Dashboard Light. Elvis Presley verblijdde ons op 77 met In the Ghetto. En Robbie Williams op 76 met Angels. Bee Gees, 75, Don't Forget to Remember. En Enrico Morricone op 74, Once Upon a Time in the West. ABBA, Dancing Queen, 74, Cats, One Way Wind. Queen, 71, Love of My Life. En dat betekent dat we opstomen naar 70, Earth and Fire, Storm and Thunder.

Nummer 70, Heard and Fire, Storm and Thunder. En voor Hans Veenendaal uit Pijnakker was dat de eerste band die hij ooit live heeft gezien. Op de volgende twee nummers, 69 en 68, staan odes aan steden, maar wel op een hele verschillende manier. Neil Diamond zingt op nummer 69, Beautiful Noise, een nummer over New York en alle geluiden die hij daar hoort. Hij is bij zijn dochter op bezoek en het raam staat open en ze luisteren naar alle geluiden van de kinderen in het park, de auto's die langskomen. En zijn dochter zegt, what a beautiful noise. En dat inspireert hem tot het schrijven van Beautiful Noise. En in nummer 68, Wieteke van Doort, die bezingt het arme Den Haag, weduwe van Indië ben jij. Dus twee nummers over steden, maar op een hele verschillende manier. Geniet ervan.

buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, scherpraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja?

Ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeert natuurlijk Indië, ja. Adoe, beeldig. Beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met 7 van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Subli, hij komt ook nooit meer.

0: Altijd weer een feestje om die lieve Wieteke van Dort weer te horen. Ze overleed in juli 2024 op een 84-jarige leeftijd. En ze blijft een icoon. En als je dit hoort, dan betekent dat het tijd is om je bij te praten over het weer. En dat doe ik niet zelf. Daar heb ik hele bijzondere weerexperts voor. En dat is vandaag Reinoud van der Born. Goedemorgen, jongen.
1: Goedemorgen, meer.
0: Fijn om je te spreken.
1: Gezellig.
0: Ja, want we hebben hier vandaag open dag. Dus ja. Jij hebt heel goed weer voor ons geregeld. Want dat doe je natuurlijk persoonlijk.
1: Absoluut. Ik heb daar echt rekening mee gehouden. Ik zag dat op de planning. Ik denk, ja, dat moet vandaag helemaal loslopen. Nou, dat doet het ook.
0: Ja, zeker.
1: Zonnetje schijnt. Het is niet meer zo heet als gisteren. Toen hadden we temperaturen tussen 29 en 31 graden. Vanmiddag 25 tot misschien 27 graden. Is ook niet mis. Veel zon erbij. Een paar stapelwolken. De wind is noordoostelijk. Ook vanavond is het nog lang warm. Ja, meer fantastisch weer. En voor een open dag. Maar ook om daarna gewoon buiten te zijn.
0: Ja, heerlijk. Helemaal fantastisch. En wat gaat het weer verder doen vandaag?
1: Nou, het grappige is, morgen eindigt de lente. Maandag begint de meteorologische zomer.
0: Ja, en dan, voor jullie weer mensen.
1: Ja,
0: want jullie willen
1: wij zijn eigenwijs. Precies, we zijn eigenwijs. Hè. Voor de rest begint hij op 21 juni. Maar goed, voor ons begint hij ook een beetje opstandig. Want vanaf maandag is het even een aantal dagen wisselvalliger. Zeker vanaf dinsdag. Dan trekken af en toe storingen over met regen of buien. Daartussendoor ook droge perioden met de zon erbij. Maar wat vooral opvalt is volgende week de temperatuur. Die gaat verder omlaag. En uiteindelijk komen we niet meer aan 20 graden toe. Dus het is eventjes een wat gematigde start van de zomer.
0: Oké, maar dus nu dan vandaag even extra genieten.
1: Zou het zeker doen.
0: Absoluut. En we hebben hier ook een grote tent, dus je kan ook gewoon in de schaduw zitten.
1: Lekker.
0: Ik ga persoonlijk voor iedereen koffie tappen, dus
1: Kijk. Kom
0: vooral langs.
1: Ik denk dat het heel druk wordt, meer. Ik denk dat het heel druk wordt.
0: Ik heb er heel veel zin in. Dank je wel. En dan kan ik alleen maar zeggen, wat fijn is het om van zo'n oude en zo'n wijze man als jij iets te horen. En nou, weet je wat nou zo toevallig is?
1: Vertel.
0: Op nummer 67 staat Alan Parsons Project met Old and Wise.
1: Kijk, dat bedoel ik maar.
0: Bye bye.
1: Hoi hoi.

Nummer 66. En Piet Guit uit Katwijk en Wim Willemsen uit Barendrecht stemden onder andere op dit nummer. Nee, dat zeg ik helemaal verkeerd. Hans Veenendaal stemde op dit nummer. Hij zei, oud zijn we al, maar nog niet wijs. En de andere twee, die stemden namelijk Piet Guit en Wim Willemsen, die stemden op nummer 66, Shocking Blue van Venus. Ga ik zo voor je draaien. Maar ik krijg een gezellig appje van Sam. En die zegt, goedemorgen meer, nog even hier thuis genieten van de uitzending. Ik kom zo met mijn vriendin naar de open dag. En we komen zeker even buurten bij de koffietent. Dus tot straks, ja. Want ik ga vandaag koffie schenken. En het is vandaag ook even mijn laatste zaterdag dat ik morgen weekend presenteer. Vanaf maandag mag ik aanschuiven bij West Wordt Wakker. Co-host zijn van die geweldige Jorinda. En jullie 's ochtends bijpraten over alles wat er hier in de regio gebeurt. En dit is nummer 66, Haagse Trots, Shocking Blue met Venus.

En dat was nummer 66, Shocking Blue met Venus. En op nummer 65 staat het nummer waar Vivienne uit Leiden en Peter Duvois uit Zoetermeer op hebben gestemd. Het is een nummer wat hij in verschillende talen opnam, maar wat vooral door zijn prachtige accent alleen al iconisch is. Het is een nummer uit 1974 en dan heb ik het over She van Charles Aznavour.

0: En oorspronkelijk was dit nummer van Roy Orbison en de Everly Brothers hebben het ook uitgebracht. En Nazareth werd door jullie met Love Hurts op nummer 64 gestemd op die eeuwige roemlijst. En we stomen op naar nummer 1. Rond 3 is daarvan de onthulling hier live op die open dag die we hebben bij Omroep West. En ik hoop jullie in grote getalen te zien. Op nummer 63, Paul de Leeuw met Ik heb je lief. En Marlene Vianen die zegt erover, hij heeft veel mooie teksten gemaakt. Onder andere deze. En Dorinda Hovius zegt, zo leuk, zo lief. Ja, het is wel een beetje het jaar van Paul de Leeuw komend jaar. Want hij gaat in volgend voorjaar weer op zijn verjaardag een concert geven in Ahoy. Net als afgelopen jaar. Hij gaat in de musical spelen. En van zijn liedjes wordt ook een musical gemaakt. En in die musical zal zeker ook dit nummer voorkomen van Paul de Leeuw. Nummer 63, Ik heb je lief. En dat heb ik jullie, al mijn luisteraars ook. Ik zal jullie missen op de zaterdagochtend. Maar hoop jullie te spreken op de maandag en de dinsdag en de woensdag en de donderdag en de vrijdag.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

Nummer 63 is dat. Paul de Leeuw, ik heb je lief. En we gaan eruit met nummer 62. Een band die geen aankondiging nodig heeft. Die Haags is, die groots is. En waar heel veel mensen ontzettend veel van houden. Ik dank jullie voor het luisteren naar Morgen Weekend Eeuwig Roem. Ik ben er in september weer. Maar ook gewoon dus door de weeks bij West wordt wakker. En dit zijn The Golden Earring met Twilight Zone. En ik hoop je op de open dag te zien. Ik sta bij de koffie. Kom gezellig langs.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: In Boskoop is het 19 graden, meien 19, periode met zon. Op de meeste plaatsen droog en een zwakke tot matige noordenwind.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben André Koude met een overzicht van het regionieuws. Een automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de Groenhovenweg in Gouda. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie geeft aan dat het om een eenzijdig ongeluk gaat, dat er maar één persoon in het busje zat. In Den Haag is gisteravond een boom omgevallen bovenop 2 auto's. Hoogstwaarschijnlijk is het slechte weer. Eerder op de avond de reden dat de boom neerging in de Acaciastraat. Schade aan de auto's is aanzienlijk. Brandweer ging met kettingzagen aan de slag om de bomen te verwijderen. Tijdens graafwerkzaamheden voor de wijkvernieuwing in Haagweg Zuid is een voor Leiden unieke archeologische vondst gedaan. In de Frederik van Edelaan vonden archeologen grind en houten palen, vermoedelijk resten van een Romeinse weg. Woensdag 3 juni is er 's middags voor iedereen de gelegenheid om te komen kijken wat hier is ontdekt in Leiden. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
13: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95.

0: Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
9: De eeuwige roemlijst met Rogier.

0: deze plaat blijft te leuk om niet te vertellen. Lennart Nijgen schreef deze tekst voor Boudewijn de Groot eigenlijk. Waarschijnlijk onder invloed van wat verdovende middelen zoals te doen gebruikelijk in de jaren 60. En Boudewijn de Groot zei: ik heb werkelijk geen idee waar deze tekst over gaat. Daarna ging Lennart Nijgen mee naar Ramses Shaffy en die bracht het met plezier uit. Pastorale van Ramses Shaffy en Lisbeth List is nummer 61 in de eeuwige roemlijst hier op Radio West.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Goedemorgen, ja, geen uit dus deze zaterdagochtend op Radio West. Geen uittips, geen cabaret, geen boekentips. Want ook de komende 3 uur staat alles in het teken van die eeuwige roemlijst. En het begint toch wel een heel klein beetje spannend te worden. Want we gaan toch, ja, langzaamaan, nou ja, niet helemaal gelijk, maar toch weer met een slakkengangetje richting de nummer 50. En dan, ja, rijst toch die vraag, wat wordt de nummer 1? Nou, later vandaag komt het antwoord op die vraag. Wat je onder meer in het komende uur kunt verwachten, is dit.
1: Eeuwige roem.

0: Eeuwige Roem.
1: Nog 10 platen te gaan en dan zijn we bij de nummer 50. Dat betekent dat we nu zijn bij nummer 60. En dat is Bette Midler, The Rose.

De nummer 60 in de eeuwige roemlijst van Radio West. Bette Midler, The Rose. En het was de titelsong van de gelijknamige film, hè, waarin zij zelf de rol van Janis Joplin vertolkte. En dat legde haar geen windeieren. Ze kreeg daar een Grammy Award voor, een nominatie voor een Oscar en 2 Golden Globe Awards. En dit nummer is ook heel vaak gecoverd, vertaald in het Nederlands. Echt een klassieker. En het was de nummer 60 in de eeuwige roemlijst. En wie veel voorkomt in die eeuwige roemlijst, met meerdere nummers zelfs, met meerdere noteringen uiteraard, is Rob de Nijs. 9 noteringen in totaal. En deze staat dan op nummer 59. Het werd zomer.

0: Rob de Nijs. Het werd zomer nummer 59 in de eeuwige roemlijst. En ja, vooral dat ene zinnetje. Ik was 16 en jij was 28. Dat vonden mensen toch wel een beetje, ja, een beetje vreemd aan dit liedje. Dat gold ook voor Van Cote en de Bie, die werkelijk een briljante parodie hebben gemaakt, dankzij muzikant of componist Tonny Eijk. Die ga ik morgenochtend draaien in Uit, heb ik zojuist besloten. De parodie van Van Cote en de Bie op Het werd zomer. Daar hebben we nu namelijk helemaal geen tijd voor, want we hebben nu de eeuwige roemlijst.
1: De eeuwige roemlijst.
0: En als je het een beetje gemist hebt, als je het allemaal niet zo bijgehouden hebt, dan vertel ik je even hoe we ervoor staan. Rob de Nijs met Het werd zomer was dus nummer 59. Nummer 60 was Bette Midler met The Rose. Lisbeth List en Ramses Shaffy waren met Pastorale nummer 61. Dan hadden we Golden Earring met Twilight Zone op 62. Paul de Leeuw op 63 met Ik heb je lief. Nazareth met Love Hurts was nummer 64. Charles Aznavour met She nummer 65. Shocking Blue met Venus, nummer 66. Alan Parsons Project Old and Wise, nummer 67. En Wieteke van Dort met Arm Den Haag, nummer 68. Dat betekent dat we nu, naar Rob de Nijs, zijn aanbeland bij nummer 58. De mama's en de papa's, California Dreaming.

Mama's en papa's California Dreaming, een nummer over heimwee. Een nummer dat ontstond toen de bandleden verhuisden naar New York en toch eigenlijk wel heimwee hadden naar het zuiden van de Verenigde Staten. Uit heimwee worden de mooiste platen geboren. Dan gaan we naar nummer 57. Robert Long, Flink zijn.

kijk naar je gezicht. Nu nog lig je naast me en je ogen zijn nog dicht.

zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn, dus wachten

Robert Long. Flink zijn, onder meer de keuze van Jan Keizer. Die woont in Zuid-Afrika en luistert daar online heel veel naar West. En Jan die zegt, ja, mooi gevoelig nummer van Robert Long. Naast de soms iets op het randje zittende teksten van andere hits van hem. Dat zegt hij. En dit vind ik een hele mooie van Aad. Die zegt, ja, even flink zijn, dat zeg ik ook wel eens tegen mezelf. Dat moeten we af en toe gewoon even tegen onszelf zeggen. Dit was nummer 57 in de eeuwige roemlijst. Zometeen dan gaan we naar Jordi Bloem. Even horen wat voor weer het wordt. Want ja, dat willen we toch ook weten natuurlijk. Maar nu eerst nummer 56 op onze lijst. Piet Veerman, Sailing Home.

0: Twee jaar na het stoppen van de Cats ging Jan Keizer... ging Piet Veerman natuurlijk, die ging solo. En scoorde deze hit in 1987, Sailing Home, nummer 56 in onze eeuwige roemlijst. Is het een beetje weer om te zeilen eigenlijk? Dat weet Reinoud van der Born van de Weerexperts. Jordi. Nee, Jordi is een dagje vrij. Reinoud, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rogier. Het is een piano, maar dan anders.
0: Ja, precies. Ja. Hey, stel dat je dol bent op zeilen en je denkt, daar heb ik zin in dit weekend. Kan dat?
1: Nee, zeker. Het is niet meer zo heet als gisteren. Toen hadden we de 29 tot 31 graden. Was de luchtvochtigheid heel hoog.
0: Ja.
1: Maar vandaag hebben we de aangename variant van de zomer. Met de zon erbij. Ook wel wat bewolking. En er zijn vanmiddag ook stapel. Maar het blijft droog. En voor dat zeilen is er nu nog niet zo heel veel wind. Maar er komt vanmiddag wat meer uit het noordoosten. Zwak tot matig. En de temperaturen die lopen lekker op. Het wordt zo'n 25 tot 27 graden. En met die noordoostenwind staat de zee buitenspel. Dus helemaal niks mis bij Rogier vandaag.
0: Nee, nog altijd een vrij hoge temperatuur, hè?
1: Ja, het is behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. En dat geldt ook voor morgen nog wel een beetje. Al doen we een klein stapje terug. Komende nacht koelt het weer lekker af. Net als de afgelopen nacht. Al is het ietsje warmer, zo'n 13, 14 graden. En dan morgen overdag, net als vandaag, behoorlijk wat zon. Ook stapelwolken. Het blijft droog. Als je naar het binnenland kijkt, zie je daar wel wat grotere stapelwolken ontstaan. Maar de buien zijn voor het oosten van het land. Mm. En morgen temperaturen van zo'n 3, 24 graden. Maar later op de dag dan draait de wind naar het noordwesten. Gaat die van zee waaien. En dan wordt het wel wat koeler. En dat is eigenlijk de opmaat naar een wat koelere week ook wat. Vanaf maandag begint de zomer, althans voor meteorologen. Dan is het 1 juni.
0: Ja.
1: Maar het weer slaat eigenlijk wat om. Het wordt wisselvalliger. Eigenlijk de volgende week zijn we wat gevoeliger voor storingen vanuit het westen. Dan regent het wel eens. Tussendoor ook de zon erbij, maar een paar buien. Een zuidwestelijke wind. En dan gaan de temperaturen omlaag. Later in de week komen we zelfs overdag niet meer aan 20 graden toe. Dus dat wordt even wennen.
0: Flinke veranderingen. Zeker omdat we het niet meer zo gewend zijn. Maar ja, of dat genoeg is om de droogte op te lossen, ik vrees van niet, hè?
1: Nee, dat denk ik ook niet. Zoals het er nu naar uitziet, duurt die wisselvallige periode een week tot zo'n 10 dagen. En aan het eind van dat tijdperk lijkt weer een omslag terug naar zomerweer te zitten. Dat is natuurlijk nog ver weg, kan nog alle kanten op. Maar dan is de droogte nog niet opgelost.
0: Het is een relatieve wisselvalligheid.
1: Het is een relatieve wisselvalligheid. En ja, is ook maar eens zien hoeveel er dan echt valt. Hè? Want dat moet je je ook altijd afvragen in dit soort periodes.
0: Ja, en ik ken ook mensen die zullen zeggen, oh, dat is eigenlijk wel lekker dat het wat minder warm wordt. Of zijn er ook mensen die er ook echt last van hebben, of die er gewoon niet van houden of niet gelukkig van worden. Dus die,
1: klopt, we moeten iedereen bedienen.
0: Precies. Dus, voor sommige mensen even adempauze.
1: Exact,
0: dus vanaf morgen eind van de middag zo'n beetje.
1: Absoluut.
0: Ja. Dankjewel, Reinoud.
1: Graag.
0: Dit zijn Suzanne en Freek. Lichtje branden, nummer 55. In onze eeuwige roemlijst.

Het kwam uit in 2021 als een single, deze van Suzanne en Freek, Lichtje branden, nummer 55 in de eeuwige roemlijst. Toen werd het eigenlijk geen hit. En ja, toen kwam de onheilstijding in 2025. Er werd bekend dat Freek longkanker heeft. En ineens kreeg het nummer grote bekendheid. En werd het ook op aandringen van fans massaal gedraaid op radiostations in Nederland als steunbetuiging aan Freek. Het kwam zelfs op nummer 2 in de top 40. En luisteraar Sam uit Den Haag zegt: ja, dit zijn mijn idolen. Ik vind het zo moedig dat ze ondanks alles zijn doorgegaan. En zo is dat. Suzanne en Freek verdienen deze positie. Nummer 55 in de eeuwige roemlijst van Radio West. Maar, grote vraag, de vraag die ons allen bezighoudt natuurlijk, is: wat is dan de nummer 54? Nou, dat is een nummer waarnaar zelfs een heel festival genoemd is. Welk liedje, welk nummer, welk popnummer kan u zeggen dat het de naam is van een festival? Ik heb het over The Life I Live van Q65.

0: Q65, nummer 54 in de eeuwige roemlijst, The Life I Lived. Er is veel op gestemd, onder meer door Leo uit Den Haag. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rogier.
0: Wat vind je zo goed aan dit nummer? Waarom kreeg deze jouw stem?
1: Nou, wie heeft bij mij in de klas gezeten op de avondschool? Want hij was net als ik ook elektromonteur.
0: Ja.
1: Dus in de jaren 70, 65, 70 zaten we dus vaak op de avondschool. Want dat

0: zondag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
1: Elke dag romantiek op West.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
8: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
9: In Weipoort is het 23 graden, Lisse 23, zonnig, op de meeste plaatsen droog en een zwakke noordelijke wind.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemorgen, het is 10 uur, ik ben André Koolen met een overzicht van het regio nieuws. De gemeente Leiden heeft in overleg met het COA besloten de tijdelijke noodopvang in de voormalige Antoniuskerk aan de Boshuizerlaan te verlengen tot uiterlijk 30 september. Eerder zouden de asielzoekers tot uiterlijk 1 juni mogen blijven in Leiden. Een automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de Groenhovenweg in Gouda. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Politie geeft aan dat het om een eenzijdig ongeluk gaat en dat er maar 1 persoon in het busje zat. In Den Haag is gisteravond een boom omgevallen bovenop 2 auto's.

0: Hoogstwaarschijnlijk is het slechte weer eerder op de avond de reden dat de boom neerging in de Acaciastraat. De schade aan de auto's is aanzienlijk. Brandweer ging met kettingzagen aan de slag om de bomen te verwijderen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui.
0: Na de reclame, de eeuwige roemlijst. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten... ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem... zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven... in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: De eeuwige roemlijst met Rogier van der Zanden.

0: Het nummer werd geboren in 1985 toen deze Engelse zanger Labi Siffre een documentaire zag op televisie waarin een blanke soldaat zwarte kinderen neerschoot. En hij was daar zo van geschrokken, was zo vervuld van walging dat hij besloot om een nummer te componeren en te schrijven waarmee hij wilde strijden tegen apartheid. Het bereikte in 1987 uiteindelijk in Nederland de top 5. En Marijke uit Den Haag zegt, ja, we moeten sterk zijn uit liefde voor het leven. Dat is haar gevoel bij dit nummer. De nummer 51 in de Eeuwige Roemlijst.
1: De Eeuwige Roemlijst.
0: Dat betekent dat wij op weg gaan naar de nummer 50 hier op Radio West. Bijzondere dag trouwens, niet alleen vanwege die Eeuwige Roemlijst, maar ook vanwege onze open dag die zometeen om 11 uur van start gaat. Je bent welkom om langs te komen. We laten je de studio's zien. Je maakt op allerlei manieren kennis met Omroep West. Als je tussen 11 en 12 hier de radiostudio binnenkomt, dan kunnen we elkaar even de hand schudden. En je maakt later op de dag natuurlijk ook nog de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee. In het komende uur kun je onder meer dit verwachten.
1: Eeuwige Roem.

0: gezellige roem.
1: Het zijn de meisjes uit de Haag.
2: Allee.
1: Het zijn de meisjes uit de Haag.
2: Allee.
1: Het zijn de meisjes uit de Haag.
3: Dat dus in het komend uur. En nu, ja, dat is weer zo'n rond getal. Ik vind het toch een beetje spannend altijd wat er dan op staat. De nummer 50, dat zijn de Bee Gees. Words.

0: The Bee Gees, Words, de nummer 50 in de eeuwige roemlijst. Wat is ook weer de laatste stand van zaken? Nou, laten we daar eens even naar gaan kijken.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Nummer 50, dus de Bee Gees. Dan op nummer... ik moet even beginnen bij nummer 60 natuurlijk. Dat was Bette Midler met The Rose. Dan hadden we op nummer 59 Rob de Nijs met Het werd zomer. De Mama's en de Papa's stonden op nummer 58 met California Dreaming. Robert Long, 57, met Flink Zijn. En Piet Veerman op 56 met Sailing Home. Dan bleven we in Nederland met Suzanne en Freek. Lichtje branden op nummer 55. Q65, weer een Nederlands product. Daar houden jullie erg van, denk ik. The Life I Live, 54. Julie en Claire op nummer 53 met Ce n'est rien. Frans Halsema op nummer 52 met Voor haar. Labrisifre, daar begonnen we mee. Something Inside So Strong op nummer 51. En dit waren de Bee Gees op nummer 50. En wat is dan de nummer 49? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat gaan we nu onthullen, denk ik.
1: Nummer 49.

0: Nummer 49 in de eeuwige roemlijst hier op Radio West. De Amazing Stroopwafels, Oude Maasweg. Ja, oer-Rotterdamse natuurlijk, maar daar houden jullie hier in de regio blijkbaar ook wel van. Ze begonnen op straat, hè, op de lijnbaan, en ze speelden in cafés en waren eigenlijk succesvol. En uiteindelijk leidde dat tot een grotere band, dat er meer bandleden bij kwamen. En dat ze albums zijn gaan uitbrengen. En dit was hun tweede LP in 1982 en het grootste succesnummer van de Stroopwafels. Tweetalig. Oude Maasweg, met name dat tweetalige, dat vond Victor zo mooi, het Boskoop. Die zegt, die overgang tussen het Engels en het Nederlands vind ik heel cool. Geert, die zegt, Geert Slootweg, die nu aan de telefoon hangt trouwens, die zegt, emotionele herinneringen aan mijn vroegere werk. Ben je daar toevallig, Geert?
1: Ja, mijn vroegere werk.
2: Ja.
0: Hallo, je spreekt met Radio West. Jij, ja. Jij hebt deze er persoonlijk ook ingezet, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Wat is precies die herinnering aan jouw vroegere werk?
2: Nou, dat is dat ik meestal altijd over de Oude Maasweg reed om naar mijn werk te gaan.
0: Ah, juist. Want je bent een Hagenees, toch?
2: Ik ben een Hagenees, maar ik ben voorkomen voor Rotterdamst eigenlijk. Ja. Door de functies van mijn werk. Ik werkte vroeger bij de GB en dat is allemaal Rotterdamst geworden, stedin. Ja. En vandaar dat we ook werkzaam waren in de Rotec Europoort.
0: Juist,
2: en de uitboosten. Ja.
0: Ja, dus je hebt vandaar dat je wel wat voelt bij de Oude Maasweg van de Amazing Stroopwafels.
2: Ja, precies. Ja.
0: Oh, mooi.
2: Ja, inderdaad.
0: Nou, goed om te weten.
2: En het mooie gitaargeluid van ons bassist natuurlijk. Ja,
0: Kerkhoff heet hij, geloof ik.
2: Ja, Kerkhoff. Ja,
0: Wim, ja, Wim Kerkhoff. Ja.
2: Ja, Wim.
0: Mooi. Nou, dankjewel voor het verhaal en dankjewel voor het stemmen op de eeuwige roemlijst, Geert.
2: Ja, dankjewel, Rogier. We gaan zo naar jullie toe. Ja.
0: Nou, dan zien we elkaar straks misschien nog even.
2: Oké, dankjewel, hè.
0: Dit is
2: een uitzending.
0: Dankjewel. Doei. Nummer 48 is Fleetwood Mac. Go Your Own Way.

Ja, het gaat over een verbroken relatie. Hè? Het moment waarop je zegt, we gaan uit elkaar, ga je eigen weg. En hoe moeilijk dat soms kan zijn. Een onderwerp dat van alle tijden is. Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Nummer 48 in de eeuwige roemlijst. En nummer 47 is een heel erg mooi regionaal, ja, lokaal eigenlijk zou ik willen zeggen. Lokaal product. De Reigers, over de meisjes uit de haven.

0: meisjes uit de haak. Gaan we naar Spanje toe en vraag ze, wie is een chica of een Haagse?
1: Ik weet het
0: wel. Oh, dat is gewoon geen vraag. De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de haak.

0: Ze is uit de Haag.
1: Lekker.
0: En heb je last van je hormonen?
1: Ja.
0: Dan moet je met zo'n Spaanse schone.
1: Wat?
0: Je zeker 10 jaar samenwonen. De allerwarmste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag.

0: En aan het eind van dit festijn zing ik nog één keer het refrein. Mijn allerlaatste woorden zijn:
1: ja, zingen.
0: De allerliefste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de haak.
1: Zingen,

0: meisjes uit Den Haag.
1: Dreigers op nummer 47, de meisjes uit Den Haag. En het verhaal gaat, het gerucht gaat, dat dit zou zijn ontstaan aan de hand van een bezoek van een kardinaal in 1517 aan onze regio. Luigi d'Aragona kwam uit Italië en die belandde per ongeluk in Den Haag. En hij schreef in een reisverslag: op een mijlafstand van Delft vonden wij een dorp zonder muren, Den Haag genaamd. Den Haag kan zich meten met elke grote en mooie stad. En dan volgt een belangrijke constatering van de kardinaal. Hij schreef: hoewel in Holland over het algemeen de mooiste vrouwen Vlaams zijn, zijn deze bovenal in Den Haag het allermooiste. En dat zou de inspiratiebron zijn geweest voor dit nummer. Dan moet ik wel zeggen, dit verhaal komt uit een column van Sjaak Bral in het Algemeen Dagblad. Dus we moeten het met een korrel zout nemen misschien. Hoewel, Sjaak kletst ook niet altijd onzin. Als ik hem zie, zal ik het toch eens eventjes vragen. Wat ik wel weet, is dat de mooiste muziek uit Den Haag komt. Bijvoorbeeld deze van Anouk, Birds op nummer 46.

0: Nummer 46 in de eeuwige roemlijst. Anouk, Birds, dat was eigenlijk het moment waarop een soort kentering ontstond in onze deelnames aan het Eurovisie Songfestival. Hè? Want het natuurlijk jarenlang eindigde ongeveer onderaan. En toen deed Anouk mee in 2013, werd ze negende. Nou, dat was toch een behoorlijke positie voor Nederland. En daarna kwamen nog de Common Limits, die tweede werden. En uiteindelijk zelfs werden we eerste natuurlijk met Duncan Lawrence. Dus het moment waarop het weer een beetje bergopwaarts ging. En nu gaat het weer. Nou ja, we deden dit jaar niet eens mee, dus je kan er eigenlijk helemaal niks over zeggen. We gaan naar nummer 45, Marco Borsato, en die zingt Dochters.
1: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt:

Ja, we komen steeds dichter bij de nummer 1 hè, in de eeuwige roemlijst. Dit was nummer 45, Marco Borsato, Dochters. Een nummer van Priscilla uit Sassenheim zegt... ja, ik heb twee mooie dochters waar ik super trots op ben... En deze is voor hen. Nou, laten we hopen dat ze geluisterd hebben dan ook natuurlijk. Ja, de nummer 44, dat is wel aardig om te vertellen. Ik heb jarenlang vrijwilligerswerk gedaan als presentator bij de ziekenomroep Razo in Delft. En dat deden we met een heel hecht vriendenclubje. En daar kwam deze nummer 44, die kwam daar regelmatig voorbij. En dan was de club altijd verdeeld. De ene helft die zei, wat een verschrikkelijke zeikplaat. En de andere zei, ik vind het prachtig. Ik hoorde eigenlijk in die laatste groep, ik vind hem hartstikke mooi... En ik denk jullie ook, want jullie hebben er massaal op gestemd. Nummer 44 zijn de Moody Blues, Nights in White Satin.

0: Het werd een hit in 1972 in de Verenigde Staten van deze van de Moody Blues, Nights in White Satin. En waarom pas in 1972? Omdat er voor die tijd geen platen op de radio gedraaid mochten worden die langer waren dan 5 minuten in de Verenigde Staten. Ja. En toen die regel kwam te vervallen, toen was de weg vrij voor Nights in White Satin. De nummer 44 in onze eeuwige roemlijst.
1: Adres onbekend.
2: Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
0: Alle reguliere items komen te vervallen die ik normaal gesproken doe op zaterdag. Maar één ding wilde toch heel graag even door laten gaan. Het vooruitblikje met Ron op Adres onbekend morgen. Ja, ik heb wel eens zitten denken om mij in te schrijven in een DNA-databank. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Nou, dat dacht ook Paula uit Den Haag. En dat leidde nog tot een behoorlijke verrassing, geloof ik, Ron. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Rogier. Ja, en ik denk dat je gaat twijfelen als je dit hoort. Van, moet je dat doen, moet je dat niet doen? Zij heeft een restaurant. Paula Kibbel, en er werkt een Italiaanse vrouw, die is dat gaan doen om achter haar familie te komen. Dus Paula dacht, ach, laat ik dat ook eens doen. Ze is 68 jaar en is erachter gekomen in een stamboompje dat haar vader een heel andere man moet zijn. Alleen, wie kan dat zijn, is de vraag. Ja. Haar ouders die zijn in de jaren 80, 82 en 83 kort na elkaar overleden. En ineens moet je jezelf de vraag gaan stellen, met wie had mijn moeder Ans Nihot en IHOT een affaire, een relatie in het jaar 1957. Iedereen, de zussen in de familie, iedereen kijkt elkaar aan en denkt, ja, moeder Ans werkte overal in een tassenwinkel, bij een juwelier, ze was werkster. Thuis was het altijd een zoete inval. Er was altijd wel een schilder of melkboer op de koffie. Er is natuurlijk dan zo'n DNA-match en daar staat geen vader in. Die staat niet ingeschreven of wat er ook mee aan de hand is, maar ze komt wel een onbekende nicht tegen, een Sophia van Der Pol. En die is dan getrouwd of getrouwd geweest met een fotograaf die Henk Odding heet. Dus dat zou de weg kunnen zijn, het spoor kunnen zijn naar een oplossing, naar een vader.
0: Juist, die zoeken we dus. Althans, de mensen die hem gekend hebben of en zo hoop je dan dichterbij te komen. Dan naar het JAK. Die had je in de jaren 60 en 70. Jongerenadviescentrum. En daar werkte Anneke.
3: Ja, daar werkte Anneke Zwarts. En Anneke Zwarts zal er niet meer zijn. De dochters van haar waarschijnlijk wel. Zij zouden, als ze willen, een bijzondere brief krijgen. Want Marlijn was een meisje dat vroeger veel van huis wegliep. En toen kwam deze mevrouw Anneke Zwarts in beeld om de ouders te begeleiden wat ze dan moeten doen. Nou, heeft ze een brief gevonden. 5 pagina's langs, helemaal doordrongen van liefde voor dit meisje en hoe je hiermee omgaat. En ze zegt, ik heb dat zitten lezen. En ik denk, wat moet die Anneke Zwarts een ontzettend aardig vrouw zijn geweest. Dat ze gewoon zoveel aandacht aan mij schonk, een brief lang waar geen eind aan komt. Zij is zelf, deze Anneke, maar 45 jaar oud geworden. In het jaar 1967 is ze aangereden door een vrachtwagen met dodelijke afloop. Ze komt uit Den Haag. En als het goed is, heeft ze 2 dochters nagelaten met wie ze vermoedelijk in Dordrecht heeft gewoond. Het JAK was daar ook gevestigd. En er valt nog een naam, want Anneke Zwarts deelde de praktijk bij het JAK met een Ineke Blankenstein. Dus misschien als we Ineke Blankenstein vinden, vinden wij wellicht ook de dochters van deze Anneke Zwarts.
0: Nou, misschien familie van de bekende scheidsrechter, die ook een Hagenees was natuurlijk en vaak bij Radio West ook inbelde. Alle tips naar 0800 30 30 300. Morgen dus Adres onbekend. Ja, jij had er vandaag heel erg graag bij willen zijn op de open dag, hè Ron? Dat was ook de bedoeling, maar omstandigheden beslisten anders. Maar we weten in ieder geval zeker dat je morgen op je post bent tussen 12 en 2 hier op Radio West.
3: In elk geval. Ja, en jullie nog heel veel plezier daar. En ik hoop dat iedereen naar die studio stroomt en gaat kijken bij jou.
0: Dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Gezien de drukte vorig jaar. Dit is nummer 43 in onze lijst. Bluff aan de kust.

En ook dit nummer bestond eigenlijk al veel langer voordat het een hit werd. In Zeeland, daar zong iedereen het al mee. Want het was een beetje het officieuze volkslied van Zeeland, deze van Bluff. Aan de kust. En pas toen Bluff doorbrak landelijk met Lies uit Londen, toen hebben ze het opnieuw eigenlijk uitgebracht en leerde heel Nederland dit nummer kennen. Maar Marlene uit Gouda die zegt, ja, ik ben opgegroeid aan de kust, wel de kust van Scheveningen, maar dat maakt niet uit. Dat is de reden dat ik het nummer mooi vind. En in feite is een kust gewoon, ja, een kust is een kust, alleen ze praten een beetje anders in Zeeland. Hè? Maar ben er wel goede mensen, hè? Dit is Elvis Presley, My Boy. Of nummer 42.

Elvis Presley, My Boy, de nummer 42 in de eeuwige roem. Dat betekent dat nummer 41 eraan komt en daarna nummer 40. Ja, het begint, ja, ik vind het toch een soort van spannend. Want wat staat er op nummer 1? Zo in de loop van de middag, eind van de middag, dan zullen we dat weten. De nummer 41, dat kan ik vast vertellen, want die gaan we nu horen. Het is een Haagse zangeres. Een oud collega van ons, een hele goede zangeres. En het is een mooi eerbetoon aan haar ouderlijk huis. Eigenlijk oorspronkelijk een Franstalig nummer, vertaald door Herman Pieter de Boer voor Connie van der Bos in Den Haag in zijn laan. En zometeen na het nieuws ben ik terug met de nummer 40. Welke dat is, ga ik nog even niet verklappen natuurlijk. Eerst Connie.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
9: In Gouda is het 22 graden, Kaag 22, periode met zon, droog en een zwakke tot matige noordenwind.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben André Koolen met een overzicht van het regionieuws. De 28-jarige man die donderdag werd aangehouden na een

0: bommelding bij het stadhuis in Den Haag zit nog vast. Door de melding werden het stadhuis, de centrale bibliotheek en meerdere omliggende horecazaken ontruimd. De verdachte wordt verdacht van het doen van een valse bommelding, laat het Openbaar Ministerie weten. De gemeente Leiden heeft in overleg met het COA besloten de tijdelijke noodopvang in de voormalige Antoniuskerk aan de Boshuizerlaan te verlengen tot uiterlijk 30 september. Eerder zouden de asielzoekers tot uiterlijk 1 juni mogen blijven. Een automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de Groenhovenweg in Gouda. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Politie geeft aan dat het om een eenzijdig ongeluk gaat en dat er maar 1 persoon in het busje zat. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist, vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Na de reclame de eeuwige roemlijst. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: De eeuwige roemlijst met Rogier van der Zanden.
4: Dit is

0: The Beach Boys, God Only Knows. Het is 8 minuten over 11. Dit nummer werd uitgebracht in 1966. En toen waren er radiostations in Amerika die wilden het niet draaien. Want daar kwam het woord God in voor. En terwijl het goed bedoeld was. Want Bruce Johnson van de Beach Boys maakte een enorme spirituele ontwikkeling mee op dat moment. Dus het was helemaal niet onaardig bedoeld. Maar ja, zo gaat dat.
1: De eeuwige roemlijst.
0: In het komend uur hoor je de nummers 40 tot en met 31 in onze eeuwige roemlijst. En inmiddels is hier ook de open dag van start gegaan bij Omroep West. Het begint al aardig druk te worden. Maar eigenlijk was het dat al voor 11 uur. Stonden er al de eerste mensen hier in het pand om rond te kijken. Had je nog geen plannen? Dan ben je natuurlijk hartstikke welkom hier aan de Laan van Stravenmade 2 in Den Haag. De kans om de presentatoren de hand te schudden of om vanmiddag de finale van die eeuwige roemlijst live mee te maken. En blijf je in ieder geval het komende uur nog thuis bij de radio, dan is dit wat je onder meer kunt verwachten.
1: Eeuwige roem. Eeuwige roem. Eeuwige roem.
0: En de nummer 39 is André van Duin. Als de zon schijnt, een van de eerste keren dat hij een liedje opnam. Zonder gekke stemmetjes, zonder typetjes, maar alleen maar als zichzelf. En het werd een flinke hit. En heel toepasselijk ook op een dag als vandaag natuurlijk.

André van Duin heeft in die tijd meerdere nummers opgenomen met het thema Lekker Weer. Want de B-kant van die single van deze, van Als de Zon Schijnt, die B-kant heette Zitten in de Zon. Dat vind ik persoonlijk ook een heel leuk liedje. Je hoort hem nooit op de radio, maar dat is een hele aardige. En later heeft hij ook nog op de plaat gezet een nummer Want Het Is Zomer. Allemaal liedjes met dezelfde soort vibe was dat. En Sam uit Den Haag, die zegt, dit nummer laat zien hoe vrolijk en vaak optimistisch ik in het leven sta. Kijk, dat is toch mooi. Dan even, over mooi gesproken, een Haags product. Een stukje Haagse trots. Sonjeu op nummer 38. Tonight.

0: We'll make it to the morning light.
1: Nummer 38 in onze eeuwige roemlijst. Sonjeu. Tonight, dat was een grote hit in 2023. En ja, de studio is volgens mij nog nooit zo vol geweest als nu op dit moment. Want het is open dag bij Omroep West. En we hebben een eerste groep die wordt rondgeleid door niemand minder dan Reinhard Roemer. Dan heb je ook gewoon echt, hè? Dat is niet zomaar iemand.
2: Dank je.
1: En hebben jullie allemaal de eeuwige roemlijst ook een beetje gevolgd? Volgen jullie de radio een beetje de afgelopen tijd?
3: Ja, ik luister zelf wel.
1: Kom iets dichter bij de microfoon. Wat is je naam?
3: Fanny Wijkman.
1: Fanny. En heb je ook gestemd op die lijst?
3: Ja, heel veel.
1: Ah, en welke nummers stonden
3: erin? Dat weet ik niet allemaal.
1: Want we gaan nu namelijk naar de nummer 37. En dat is Gary and the Pacemakers, You Never Walk Alone. Is er iemand die daarop gestemd heeft toevallig? Dat had ik vorig jaar. Daar zei iemand, ja, dat was ik. Toen had ik gelijk live het verhaal hier in de uitzending. Ja, we kennen het natuurlijk van de Marathon van Rotterdam, hè, waar Lee Towers het jarenlang zong. Tegenwoordig doet onze eigen Francis van Broekhuizen dat, geloof ik. Maar dit is, nou ja, dit is trouwens ook niet helemaal het origineel, want dat kwam uit de musical. Maar dit is wel een hele bekende versie. En nummer 37 in de eeuwige roemlijst, You'll Never Walk Alone. When

0: Gary and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. Dat is nummer 37 in de eeuwige roemlijst. Ik ben toch eigenlijk benieuwd of er nog meer mensen hier in de studio zijn die hebben gestemd op die eeuwige roemlijst. Zijn er... kijk, u. En welke nummers heeft u...
1: Heel veel oude Procol Harum.
0: Oh ja.
1: En Dire Straits, denk ik wel.
0: Jaren 60, 70?
1: Dat soort nummers, ja.
0: Ja, nou, maar dat zijn ook gewoon nog steeds hele goede nummers, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, precies. En bent u een trouwe luisteraar van West?
1: Ja. Ik luister de hele dag.
0: Kijk,
1: zodra ik wakker word, lig ik nog in bed en dan zet ik me al op mijn telefoon aan. Lig nog even een half uurtje te luisteren. Ja. En dan ga ik eruit, hondje uitlaten en dan met ontbijt dan begint de dag.
0: Ja, dan
1: voor
0: we,
1: West.
0: Daar moeten we het van hebben voor. En wat is uw naam?
1: Annette Stolk.
0: Oh ja, dan heb ik u volgens mij ook wel eens aan de telefoon gehad, toch? Met spelletjes, denk ik.
1: Oh ja, ik weet het niet. Ik bel niet heel vaak.
0: Oh, niet vaak. Nou ja, misschien dat ik al wat mensen door elkaar haal. Je hebt van die luisteraars die bellen zo vaak dat je daar toch een soort...
1: Nee,
0: jij niet? Oké, nou.
1: Ik moet al mijn moed bij elkaar rapen als ik wil bellen. En ik ben meestal te laat, want ik luister via internet.
0: Oh ja.
1: Dus er zit er wat tijd tussen. En dan wordt er gezegd dat je mag bellen.
0: Ja.
1: En als ik dan ga bellen, hangt iedereen al aan de telefoon.
0: Oh, dat is alweer... Nou, dan gaan we, misschien kunnen we daar een keer rekening mee houden, Annette. Ja, want dat is een beetje jammer, inderdaad. Dit is, waar zijn we gebleven eigenlijk? Helemaal de klutske. Ja, nummer 36 waren. Maar dat betekent dat we zo meteen ook richting de 35 gaan. Claudia de Breij, mag ik dan bij jou? Claudia is ook begonnen bij Radio West hier als presentatrice ooit. Heel lang geleden.

Een typisch voorbeeld van een theaterlied dat eigenlijk min of meer per ongeluk een hit werd. Want ja, dat was het. Het was een theaterlied. Claudia de Breij opende haar een van haar voorstellingen ermee. Pas later werd het een beetje bekend, omdat het steeds maar weer gecoverd werd door andere artiesten. En inmiddels is het eigenlijk toch een soort van hit. Mag ik dan bij jou, Aad van Rijn uit Rijswijk, die zegt: ja, wij draaiden dit op de bruiloft van mijn dochter. En onder dit nummer moest ik haar afstaan aan de bruidegom. Dat moet toch een mooi moment zijn geweest, Aad? Dat had ik graag even willen zien. En Hans uit Leidschendam zegt: dit is een liedje wat mij altijd steun geeft in moeilijke tijden. Dat is natuurlijk wat muziek voor je kan betekenen. Zometeen horen we van Reinhard van der Born hoe lang het nog mooi weer wordt. Het is nu natuurlijk hartstikke lekker, maar er gaat geloof ik wel iets veranderen. Hoe en wat en wanneer en wat we daarvan gaan merken, dat vertelt Reinhard zometeen. Wij gaan eerst nu luisteren naar de nummer 35 in de eeuwige roemlijst. Billy Joel, Piano Man, oftewel, zoals een Westlandse vriend van mij altijd zegt, de Piano Man.

0: Billy Joel. Of moet ik zeggen Billy Joel? Daar zijn de meningen geloof ik nog steeds over verdeeld. Maar in ieder geval, één ding weten we zeker. Dit was de nummer 35 in onze eeuwige roemlijst. En een groep luisteraars kwam hier net binnen, want het is natuurlijk ook open dag bij Omroep West. En die zeiden, wat is het hier lekker cool. Dat klopt, we hebben hier de airconditioning aan en het is hier echt goed te doen. Buiten begint de temperatuur al aardig op te lopen. En die gaat toch wel weer hoge waarden bereiken volgens mij vandaag. Reinhard van der Born van de Weerexpress, goedemorgen.
1: Goedemorgen Rogier.
0: Wat gaat het worden vandaag qua
1: graden? 25 tot 27 graden, dus weer een voluit zomerse dag. En je zei het al, hij loopt al lekker op. Het is op dit moment buiten de studio een graad of 22, dus ik snap wel dat ze het lekker cool vinden binnen.
0: Ja, precies. Er gaat wel iets veranderen. Dit weekend al, daar komen we zo meteen op. Hè? Maar even blijven bij vandaag. Ja.
1: Vandaag een mooie dag. Het is een hoge drukgebied dat het weer bepaalt, dus heel rustig. Er zijn wel wat wolken in de lucht. Dat worden vanmiddag stapelwolken. Daar komt de zon makkelijk tussendoor. Het blijft ook gewoon droog. Er is niet heel veel wind later. Een zwakke tot matige noordoostelijke wind. En ik zei het al, 25 tot 27 graden. Nou, met later vanmiddag steeds meer zon erbij. Is dat gewoon een fantastische zomerdag. Niks mis mee.
0: En intussen, terwijl ik met jou praat over het weer, gebeurt hier van alles. Komt er een meneer binnen die een foto van mij maakt en zo. Dat heb je op zo'n...
1: Oeh, ik hoor dat klikje. Ja.
0: ja. Maar waar waren we gebleven? Waar waren we gebleven bij vandaag? Ja, die verandering, die komt morgen, hè?
1: Ja, morgen dan kan er al een lokale bui vallen. Morgen zie je ook dat de temperaturen wat omlaag gaan. We gaan naar zo'n 22 tot 24 graden. Dat zal vooral in de ochtend zijn. Want in de middag draait de wind naar het noordwesten en dan komt koelere lucht vanaf de noordzee het land op. En dan zul je de temperatuur ook wat zien dalen. Toch morgen ook nog steeds behoorlijke ruimte voor de zon. Nou, die verandering die gaat volgende week heel langzaam doorzetten. Maandag nog niet. Dan hebben we ook perioden met zon, stapelwolken. Misschien een enkele bui. Dat stelt niet veel voor. Dat zal vooral in het binnenland zijn. Dan waait er een zuidwestelijke wind. En komt de temperatuur nog een keer op 21 of 22 graden uit. Maar je ziet eigenlijk vanaf dinsdag dat die zuidwestelijke wind in kracht toeneemt. Ja, dan komen laagdrukgebieden van de oceaan voor het eerst in lange tijd weer eens in de buurt. Dat betekent een paar storingen. Bijvoorbeeld op dinsdag, maar ook op donderdag en vrijdag. Dat zijn bewolkte dagen met van tijd tot tijd regen of zelfs een paar buien. Mm-hmm. Nou, de woensdag tussendoor is nog wel aardig met af en toe de zon erbij. Maar ja, die temperaturen, Rogier, die gaan omlaag. Die komen op een bepaald moment zelfs niet meer boven de 20 graden uit. Dat gaat toch even wennen.
0: Ja, en die stond ik gisteren met een groepje collega's even in de deuropening op het moment dat er toch een behoorlijke stortbui naar beneden kwam. En toen zei een van de collega's, nou, goed voor de plantjes. En toen zei een andere collega weer, ja, maar dan moet het geloof ik 2 weken aan één stuk door regenen om de droogte op te lossen. Ja, hoeveel regen zou er nou moeten vallen, willen we dat droogteprobleem
1: heel veel eigenlijk. Want het westen en zuidwesten van Nederland hebben de droogte van vorig jaar door de winter heen meegenomen. Toen hadden we neerslagtekorten tot 400 mm aan toe. Daar is in de winter eigenlijk niks van afgegaan. Dat geldt ook voor het voorjaar. Dus ja, die 400 mm hebben we wel nodig om dat tekort weer aan te vullen. Nou, dat gaat niet in 1 week vallen en ook niet in 2 weken.
0: Nee, je vraagt je af, komt dat überhaupt ooit nog goed dan?
1: Jawel, dat komt wel goed, want er zullen ook in de toekomst wel weer eens langere perioden zijn dat het een paar jaar achter elkaar meer regent, zoals we dat de afgelopen jaren ook wel eens hebben gezien. Ja. En dan wordt zo'n tekort wel weggewerkt. Maar dat is geen kwestie van 2 weken regen. Daar heb je echt wel wat langere wisselvalligheid voor nodig.
0: Ja, en er zijn die paar buien die we de komende week kunnen verwachten, die zijn niet voldoende, denk ik.
1: Dat zijn de buien letterlijk voor het stof, hè? Zo zeggen we dat altijd.
0: Ja, precies, ja. Dankjewel, Reinhard.
1: Graag gedaan.
0: Wij gaan naar de nummer 34 in onze eeuwige roemlijst. Elvis Presley, always on my mind.

0: Dit nummer is in totaal zo'n 300 keer gecoverd. 300 keer is het door allerlei artiesten opgenomen. Onder meer Willie Nelson en de Pet Shop Boys. En dan zou je kunnen zeggen van ja, Elvis Presley was het origineel. Maar dat is ook niet zo, want het origineel was van Brenda Lee. En ook Elvis deed heel veel covers. Verreweg de meeste nummers van Elvis, dat waren bestaande liedjes. Hij is trouwens ook de artiest die met 17 noteringen... op één na eigenlijk het hoogste aantal noteringen had in onze eeuwige roemlijst. En intussen loopt de studio weer vol, hier met een hele nieuwe groep. Dat gaat aan de lopende band. Door de charismatische Reinhard Roemer worden mensen hier... Laat je ze alleen de radiostudio zien, Reinhard, of neem je ze het hele pand mee?
1: Nee, alleen de radiostudio.
0: Oh, alleen de radiostudio.
1: Ja, dat... Hier gebeurt het.
0: Reinhard komt ook nooit verder dan de radiostudio. Dat hebben we ook liever niet, dat hij door het pand gaat dwalen. Dus als Reinhard er is, dan gaan de deuren dicht. Zijn er hier bezoekers, luisteraars die hebben gestemd op de eeuwige roemlijst? Ik blijf die vraag maar gewoon even stellen.
2: Iemand gestemd.
0: Oh, ja. Kijk, hier heb je iemand. Ja. Misschien kunt u even bij die microfoon gaan staan. Dan kunnen we eventjes een klembabbeltje doen. Wat is uw naam?
3: Mijn naam is Stef Beuker.
0: Stef, oh ja, ik zag jouw naam inderdaad ook net voorbij komen, geloof ik.
3: Oké.
0: Weet je nog op welke nummers je gestemd hebt? Kun je er nog
3: niet precies meer, maar...
0: Het is al een tijd geleden, hè?
3: Een tijd geleden allemaal. Dus,
0: ja, en heb je een bepaalde voorkeur voor een genre? Of,
3: Koldering. Oh, ja. Ook al, heb ik wel voorkeur. Ja. Ja, jammer genoeg bestaat hij niet meer.
0: Nee, dat is nu einde verhaal, hè? Maar ze hebben het nog lang uitgehouden.
3: Ja. Zeker.
0: Ja, jaren 60 Haagse trots dus. Dat is ja, al even... Ja. Rob de Nijs, hoe staat het? Heb je daar wat mee?
3: Ja, hij is ook overleden. Dus, ja. Verleden jaar is hij overleden, dus ja. Dus,
0: want de nummer, even mijn bril opzetten, 33 op de lijst is Bang en Hard. Ja. Heb je daar toevallig op gestemd?
3: Volgens mij wel.
0: Oh wel, kijk.
3: Ik weet het niet meer, want ik was eigenlijk heel snel eigenlijk aan het stemmen. Dus
0: ja,
3: ik
0: precies.
3: Ik heb eigenlijk heel weinig aandacht besteed voor het stemmen. Dus,
0: oh ja, nou ja, dat is ook iets wat je... Dan...
3: Volgend jaar zal ik wel meer aandacht aan besteden. Een verhaaltje erbij en dingetjes.
0: Een paar weken later weet je dat vaak ook niet. Ik weet ook niet meer precies
3: waar
0: ik op gestemd heb. Ja. Ik weet wel dat Rob de Nijs met Bang en Hard op nummer 33 staat in onze eeuwige roemlijst.

0: Bam. Rob de Nijs, Bange Hart, nummer 33. En er wordt hier nog even nagepraat over het bezoek van Frits Spits gisteren aan Omroep West. Die was speciale gast van Tjeerd. Daar willen we natuurlijk alles over weten. En Sam uit Den Haag, jouw naam is al twee keer gevallen. In ieder geval bij een uitzending. Je hebt fanatiek gestemd, hè, op de eeuwige roemlijst.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Onder andere op Suzanne Freek.
0: Ja, Lichtje Branden, die heb ik net genoemd. Je had ook al overal wel een mooi verhaal bij, vond ik.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben ook nog wel een keer in de uitzending geweest bij Bas. Dat was met She van Elvis Costello.
0: Ook bij de eeuwige roem.
1: Ja, inderdaad. Ja, heel veel nummers heb ik opgestemd vanwege mijn vriendin die er vandaag ook bij is.
0: Oh ja, en je hebt ook wel een hele brede muzieksmaak volgens mij. Want Elvis Costello, Suzanne Freek, dat zijn andere periodes en andere artiesten.
1: Ja, dat klopt. Maar 80s, 90s en van Suzanne Freek ben ik wel echt fan.
0: Ja, ja, ja. Kijk, en het leuke is, je hoort ook dat het heel jeugdig is, het publiek hier. Het zijn, naast mij is een kleine meid van, een paar maanden denk ik.
2: Zeven maanden.
0: Zeven maanden. En hier aan de overkant eentje die volgens mij nog jonger is.
2: Ja, zes maanden.
0: Zes maanden. En ik hou heel erg van baby's, dus jullie moeten ze in de gaten houden, anders heb ik ze op schoot straks. We waren gebleven bij nummer 32 op de lijst. The Beatles, Here Comes the Sun.
3: En wij waren gebleven bij Frits Spits. Daar is hij. Is hij toch nog even. Ja. En nogmaals, hij heeft hier niet gevonden.

0: Ja, Reinhard Roemer zegt, ik had nooit verwacht dat ik nog eens door de Beatles heen zou praten met Here Comes the Sun. Dit is trouwens de meest gedownloade single, of het meest gedownloade nummer op Spotify. Dat is toch wel weer mooi om te horen. George Harrison schreef het op het moment dat hij er helemaal doorheen zat. Dat zijn vaak de momenten waarop je de beste nummers maakt. Het is een ongebruikelijk zonnige dag in het vroege voorjaar van 1969. En George heeft het druk gehad. Wordt op kantoor verwacht bij de platenfirma van de Beatles om allerlei zaken te bespreken en zijn handtekening onder contracten te zetten. Maar daar heeft hij helemaal geen zin in. En ja, het jaar begint sowieso, het jaar 1969, moeizaam voor Harrison. Hij stapt zelfs even uit de band. Hij gaat even weg uit de Beatles. Omdat hij de Beatlemania en de botsende ego's van de heren Lennon en McCartney even helemaal niet meer trekt. Daarnaast is hij kort daarvoor opgepakt voor marihuana-bezit. En hij heeft zijn amandelen laten verwijderen. Nou, dat is een hoop ellende. En dat blijkbaar leverde dat de inspiratie op voor het schrijven van dat nummer. Here Comes the Sun. En dat was de nummer. Dan ben ik de nummertjes kwijt. Nummertje 32 in onze eeuwige roemlijst. Kevin Brouwer die gaat het zo meteen over 7 minuten van mij overnemen. En,
1: ik voel de druk.
0: Ja,
1: ik voel de druk.
0: We gaan ook steeds dichter naar die nummer 1 toe natuurlijk. Dus ik ben vooral ontzettend benieuwd welke dat is. Het wordt ook een beetje, ja, het wordt een beetje spannend op de een of andere manier.
1: En het grappige is dat ik doe dat niet. Dat doet Patrick straks. En die is er heel geheimzinnig over de hele tijd.
0: Oh.
1: Ja, ja, heel geheimzinnig. En dus dat blijft spannend. Ook voor ons.
0: Ja, nou, we weten het ook gewoon nog eventjes niet. Wat ik wel weet is dat we naar de nummer 31 gaan op de lijst. Dat is Boudewijn de Groot met Testament.

0: Dit was de B-kant van de single, hè, van Boudewijn de Groot, die in 1966 uitkwam. En de A-kant was natuurlijk Het Land van Maas en Waal. Allebei nummers die zijn blijven hangen, om het zo maar even te zeggen. En die volgens mij ook allebei terug zijn gekomen in de eeuwige roemlijst. Sowieso heeft Boudewijn de Groot daar 9 noteringen in. Zullen we eens even kijken wat de laatste stand van zaken is? Misschien is dat wel een aardig idee. Zo hadden wij op nummer 44 de Moody Blues met Nights in White Satin. Bluff op nummer 43 met Aan de Kust. Elvis Presley met My Boy op 42. Dan was nummer 41 Conny van der Bos in Den Haag is een laan. The Beach Boys, God Only Knows, was nummer 40. En André van Duin, Als de Zon Schijnt, nummer 39. Sommieu met Tonight op nummer 38. Gary and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone, was nummer 37. Daarna kwam Claudia de Breij, Mag ik dan bij jou, op nummer 36. En The Piano Man van Billy Joel op nummer 35. Elvis Presley, nummer 34, Always on My Mind. En Rob de Nijs met Banger Hart. En hadden we nog de Beatles met Here Comes the Sun. En uiteindelijk belanden we dan op 31, Boudewijn de Groot met Testament. Ja, Kevin, ja. Jij mag zo meteen door met nummertje 30.
1: Nummer 30. Ja, ik moet zeggen, we krijgen bij Radio West volgens mij heel veel complimenten voor de lijst. Mm-hmm. Ik zat gisteren met mijn ouders in de auto ook te luisteren. En die zaten echt met elk nummer mee te zingen en te genieten. Dus dat was heel zichtbaar hoe dat werkt met die liedjes.
0: Ja, je hoort het hier ook inderdaad. Dat, de verhalen komen ook vanzelf. Hè? Van ik weet nog precies wat ik deed en waar ik was. En toen ik dat nummer voor het eerst hoorde. En ik draaide dat met mijn eerste vriendinnetje of

0: was alles beter. Vroeger was het echt leuker.
1: We hebben ook een nieuwslezer die dat vindt. Die we zo meteen weer gaan horen. Nee, niet alles was leuker vroeger.
0: Nee, dat zal vast niet. Maar ik begrijp wel wat hij zegt. Weet je, qua muziek, qua gevoel, de dansscholen, het uitgaan. Ja. Weet je, dat soort dingen allemaal.
2: Precies. Ja, het was gewoon beter vroeger, echt.
1: Daar heb je hem. Goedemorgen, Dre.
2: Goedemorgen.
1: Je zit klaar voor het nieuws, hè?
2: Ja, helemaal.
1: Mooi. Nou, dan gaan we daar zo meteen naar luisteren. Wat mij betreft tot morgenochtend. Dan is er weer een reguliere uit. Gewoon vanaf 9 uur met gewoon normale uitgaanstips en interviews en dat soort dingen. Het is ook even wennen weer, maar dat komt helemaal goed. Geniet van de dag en als je hier nog langskomt, misschien tot straks.
3: Is this the real life? Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
11: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
15: In Rijswijk is het 22 graden, Delft 22. Periode met zon, droog en een zwakke tot matige noordenwind.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. Sportclubs, buurthuizen en de bibliotheek in Voorschoten hoeven mogelijk niet langer een kostendekkende huur te betalen om die vervolgens via een subsidie terug te krijgen. Gemeente wil de omweg schrappen en maatschappelijke organisaties direct een lagere huur rekenen. Dat bleek tijdens de commissievergadering in Voorschoten, bericht mediapartner Centraal Plus. De 28-jarige man die donderdag werd aangehouden na een bommelding bij het Haagse stadhuis zit nog vast. Door de melding werden het stadhuis, de centrale bibliotheek en meerdere omliggende horecazaken ontruimd. De verdachte wordt verdacht van het doen van een valse bommelding, zegt het OM. KWV De Kaag organiseert op 6 juni voor de 19e keer de Kaagrace. Het jaarlijkse roeievenement in Warmond gaat over de Kagerplassen en trekt naar verwachting ruim 100 boten en 1000 roeiers. Publiek kan de wedstrijden vanaf de kant volgen, meldt mediapartner Bollestreek Omroep. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
17: Jan van der Putten.

0: Met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog. Zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dat is een verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi.
2: Een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam kost je nu 20 minuten extra tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein.
1: Na de reclame de eeuwige roemlijst. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
3: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
4: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. De eeuwige roemlijst met Kevin Brouwer. Dit is
15: nummer 30.
16: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew. At an old saloon on a street of mud, there at a table, dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue. How do you do? How are you gonna die? Yeah, that's what I told him. Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beard. I tell you, I fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. He said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. He said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye, cause I'm the that named you Sue. Yeah, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that
1: bad. De nummer 30 in de lijst, Johnny Cash en A Boy Named Sue.
15: De eeuwige roemlijst.
1: En daarmee is het even na 12 uur een hele goede middag. De lijst gaat onverminderd verder tijdens de open dag hier bij Omroep West. Heel veel gasten vandaag hier in de studio. Mensen die even een kijkje komen nemen bij hun regionale omroepen. En dat is niet voor niks, want ze mogen de radiostudio in. Ze mogen even bij televisie kijken, de redactie op, bij de nieuwslezers. Het is hartstikke leuk om dat te zien. Ja, en ik zei het al, ondertussen gaat dan die lijst onverminderd verder. Mijn naam is Kevin Brouwer. Ik mag tot 2 uur dit programma doen. Verder aftellen naar nummer 11. En daarna dan komt Patrick van Houten om het laatste uurtje te doen. En daarna mag ik nog een keer terugkomen voor een afterparty. Dus ja, met andere woorden, blijf gewoon lekker afgestemd de hele dag op Radio West. En geniet lekker mee. Want ja, dat genieten, dat gaat eigenlijk vanzelf. Met al die fijne liedjes waar je zelf ook een vinger in de pap hebt gehad als het gaat om het stemmen. Nou, op nummer 30, heel veel mensen gestemd op Johnny Cash, Boy Named Sue.
17: toe. En wat wel bijzonder is aan dit liedje, is dat op 24 februari 1969... het is alweer een hele lange tijd geleden, treedt deze Johnny Cash op in de San Quentin-gevangenis. En het wordt gefilmd voor een tv-special. En er wordt een live album van gemaakt. Daarom hoor je hem ook een beetje praten, hoor je de reacties op de achtergrond. En met zijn optreden voor de gevangenen stilt Cash het hart van de gewone Amerikanen. Tijdens het concert zingt hij voor het eerst A Boy Named Sue, geschreven door dichter Shel Silverstein. Het is een verhaal van een jongen met de naam Sue. Het gaat over, hij is woedend, op zoek naar de vader die hem deze naam heeft gegeven en vervolgens vandoor is gegaan. De single wordt de grootste hit voor Johnny Cash en staat 3 weken op nummer 2 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En die pieptoon, die heb je ook gehoord aan het einde, die verbergt de uitdrukking, zal ik hem toch even noemen, son of a bitch. Ja, dat mag allemaal niet in Amerika natuurlijk. Dus dat werd dus weggepiept. En op nummer 30 komen we die dus tegen. Goed, we gaan door met aftellen. En wat ik al zei, we vallen van de ene fijne herinnering in de andere. En een man die je heel lang niet op de radio gehoord hebt, vanwege alle toestanden, jarenlang. Nou, ik ga daar niet over uitweiden, maar iedereen heeft daar wel zo zijn mening over, zijn gevoel bij. Gelukkig mogen we hem weer draaien, kunnen we hem weer draaien, is er weer wat, ja, relaxedheid omheen gekomen. En komen we aan bij
18: nummer 29.
17: Ik heb het over Marco Borsato en het mooie afscheid nemen bestaat niet.

0: Zo fijn om de liedjes weer te horen van deze man. Toch trots in Nederland. Marco Borsato, afscheid nemen bestaat niet. En we kwamen hem tegen, of we komen hem tegen, op nummer 29. De clip trouwens, die werd opgenomen in een speeltuin in Alkmaar, toen in 2004. En het was die dag zo koud dat een aantal mensen, waaronder Marco zelf, met een warme waterkruik onder de jas loopt. Want het was zo ongelooflijk koud. En met die kruiken kon hij het toch nog een klein beetje warm houden. Nou, dat is een leuk verhaal zo bij dit liedje. En dan komen we aan bij...
1: Nummer 28.
0: Ja, en dat is de Golden Earrings. We komen hem meerdere keren tegen natuurlijk. Ook de Golden Earring, maar ook deze. Toen nog de Golden Earrings. Just a little bit of peace in my heart. In de eeuwige roemlijst. Hier bij Radio.

0: We komen hem tegen op nummer 28 in de eeuwige roemlijst. Natuurlijk deze van The Golden Earrings en Just a Little Bit of Peace in My Heart. En wat vinden we van The Golden Earrings? Yeah! Ja, inmiddels staat de studio helemaal vol met allemaal gezellige, mooie, knappe mensen. Ja, dat moet ik dan toch zeggen. Ik krijg een rondleiding vandaag tijdens de open dag. En Marianne Lindeman heb ik hier ook naast mij zitten.
1: Ja, maar Kevin en iedereen.
0: Iedereen, ja, leuk inderdaad. Hoe vind je het vandaag zo?
1: Ja, ik vind het heel geweldig. En het weer zit mee. En ja, de mensen zijn enthousiast. Het is gewoon toppie.
0: Ja, vaste luisteraar van Radio West.
1: We maken er gewoon een mooie afronding van strakjes, als we de nummer 1 weten.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik vind het gewoon heel gezellig.
0: Het is even aftellen. En vaste luisteraar ben jij van Radio West?
1: Ja. De radio staat 24 uur aan.
0: Oh, ik wou zeggen, niet smokkelen, hè?
1: Nee.
0: Daar worden we niet blij van. Hey, we komen zo meteen aan bij de nummer 27. Rob de Nijs, Alles wat ademt. Daar heb jij op gestemd.
1: Ja, klopt.
0: En waarom?
1: Gezien de toestand in de wereld.
0: Ja.
1: En dan heb ik zoiets van, dit geef je toch wel een zetje. Ja, er is nog een ander lied wat ik erin heb gegooid. Maar dit, Rob is gewoon een mooie zanger.
0: Ja.
1: En die moeten we helaas al een jaar missen. Maar zijn teksten zijn, spreekt voor zich.
0: Ja.
1: En alles wat ademt, ja, we maken iets kapot wat we te lenen hebben. Wat we aan onze generaties moeten geven. En dat vind ik jammer.
0: Zo.
1: Dus ik heb zoiets van, jongens, weet wat je doet. Als je ruzie maakt, 5 minuten en dan weer goed maken. Met een kus, met een zoen. En muziek bindt ons, hè?
0: Ja.
1: En daarom heb ik gezegd van, nou, Rob de Nijs moet er gewoon in.
0: Ik heb er ook kippen van wat je nu zegt. Ja, nee, serieus. Echt.
1: Dankjewel.
0: Heel erg mooi. Ik kan het niet anders dan zeggen. We zouden hem eigenlijk gewoon nu moeten gaan draaien.
1: Alsjeblieft,
0: wil je hem aankondigen?
1: Ja, nou, dan komt hier Rob ten IJs met Alles wat ademt. En wees een beetje lief voor elkaar.
0: Nou, applaus nog één keer voor Marianne Lindeman.
2: Nummer 27.

0: dicht?
1: Ja hoor, doe de deur maar dicht. Ondertussen is de hele groep weer verder met de rondleidingen die vandaag hier worden gegeven door collega Reinoud Roemer. Wel heel gezellig. Iedereen mag ook vragen stellen. Ondertussen hoorden we deze prachtige van Rob de Nijs. Alles wat ademt op nummer 27. Wie we ook tegenkomen is onze lieve collega Tess Merlot. Mon Paris. Aanvankelijk trad ze op onder de groepsnaam Tess et le Moutons. Maar chansonnière Tess van der Zwet die koos uiteindelijk voor Tess Merlot als haar artiestennaam. En met die single Mon Paris brengt ze in 2019 een ode aan Parijs, waar ze zo van houdt.

0: Oh, ik zou zo zin hebben in een heerlijk dagje Parijs. Ja, wie wil dat nou niet? En zeker als je zo Tess Melo hoort zingen over deze mooie stad. De stad van de liefde. En dit liedje komen we dus ook tegen in de lijst. En er is veel op gestemd. En of we Tess Melo nog een keer gaan tegenkomen, dat gaan wij beleven. Zo in de komende uren. Op nummer 25 in de eeuwige roemlijst. Hotel California van de Eagles. Dit iconische nummer verscheen in 1976 op het gelijknamige album en groeide uit tot een van de bekendste rocksongs aller tijden. De mysterieuze tekst heeft door de jaren heen geleid tot talloze theorieën, maar de band heeft altijd gezegd dat het vooral gaat over de keerzijde van de Amerikaanse droom en het leven in de spotlights. Ook de legendarische gitaarsolo, gespeeld door Don Felder en Joe Walsh, wordt vaak genoemd als een van de beste ooit. Een klassieker die na bijna 50 jaar nog altijd volop en overal wordt meegezongen. En daarom ook een plekje in de eeuwige roemlijst op
1: nummer 25.

0: niet wat het is, maar op de een of andere manier, dit liedje heb je al zo vaak gehoord. En toch krijg je huizenhoog kippenvel als je hem dan zo hoort voorbij komen in de eeuwige roemlijst. Mooi is dat. Goed, we gaan onverwinderd verder met de lijst. En we tellen lekker af, want we waren nu bij nummer 25. En dat betekent dat we nu aankomen bij nummer 24. En dan komen we aan bij een hele populaire groep waar veel op is gestemd. Ik heb het over The Cats, uiteraard.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Dit is Radio West. Hier is Lea.

0: Wist je dat dit liedje Lea vertelt het waargebeurde verhaal van de 20-jarige Lea? Ze is vanaf het eerste uur is groot fan van de Cats en bezoekt vaak hun concerten. En Lea overlijdt bij een zwaar auto-ongeluk in Friesland. En Cats-lid Arnold Muren schrijft naar aanleiding van dit trieste nieuws dit nummer. En in 1968 staat Lea op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En in de lijst op nummer 24. En dan komen wij zo meteen aan bij nummer 23. En daarvoor ga ik heel even naar de telefoon. En wel naar Koos Enthoven. Koos, goedemiddag.
1: Ja, Kevin, goedemiddag.
0: Jij hebt namelijk op het volgende liedje gestemd. We houden nog even spannend welk het is. Maar jij bent heerlijk aan het fietsen, Koos. Waar zit je?
1: Ik ben heerlijk aan het fietsen. Want ja, ik heb de hele week naar de radio geluisterd. En mijn vrouw wil ook wel eens wat. Dus die zegt, laten we eens even naar Hoevenolland even een drankje en een lunchje doen. Dus zodoende.
0: Ja, jij zegt...
1: En dan luister ik de laatste 50 vanavond thuis wel af.
0: Ja, heel goed.
1: Ja, is ook een schitterend nummer. Er zijn zoveel goede nummers. Maar je moet keuzes maken.
0: Ja, je moet keuzes maken. En jij hebt gestemd op Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Ja. Waarom deze?
1: Ja, waarom deze? Omdat de Pink Floyd een hele goede band is geweest. En er staan geen andere nummers van Pink Floyd in. Anders had ik toch iets van Dark Side of the Moon gekozen. Ik heb er namelijk 4 LP's van Pink Floyd. Dus ja, dan kom ik toch bij de Wall uit.
0: Ja, ja, inderdaad. Op welke andere liedjes had je nog meer gestemd? Weet je dat nog?
1: Nee, niet echt... Wel nummers van Dark Side of the Moon, maar nee, ik kan zo even gauw niet een nummer noemen. Er zijn er zoveel wat David Gilmore en Roger Waters geschreven en gemaakt hebben. Ja, dat is fantastisch.
0: Ja, inderdaad. En ik hoor jou net zeggen, mijn vrouw wil ook wat. Betekent dat zij vandaag dit fietstochtje er heeft doorgeduwd?
1: Doorgeduwd. Het is voor mij ook leuk hoor. Ik doe dat niet met tegenzin.
0: Nee, inderdaad. Nou, heel goed. Ga gewoon lekker fietsen, Koos. Overigens is er behoorlijker gestemd op dit liedje. Deze van Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Wil je hem even aankondigen, Koos? Op jouw eigen manier?
1: Ja, dat is goed. Ja hoor, zeker. Nou, dan komt hier op nummer 23 Another Brick of the Wall van Pink Floyd.
0: Heel goed. Dankjewel, Koos.
1: Hey, dank je, Kevin. Tot ziens.

0: Het kenmerkende kinderkoortje in het refrein, wat je gehoord hebt in dit liedje, dat zijn 23 kinderen van een school die toevallig dicht bij de studio stond. En de stemmen die worden maar liefst 12 keer gedubbeld. En daardoor lijkt het alsof er veel meer kinderen te horen zijn. Another Brick in the Wall, Pink Floyd was dat. Hier op nummer 23 in de eeuwige roemlijst. En dan komen we aan bij Boudewijn de Groot. Ook een man die regelmatig gedraaid wordt in onze programma's hier op Radio West. En het nummer staat ook wel bekend als Ik Geloof. Maar zo heet het liedje niet. Het gaat over die hele mooie avond.
1: Nummer 22.
2: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Stuk voor stuk allemaal pareltjes in de lijst. En deze komen we tegen op 22. Boudewijn de Groot met Avond.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Laten we even kijken wat we nu de stand van zaken is. Want we zijn lekker onderweg en we gaan echt richting die nummer 1. Het komt toch nu wel stap voor stap dichtbij. Goed, laten we niet te hard van stapel lopen. We zijn dit uur begonnen met nummer 30. Johnny Cash, A Boy Named Sue. Daarna op 29, die mooie van Marco Borsato. Afscheid nemen bestaat niet. Natuurlijk kwamen ook die voorbij. The Golden Earrings, Just a Little Bit of Peace in My Heart. Heeft hoog ogen gescoord en kwam terecht op 28. Op 27, Rob de Nijs, Alles Wat Ademt. Tess Melo op 26 met Mon Paris. Dan op 25 de Eagles, Hotel California. Op 24 de Cats met Lea. Another Brick in the Wall. We belden al even met Koos, die lekker aan het fietsen was met zijn vrouw. Die had onder andere gestemd op deze van Pink Floyd. En op nummer 22 dus deze van Boudewijn de Grote en Avond. Goed, dan komen wij bij de laatste voor dit uur. En dat is de nummer 21. En het had niet heel veel gescheeld of Afrika, want dat liedje gaan we namelijk draaien, had het album van Toto niet eens gehaald. Gelukkig haalt een medewerker van het platenlabel waar Toto bij zit ze toch over om het te plaatsen op het album in 1982. En drummer Jeff Porcaro die vindt de basis voor het nummer al op 11-jarige leeftijd, wanneer hij met zijn ouders het Afrikaanse paviljoen van de Wereldtentoonstelling in New York bezoekt. In de 22 weken dat Afrika in Nederland de hitlijsten bezet, bereikt het de nummer de 4e plaats. En nu op 21.
1: De eeuwige roemlijst.
2: Dit is Radio West.
1: Nummer 21.

0: Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
12: In Ter Aar is het 23 graden, Papenveer 23, periode met zon, droog en een zwakke tot matige noordenwind.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben André Koolen met een overzicht van het regio nieuws. In een appartementencomplex aan de Reinierlegraafweg in Delft is vanmiddag brand uitgebroken. Die ontstond in een opslag. 3 mensen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Na het inademen van rook, ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Inmiddels is het vuur onder controle, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Een explosie bij een brasserie aan de Oude Kustlijn in Den Haag heeft voor flink wat schade gezorgd. De explosie vond afgelopen nacht rond 4:00 plaats bij de horecazaak. Er raakte niemand gewond. Brandweer wist een kleine brand snel onder controle te krijgen. De recherche onderzoekt de explosie in Den Haag. Tijdens graafwerkzaamheden voor de wijkvernieuwing in Haagweg Zuid is een voor Leiden unieke archeologische vondst gedaan. In de Frederik van Edelaan vonden archeologen grind en houten palen, vermoedelijk resten van een Romeinse weg. Op woensdag 3 juni is er 's middags voor iedereen de gelegenheid om te bekijken wat er is ontdekt in Leiden. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9:00 meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien.

0: ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Na de reclame, de ontknoping van de eeuwige roemlijst. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: De eeuwige roemlijst met Patrick van Houten. Nummer 10. Song called Another 45 Miles to Go.

0: Mede dankzij Daniella uit Delft, Fred Nijp uit Voorschoten, Olga Kramer uit Vlissingen, Diana Stijn uit Den Haag en Manfred van Nieuwenhoven uit Zoetermeer, de Golden Earring.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Het is de één na hoogste van in totaal 17 noteringen van de Golden Earring in de eeuwige roemlijst. En ja, dat is hem dan. Het laatste uur. Zijn we klaar voor de ontknoping, dames en heren? Kijk. Het laatste uur van deze eeuwige roemlijst komt namelijk niet vanuit de studio, zoals je van ons gewend bent, maar rechtstreeks van buiten. Ik sta in een grote tent vlak voor het pand van Omroep West. En om mij heen allemaal mensen die hier te gast zijn bij de open dag van Omroep West. Dat vinden we dus hartstikke gezellig. Dat zijn ook muziekliefhebbers. Dat zijn de mensen die misschien ook gestemd hebben. En daar gaan we later dit uur wel even mee praten. Maar er is natuurlijk ook belangrijk muzikaal werk te verrichten. Want we zijn toe aan de climax. We zijn toe aan de 10 populairste liedjes van Zuid-Holland. Gestemd door de luisteraars van Radio West. Ik kreeg bijvoorbeeld vanochtend nog een reactie van Kees van der Meer. Die schrijft, jammer genoeg kan ik niet op de open dag zijn. Maar ik geniet wel van alle nummers. En Wil Floor zegt, ik wil het hele team van Radio West bedanken voor deze mooie week. Een muzieklijst met mooie herinneringen. Ik wens jullie een prachtige dag. Helaas ben ik er vandaag niet bij, wat ik zeer jammer vind. Maar er komt ongetwijfeld een volgende open dag, Wil. Dus je bent de volgende keer van harte welkom. En gelukkig kan het via de radio ook gewoon. Want het komende uur komen dit soort pareltjes voorbij.
1: Eeuwige roem.
2: Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden.
1: Eeuwige roem.
3: Oh, Den Haag, mooie stad, achter de duin niet.
0: Maar eerst de hoogste van 20 noteringen Queen, Bohemian Rhapsody.
1: Dit is de eeuwige roemlijst met Patrick van Houten.
4: Dit is Radio West.
1: Nummer 9.

0: Hans Veenendaal uit Pijnakker schrijft op zijn stemlijstje. Die hoort er gewoon bij. En voor Rob Stapels uit Den Haag is het zelfs de nummer 1 aller tijden. Geen competitie, schrijft hij erbij. Nou, de luisteraars van Radio West hebben toch anders gestemd. Sterker nog, ik zie een aantal mensen hier in de tent al een tikje bedrukt kijken nu deze plaat al voorbij is gekomen. Ja, er is hier gegokt namelijk op de top 3. En ik denk dat een aantal mensen deze van Queen wel in die top 3 had staan. Maar helaas, hij is wel behoorlijk omhoog gegaan in de lijsten overigens. Vorig jaar stond Bohemian Rhapsody van Queen op nummer 19 in de eeuwige roemlijst. Dit jaar nummer 9, dus nou, daar kunnen ze mee naar huis. Het is Radio West op de zaterdagmiddag. We zijn druk bezig met de hoge regionen. Tissue bij de hand voor Nico de Groot uit Leiden. Hij schrijft, bij dit nummer heb ik tranen in mijn ogen en moet ik ook aan mijn jeugd denken met mijn lieve ouders. En Loek Grimbergen uit Zevenhuizen zegt, prachtig nummer met een zeer emotionele tekst. Met een gat in mijn kop en een broek vol met scheuren. Maar mijn moeder was thuis, dus wat kon mij gebeuren? Inderdaad.
1: Nummer 8.
0: Vorig jaar 3, nu op 8. Rob de Nijs.
2: Hier

Piet Schuit uit Katwijk ziet zichzelf in gedachten weer in een taxi zitten bij dit nummer. Ja, hij werkte als taxichauffeur en zegt de cassettespeler stond op repeat en dan zong ik keihard mee in een lege taxi. Wat een mooi beeld is dat op de nummer 8 van dit jaar. Foto van vroeger van Rob de Nijs. En dan eentje hoger, een plaat die rechtstreeks verbonden is met de coronatijd. Een tijd waarin de Haagse groep Direct gewoon hard doorwerkt. Ze geven veel concerten met livestreams, onder meer vanaf de pier op Scheveningen, het Koerhuis. En duizenden mensen horen op die manier een liedje dat langzaam maar zeker groeit in de harten van de luisteraars. Zo groeit Soldier On uit tot een klassieker. Ruud de Lange uit Moerkapelle doet deze single denken aan een concert dat de Haagse groep gaf in de Kuip in Rotterdam. En waar hij live bij was. En hij verheugt zich nu alweer op zijn volgende live ervaring, schrijft hij bij. Dit jaar weer naar Ahoy. Daar staan ze 13 tot en met 21 november namelijk. Soldier On van Direct. Nummer 7.

0: Graag. Jouw oom is in mijn ogen beeldbepalend geweest voor de manier waarop wij nu in deze tijd terugkijken op de oorlog in Nederlands-Indië.
1: Hugo Wilmer begon zijn carrière als fotograaf in Nederlands-Indië. Daarna reisde hij de wereld over en belandde hij bij Walt Disney om natuurdocumentaires te maken.
2: Want er staat een groter filmproject op stapel en dat is het maken van White Wilderness.
1: Die film won zelfs een Oscar.
3: The next awards category is for documentary pictures.
4: The winner is White Wilderness.
1: Je ziet het in De avonturen van fotograaf Hugo Wilmer. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Nummer 6.

0: Het is Gerard Cox op nummer 6 en het is weer voorbij die mooie zomer. Eerbetoon natuurlijk aan de man die vorig jaar op 85-jarige leeftijd overleed. Aad van Rijn uit Rijswijk stemt erop ter nagedachtenis aan Gerard Cox. Hij schrijft erbij, laten we hopen dat het nog niet zo is. En dan bedoelt hij, het is weer voorbij die mooie zomer. Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Want we hebben een prachtige dag natuurlijk hier tijdens de overdag van West. Hoop mensen hier in de tent die getuigen zijn van dat laatste uurtje van de eeuwige roemlijst. Dat vinden we hartstikke gezellig. Annemarie bijvoorbeeld, heb je veel geluisterd deze week?
1: Ja, eigenlijk heel veel. Normaal luister ik in andere zenders, sorry.
0: Oh.
1: Maar in deze week heb ik echt alleen mijn Omroep West geluisterd.
0: Maar dat kunnen wij zeer waarderen. Dat vinden we hartstikke leuk.
1: Op de fiets niet.
0: Nou ja, maar dat is misschien ook niet zo veilig. Hè?
1: Ja, en soms tv en radio.
0: Ja, dat kan ook natuurlijk. Met de digitale televisie kun je ons ook op tv ontvangen. En tijdens je werk ging dat?
1: Ja.
2: Ja.
0: Okay. Hartstikke goed. Sterker nog, je hebt het lijstje bij je van de platen waar jij op gestemd hebt dit jaar. Noem eens wat. Wat zat er bijvoorbeeld van jou tussen?
1: Harry Jekkers.
0: Met Oda.
1: Nee, Zo Mooi.
0: Oh, Zo Mooi. Ja.
1: Meatloaf.
0: Ja. Two Out of Three in Bed.
1: Ja, Gerard Cox. Johnny Cash.
0: Nou, lekker.
1: Paul van Vliet. Tom Jones.
0: Ik hoor behoorlijk wat nostalgie en behoorlijk wat zangers.
1: Ja, bij Tom Jones is een beetje... Dat hebben we op de begrafenis van een vriendin gedraaid 25 jaar geleden.
0: Ja, en dan blijft
1: maar
0: dat
1: verder,
0: bij.
1: Ja.
0: Maar ik vind het zo mooi, want je hebt dat lijstje hierbij. En je bent dus steeds aan het aanstrepen als er weer een liedje voorbij komt. Je hebt ze allemaal gehad inmiddels, hè?
1: Alleen die ene die er niet in staat. Of die ik gemist heb, bedoel ik.
0: Precies.
1: War Panthers.
0: De Carpenters met Top of the World. Hij staat er zeker in, maar je hebt hem net even gemist. Maar dat geeft helemaal niks. Ik vind het mooi. En Gerard Cox stond dus mede dankzij jou op nummer 6.
1: Wauw, ik zat maar te wachten en te zoeken waar die stond.
0: Nou, hier dus.
1: Maar, ja.
0: Goed gedaan, Annemarie. Dank je wel.
1: Ja, alsjeblieft.
0: En zo zijn we één plekje hoger bij de nummer 5 uitgekomen. Nou, als je het toch over klassiekers hebt, hier worden wel heel veel mensen blij van.
3: Nummer 5.

0: Volgens Kees uit Scheveningen het beste wat ze hebben gemaakt. Ruud schrijft bij zijn stem op dit nummer een basopening door Rinus, gevolgd door een drumsolo van Cesar. Iconisch. Nou, dat is dit lied natuurlijk zeker. Radar Love, Golden Earring, dit jaar op nummer 5 in de eeuwige ranglijst. Oh. Nou begint het wel heel spannend te worden natuurlijk. Als dit soort klassiekers op 5 staan, wat natuurlijk een prima prestatie is, ga je toch afvragen, wat is daar in die top 3 gebeurd, dames en heren? Je hoort het voor 3 uur op Radio West. Overigens, de zangeres van de nummer 1 van vorig jaar, Tess Merlo, is gesignaleerd hier inmiddels. Die loopt hier gewoon in het wild rond. Ik kan je zeggen, stik zenuwachtig. Want ze zou heel graag voor de 3e keer op rij die nummer 1 pakken. Maar ja, of dat lukt, dat weten we natuurlijk straks. We gaan naar een liedje van stemmers met een groen-geel hart. Voor Priscilla uit Sassenheim is dit het Haagse lied. Met een hartje erachter. Henneke woont inmiddels in Zuid-Afrika, maar ooit was ze Haagse. Ze zegt, het Haagse volkslied mag natuurlijk nooit ontbreken in mijn lijstje. En ook Marlene Viane is uitgevlogen. Ze woont nu in Gouda, maar schrijft, als Haagse hoort deze erbij. Zo herkenbaar.
1: Nummer 4.
0: Harry Klokkerstein.

0: Die is luidkeels meegezongen hier zojuist in de tent vlakbij het pand van Omroep West. Zouden we dat nog één keer kunnen doen, dames en heren? Dat vind ik zo prachtig. Even 3, 2, 1 en dan jullie. OO Den Haag, kan dat even? Ik zie geknik, heel goed. Daar komt hij. 3, 2, 1. Ja, applaus voor jezelf. Dat zijn ze wel natuurlijk, hè. De nummer 4 dit jaar in de Eeuwige Roemlijst. En dat betekent dat de lucht steeds ijdeler wordt. We zitten natuurlijk ook buiten, dus we zijn overgeleverd aan de elementen. Maar ja, we naderen de top en dan is de lucht nou eenmaal ijler. Yvonne Steiger uit Den Haag zegt... ik moet altijd aan Peter R. de Vries denken bij dit nummer. Voor Amzet Rijswijk is het haar ultieme plaat. De nummer 1 met hoofdletters. Maar toch... daar denken de luisteraars van Radio West net even anders over. Want nummer 1 is het niet, maar nummer 3 is het wel.
1: Nummer 3.
0: Procol Harum.

0: Why the Shade of Pale, Procol Harum, nummer 3 dit jaar in de Eeuwige Roemlijst. En naast mij een zeer trotse ambassadeur van een plaat uit de Eeuwige Roemlijst. Jorinda Teeuwen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja, ik ben super blij, want ik weet wel wat er nu gaat komen.
0: Ja, ik ben er bang voor. Je hebt een uitgekende campagne gevoerd. Je hebt nog net geen geld uitgedeeld.
1: Ja, nou, ik heb wel, moet ik eerlijk bekennen, mensen ook gewoon persoonlijk gevraagd om te gaan stemmen op mijn ambassadeursplaat. Want ik ben zo ontzettend fan van deze band. Het is een fantastisch nummer. Ook nog eens Haags, dus ja, die hoort gewoon hoog in de lijst te staan.
0: Nou, het is je gelukt, want Peter Hoekema uit Wateringen zegt bij deze stem... Jorinda gaf me het idee om op allemaal artiesten uit de regio te stemmen. Van de Golden Earring tot Paul van Vliet. En tot, ja, zeg het zelf.
1: Ja, sommel, hè?
0: Ja, daar is die. Multicolor.
2: Nummer 2.

0: Ja, daar is die. Het allerlaatste overzicht van de eeuwige roemlijst. Met op 10 van 36 vorig jaar. Golden Earring, Another 45 Miles. Queen, Bohemian Rhapsody omhoog naar 9 dit jaar. En Rob de Nijs op 8. Het foto van vroeger. Soldier On Direct knalt omhoog van 20 naar 7. En Gerard Cox op 6 met 'T is weer voorbij die mooie zomer. Red I Love, Golden Earring, eentje omlaag naar 5. Harry Klokkenstein, OO Den Haag van 10 naar 4. En van 2 naar 3 Procol Harum met A Wider Shade of Pale. En zojuist, je hoorde hem, Sommieux, de hoogste nieuwe binnenkomer dit jaar in de eeuwige roemlijst. Het is Multicolor. Naast mij de vrouw die al 2 keer op rij de eeuwige roemlijst wist aan te voeren. Tess Merlo, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ben je aangesproken deze week op de lijst?
1: Zeker, ja. Door verschillende mensen. Ook mijn buurman, die kwam onder andere naar me toe. Die zei, hoe gaat het? Hoe gaat het met de zenuwen? Volgens mij sta je op 1, hoor. Volgens mij sta je op 1. Maar ja, goed. Ik wist het niet totdat ik hier net aankwam. En ik hoor iemand zeggen, Sommieux staat nu op 2 en jij bent nog niet voorbij gekomen. Dus dat kan maar één ding betekenen.
0: Ja, dat is gewoon correct natuurlijk. Ze flikt het gewoon voor de 3e keer op rij. Een hat-trick voor Tess Merlo, dames en heren. Nou, dat was wel een beetje het streven, toch? Zei je eerder deze week.
1: Ja, dat was wel het streven. Ik dacht, ik wil gewoon die 3 keer halen. 3 keer scheepsrecht en dan nu helemaal. We gaan er gewoon voor. Dus ja, ik ben er heel blij mee.
0: Nou, dat is zeer terecht. Met een overweldigende meerderheid van stemmen. Het is voor de 3e keer op rij de nummer 1 in de eeuwige roemlijst. Van harte, Tess.
1: Dank. En dank aan iedereen die gestemd heeft.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien. De oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
8: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
9: In Wateringen is het 24 graden, Delfgauw 24, zonnig, droog en een zwakke tot matige noordenwind.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. Het energienetwerk in het noordelijk deel van Zuid-Holland loopt tegen zijn grenzen aan. In een brandbrief aan de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en de regio's Leiden en Alphen aan den Rijn vraagt netbeheerder Liander om aandacht voor de stroomcapaciteit. Door de snelle opkomst van zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen raakt het net vol. In een appartementencomplex aan de Reinier de Graafweg in Delft is vanmiddag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een opslag. 3 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De brand was redelijk snel onder controle, laat een woordvoerder weten. In de parkeergarage bij station Sassenheim is gistermiddag een gestripte auto weggehaald. De daders hebben onderdelen van meerdere geparkeerde auto's gehaald. Wanneer de voertuigen precies zijn gestript is niet bekend. Het zou volgens mediapartner Bollenstreek Omroep gaan om de 4e auto in korte tijd. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk.

0: afhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Na de reclame de afterparty van de Eeuwige Roemlijst met Willy en Willeke Alberti. Niemand laat zijn eigen kind toch alleen. Meer nieuws? Blijf gewoon luisteren of gebruik de app.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: De Eeuwige Roem Afterparty met Kevin Brouwer. Dit is

0: We kwamen hem tegen in de eeuwige roemlijst op 729, deze van Willy en Willeke Alberti.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Niemand laat zijn eigen kind alleen. Voor mij best wel een hele mooie herinnering. Vroeger als kind vond ik het al leuk om op een podium te staan. Dus ik was 7 jaar toen ik voor het eerst meedeed met het Vlaamings Mini Playback Festival. En toen deed ik als eerst volgens mij Danny Christian. Was de allereerste die ik deed. Ik wil met je dansen, dat liedje. En 2 of 1 jaar later toen deed ik deze samen met een vriendinnetje van vroeger uit de wijk. Die woonde ook bij mij om de hoek. Michelle heette ze. En ik deed toen dat liedje van Willy en Willeke Alberti. En ik was toen, ik denk, 8 of 9 jaar. En ja, fantastisch. Mooie herinneringen voor mij in ieder geval bij dit liedje. En dat is het leuke aan muziek. Het roept herinneringen op. En dat is nou juist waarom zo'n eeuwige roemlijst, ja, zo ontzettend fijn is, goed valt en bij iedereen iets bijzonders teweeg brengt. En ik hoop bij jou ook. Deel het vooral met mij. Tot 5 uur is nog de afterparty in feit. Hier bij Radio West. We draaien nog wat liedjes uit de lijst. Maar mocht ik er eentje draaien voor jou, laat het me weten. 070-307-8080, dat is de WhatsApp. En je mag me ook even bellen, want dat is ook gewoon mogelijk. 070-390-5454, at your service, tot 5 uur. Dus 070-390-5454. Diana van Tongeren, jij wil graag Viva La Vida horen van Coldplay. Waarom is dat?
2: Die wil ik heel graag horen, omdat dat plaatje is heel speciaal. Mijn zoon die is in Afghanistan geweest met een uitzending van het leger. En toen hij terugkwam had hij zeg maar een cd'tje gemaakt met dingen die hij meegemaakt heeft. En daar dat liedje zat op de achtergrond. Dus ja, dat heeft best wel een emotionele betekenis voor mij.
0: Ja.
2: Dat was op 5-4-2009 toen hij terugkwam.
0: Dus dit, als je dit liedje hoort, dan heeft dat...
2: Nee, ik zeg het verkeerd. 5-4 zat mijn dochter in het ziekenhuis met een blinde darmontsteking. Want dat was 5-4 is 9. En de 9e kwam die terug. Dus het was nog ook kiele of mijn dochter mee kon gaan om hem op te halen.
0: Dus dit heeft heel veel betekenis voor jou.
2: Ja, zeker.
0: Nou. 9 april 2009,
2: ja.
0: Diana, ik ga hem nu meteen voor je draaien. En daarmee gaan we terug naar de 320 van de eeuwige roemlijst.

0: Die stond op 768 in de lijst, deze van Aretha Adams.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Window of Hope. En we krijgen ze gewoon nog eventjes lekker zo voor de kiezen in de afterparty. Mijn naam is Kevin, tot 5 uur nog bij je. Waarin we gewoon terugblikken op die overheerlijke lijst. Mocht je nou nog wat willen melden, laat het gewoon weten. Ik zit hier in de studio. In de WhatsApp-box die staat wagenwijd open. 070-307-8080. En je mag me ook bellen. 070-390-5454. Aan de telefoon heb ik Martin. Martin, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Kevin.
0: Ook een grote muziekliefhebber schreef jij naar onze studio.
2: Muziek is alles in mijn leven. Dat is fantastisch. En ook als je dus uit jouw tijd al je liedjes hoort, net zoals de Eeuwige Roemlijst, is dat helemaal geweldig.
0: Ja, hè? Was je vroeger een muurbloempje? Zat je aan de bar of stond je op de dansvloer?
2: Op de dansvloer.
0: Oh, op de dansvloer. Oh, gewoon echt de swingschoentjes aan en gaan.
2: En gewoon gaan. Geweldig.
0: Hartstikke goed. Jij had gestemd op Santana, Oye Como Va. Hou je van dat soort muziek?
2: Santana is geweldig en die is een beetje, soms raakt hij wel eens een beetje in de vergetelheid. En die moeten we ook in ere houden. Santana is geweldig.
0: Ja, hè? Gewoon een beetje in ere houden. Nou, bij deze houden we hem ook nog even in de afterparty extra in ere. En draaien we hem een klein beetje natuurlijk ook speciaal voor jou.
2: Ik ga er helemaal op wachten.

0: Je hebt geen sportschool nodig. Het is goedkoop of gratis. Je ontwikkelt sterkte en controle. Je kunt het overal doen.
1: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
2: Wat is de reden dat je bij de reddingsbrigade gaat?
3: Ik denk toch wel om mensen te gaan helpen.
4: Je doet ook iets weer terug voor de maatschappij.
5: Het is ook gewoon jezelf uitdagen, steeds beter worden, steeds beter de zee ook begrijpen.
1: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Elton John en Dua Lipa en Cold Heart hier bij Radio West in de afterparty. Zo op deze zaterdagmiddag, op deze zonovergrote zaterdagmiddag. Iedereen is lekker aan het genieten, ook nog aan het nagenieten. Mocht je trouwens nog de lijst willen terugluisteren, ik weet niet of je het ooit geprobeerd hebt, maar niet alleen in de app van Radio West, maar ook op de website van Omroep West, maar ook die van Radio West, kun je programma's terugluisteren. En zo ook de eeuwige roemlijst. En op het moment dat je nou op enig moment denkt, jeetje, ik zou het zo leuk vinden om een stukje van de lijst terug te luisteren, kijk dan even op omroepwest.nl of download de app en klik dan op de eeuwige roemlijst en dan kun je alle uren gewoon terugluisteren. Ik denk, ik geef je gewoon eventjes deze tip mee. Mocht je trouwens nog een verzoekje aan willen vragen, dat kan nog steeds. Een half uurtje heb ik nog de tijd. 070-39-05-454. Ik zeg even een hele goede middag tegen Trudy.
1: Goedemiddag, Kevin.
0: Ben je lekker aan het genieten van de lijst?
1: Heerlijk, ja. Lekker zo in het zonnetje met een rozeetje erbij. Nou, helemaal top.
0: Ik hoor helemaal niks gek zo op zaterdagmiddag.
1: Nee, ik geloof het gelijk.
0: Hey, de afterparty. T-set, daar had jij op gestemd. She Likes Weeds. Brengt je dat terug naar nostalgische tijden?
1: Ja, natuurlijk is dat nostalgische tijden. Dat is geweldig. Dat is onze tijd. Dat is mijn tijd, onze tijd. Heerlijk was dat.
0: En welke tijd was dat, Trudy? Mag ik dat vragen aan een dame?
1: Tussen de 70 en de 80 jaren. Heerlijk.
0: Nou, dan snap ik dat helemaal, helemaal goed. Lekker genieten van je rozeetje, van de zon en natuurlijk van T-set. Want hier komt hier nog een keertje voorbij.
1: Dankjewel, Kevin. En fijne dag verder.
2: De eeuwige roemlijst. Dit is

808 in de lijst. En is dus al heel lang geleden inmiddels alweer in de lijst hier op Radio West gedraaid. Deze van T-Set, She Likes Weeds. Onder andere opgestemd dus door Trudy, die we net aan de telefoon hadden. Ik kreeg een berichtje van Gineke. Hoi Kevin, zou je nog Mr. Blue Sky willen draaien van Electric Light Orchestra? Een jongere broer die in 2018 is overleden hield van deze muziek. En vandaag is zijn geboortedag. Ik heb ook op dit nummer gestemd, dus als nagedachtenis aan hem. Groetjes van Gineke. Speciaal voor jou en je broer.

Speciaal voor Gineke Hartog draai ik deze van de Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Het is 16:45, dit is de afterparty van de Eeuwig Roemlijst. En over ja, een kwartiertje dan is het echt klaar. Dan moeten we hem afsluiten, dan gooien we die deur dicht. En volgend jaar in 2027, hopelijk dan natuurlijk gewoon weer een nieuwe Eeuwig Roemlijst. Overigens, ik was ook ambassadeur. En ja, zoals dat dan heet, dit promootje, liep de afgelopen week. Of weken. Hi, hallo, ik ben Kevin Brouwer en voor de Eeuwige Roemlijst wil ik nomineren deze 80s klassieker van Whitney Houston. Help je mij mee om deze dansbare klassieker zo hoog mogelijk te krijgen? Ja, en dat is wel uiteindelijk gelukt, want stemmen dat kan je natuurlijk nu niet meer. Maar hij kwam uiteindelijk op 547. Nou, daar ben ik toch best trots op. Het is oké. Volgende keer kan het wel iets beter natuurlijk. We gaan even dansen met z'n allen.

een afterparty zonder dansen, dat kan natuurlijk niet. Dus deze was zeer welkom. Van Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Echt het dansliedje bij uitstek. We krijgen heel veel leuke reacties. Vandaag was ook de Omroep West open dag. Heel veel luisteraars en kijkers natuurlijk ook van TV West. Vandaag hier rondleidingen gekregen, kopjes koffie uitgedeeld. En gezelligheid en heel veel gesprekken gehad hier op de vloer. Ik kreeg nog een berichtje van Annette Stolk. Annette zegt, hoi Kevin, dit keer samen met mijn schoonzus naar de open dag geweest. We hebben genoten. De rondleiding was interessant. We zijn ook nog even bij Den Haag FM bezig kijken. Lekker bakkie koffie gedronken bij Meer. Leuke mensen ontmoet en gesproken. En voor heel even afscheid genomen van Tjeerd. Maar het hoogtepunt was voor ons de bingo, schrijft ze. Wat hebben we gelachen. Mijn schoonzusje won nog een koffertje. Kortom, het was een topdag. En volgend jaar zijn we er zeker weer bij. En dank jullie wel voor deze prachtige dag. Groetjes van Annette Stolk. Nou, Annette, bij deze altijd. En graag ontvangen we je natuurlijk gewoon volgend jaar weer. We draaien in de afterparty gewoon wat flashbacks uit de lijst. En voor nu komen we eventjes aan bij een liedje wat uiteindelijk geëindigd is op 558. En in totaal stond deze band met 8 noteringen in onze lijst. Ik heb het over The Beatles. En onder andere werd op deze gestemd door Helene van der Wilk, Koen van der Sterren, Marian Vrolijk, Ruud de Lange, Frans Krieger en Henk de Jong. Dus mocht een van deze mensen luisteren, nou, die worden extra blij, denk ik. Want hier is die nog een keer. With a little help from my friends.

0: Waar zouden we zijn zonder onze vrienden? Die zijn heel belangrijk in het leven. With the help, a little help from my friends van de Beatles.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Yvonne, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Seth.
0: Hallo, je zit lekker...
2: Tijd niet gesproken.
0: Tijd niet gesproken, nee, inderdaad. Ik ben een paar weekjes ertussenuit geweest.
2: Ja, maar morgen ben je er toch wel?
0: Morgen ben ik er zeker weer bij met een nieuwe aflevering van Als de Dag van Toen. Dus dat wordt zeker gezellig. Terug naar de jaren 60, 70 en 80. Heb je genoten van de eeuwige roemlijst ook?
2: Ja, ik heb ze een paar keer niet gehoord natuurlijk, omdat ik boodschappen aan het doen was.
0: Tuurlijk.
2: En even overal heen moest.
0: Ja, je kan het niet helemaal volgen. Ik heb wel van luisteraars begrepen dat ze het jammer vonden als ze een stukje hadden gemist.
2: Dat was wel jammer.
0: Ja, maar je wil ze gewoon allemaal horen. En jij had onder andere gestemd op Ennio Morricone met Once Upon a Time in the West.
2: Ja.
0: En waarom deze?
2: Ja, we vinden het allebei een heel mooi nummer.
0: Ja, dat is het ook.
2: En we hebben die film gezien van Once Upon a Time. Ja, en dan op een gegeven moment dat ze dan... Ja, ik geef mijn kippenvel ervan.
0: Ja, het is zo mooi.
2: Zo mooi. En ook omdat ze dan aan het eind zo'n beetje... dat ze dan op die tafel liggen dood.
0: Ja, het spreekt tot de verbeelding, hè, wat dat betreft, als je dat liedje hoort. Ja. Nou ja, we gaan ermee eindigen met deze prachtige, die overigens geëindigd is op 74. Dus ook best hoog in de lijst.
2: En hij werd vanmorgen in één keer met die afgebroken, omdat er...
0: Hij werd klaar met die melkman. Oh, ja, dan hadden ze net te weinig tijd. Dan ga ik hem nu gewoon helemaal draaien. Dus ik ga het goed maken.
2: Ik ga het goed maken. Ik ga het lekker hard zetten.
0: Doe dat. Dankjewel, Yvonne.
2: Oké, bedankt. Tot
0: morgen. Doeg. En inderdaad, tot morgen. Dat ga ik ook zeggen. Want morgen dan ben ik er met heel veel plezier weer. Van 2 tot 5. Met een nieuwe Als de Dag van Toen. Met liedjes uit de jaren 60, 70 en 80. En je kunt weer een draadloze koptelefoon winnen. En een powerbank. Dus speel morgen ook weer mee met het spelletje. En dan kun je deze mooie prijs winnen. Ik wens jou een hele fijne avond. En ik laat je alleen met deze hele mooie. Ook een eeuwige roemer. Dag.

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en...

0: Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Je kunt nu luisteren naar Spuigasten. Vanmorgen tussen 11 en 12 uitgezonden op Den Haag FM.
12: Tot 7 uur, Spuigasten. Dit is
13: Welkom bij Spuigasten, het wekelijkse politieke radioprogramma van Den Haag FM en Omroep West. Natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast-app. Het is 30 mei, ik ben Janel van Beurden en leuk dat je luistert. De formatie tussen Hart voor Den Haag en D66 is geklapt. Dat werd net na onze uitzending van vorig weekend duidelijk. En ik heb het daar zo over met Haagse raadsverslaggevers Lex de Jonge van het AD en Maxime Kok van ons eigen Den Haag FM. Maar ik ga nu eerst in gesprek met een van die twee gesprekspartners, namelijk die van D66, Youssef Assad, de fractievoorzitter. daarvan. Fijn dat je er bent.
14: Dankjewel, Geno.
13: Ja, Youssef,

0: groot nieuws eigenlijk wel dat er vorig weekend kwam. Met welk gevoel zit jij hier nu?
1: Teleurstelling. Echt teleurstelling, want met de beoogde samenwerking die we voor ogen hadden, waren we echt van plan om ook aan de stad te laten zien dat we verschillen kunnen overbruggen. Dat ook als partijen ver van elkaar staan, in staat zijn om problemen op te lossen voor de Hagenaar en de Hagenees. En dat het ook betekent dat de stad met elkaar wordt verbonden. Dat de achterbannen, de mensen die op elkaar hebben gestemd, op elkaars partijen hebben gestemd, dat je die met elkaar verbindt. En dat dat niet is gelukt, is ontzettend jammer. En die geluiden hoor ik ook uit de stad.
0: Ja, goed om te benoemen is dat Richard de Mos natuurlijk hier ook had kunnen aanschuiven. Maar goed, hij gaat natuurlijk door met de formatie. Heeft een radiostilte, dus kan nu nog geen verhaal doen. Dat komt uiteraard ook nog wel een keertje aan bod hier in Spuig. Als ze nu dus in ieder geval verhaal vanuit D66 over waar dat is misgegaan. Want waar is het nou op stuk gelopen uiteindelijk?
1: Nou, uiteindelijk is het onderwerp asiel het grote heikelpunt geweest waarop er geen overeenstemming kon worden bereikt. Wij als D66 waren heel compromisbereid om met een partij die iets verder van je afstaat als het gaat om asiel en andere onderwerpen, dat je van tevoren weet dat je daarover compromissen moet sluiten. Dat je daarover met elkaar in gesprek moet en een uitkomst hebt dat werkt voor de stad. Dat ook echt de problemen oplost. Maar waarbij de partijen van kunnen zeggen, nou, dit kunnen wij dragen. En daarmee hebben wij ook een verhaal richting de stad. Naar onze beleving hebben wij die compromisbereidheid gehad. Maar naar de mening van mijn fractie ontbrak die bij de Hart voor Den Haag. Als het ging om specifiek Sportlaan, maar ook het brede asieldossier.
0: Ja, dus die opvanglocatie bij het oude Haga ziekenhuis, daar aan de Sportlaan, dat was uiteindelijk het punt waarop jullie tegen elkaar zeiden van dit gaat niet meer, de gesprekken stoppen hier, of hoe ging dat?
1: Nou, wat ik net zei, het liep, ik moet eerlijk zeggen dat het een beetje gek liep, want wij hebben het asieldossier best wel snel op tafel neergelegd om het met elkaar te bespreken, want ja, je moet wel ook met de onderwerpen beginnen waar je overeenstemming hebt, bijvoorbeeld economie. Dat ging eigenlijk hartstikke goed. Daar konden we elkaar echt in vinden. Nou, en daarna neem je een onderwerp waar je verder van elkaar staat om dat ook vlot te trekken. Dat was Sportlaan en asiel. En na dagen praten hadden we daar ook eigenlijk een compromis voor.
0: Ja, want wat wilden jullie en wat was dat compromis dan?
1: Nou, kijk, Richard de Mos van Hart voor Den Haag, die ging natuurlijk de campagne in met, als wij aan de macht komen in het college, dan komt de opvang van Sportlaan er niet. He, dat was de belofte die hij heeft gemaakt. Een belofte waarvan je kunt zeggen dat je die eigenlijk heel moeilijk en op een onverantwoorde manier waar kunt maken. Maar goed, hij heeft er toch voor gekozen om zo'n uitspraak te doen. Dat is zijn recht. Dit is campagne, dus dat is iets voor zijn partij.
0: Andersom zeiden jullie van, wij willen die opvanglocatie wel.
1: Nou, wij hebben nooit tijdens een campagne geroepen dat koste wat koste Sportlaan met de huidige aantallen en duur koste wat koste moet blijven staan. We hebben wel gezegd in de campagne en ook in het debatten met Omroep West, waar ik ook tegenover Richard de Mos stond, dat wij willen voldoen aan de spreidingswet en dat wij willen dat asielopvang en maatschappelijke opvang evenwichtig wordt verspreid over de stad. Dus dat door iedereen wordt gedragen in de stad en niet in specifieke wijken. Dus het compromis was eigenlijk om met minder aantallen aan de Sportlaan, met een mindere, van 5 tot 7 jaar, nou, daarvan hebben we gezegd dat doen we een mindere aantal jaren. En een perspectief op het realiseren van permanente seniorenwoningen. Daar was gewoon een compromis over. En
0: heel concreet, er lag op tafel, ja, minder mensen, minder lang en perspectief voor oudere woningen.
1: Dus van grootschalig ga je naar wat kleinschalig. We hebben daar ook gekeken. Ik heb persoonlijk zelf ook gebeld met de bewonersorganisaties Vogelwijk, Bloemenbuurt en Bomenbuurt. Zij hebben ook een mail gestuurd naar Marielle Favier destijds als wethouder in april dit jaar. En die hebben gezegd, wij kunnen tussen de 200 en de 300 ongeveer mensen opvangen. Wij zijn helemaal niet tegen asielopvang of tegen maatschappelijke opvang. Ik heb die mensen gesproken. Hè, want het debat was in die wijk heel erg gepolariseerd. Nou, dan heb je ook nog een groep die zegt, hè, die welkom nieuwe buren, die zeggen, nou, wij ontvangen mensen, nou, hartstikke goed. Dan heb je ook nog een andere kant die zegt, wij willen helemaal niks. Maar de brede midden, die eigenlijk stil is en zich weinig van zich laat horen, die hebben wij opgezocht tijdens de onderhandelingen. En daarvan hebben zij gezegd, we hebben ook een enquête laten uitvoeren door de Haagse Hogeschool, tussen de 200 en de 300. Nou, ergens daartussen hebben wij gezegd, nou, maak dan die verdeling van die kwetsbare groepen. De groepen die je dan niet opvangt, moet je wel elders in de stad opvangen. Want je kunt mensen niet zonder een dak boven hun hoofd achterlaten. En je moet voldoen aan de spreidingswet. Want door minder mensen op te vangen in de sportlaan, voldoe je ook minder aan de taakstelling. Dus je moet daar iets voor bedenken.
0: Ik wil heel even concreet van jou weten, als het dan gaat om dat compromis dat je hebt benoemd. En je zegt dus ook eigenlijk dat jullie wel nader tot elkaar zijn gekomen, ondanks de verschillen ook in de campagne. Hoe lag dat compromis er? Was dat echt al een afspraak of was het meer van een denkrichting? Hoe stevig was dat
1: al? Ja, dat was natuurlijk, kijk, dat is natuurlijk, tijdens een onderhandeling is dat natuurlijk heel moeilijk te omschrijven of hoe de beleving voor de andere was. Hè. Het kan ook zo zijn dat het voor de een wat harder lag dan de ander. Maar wat ik wel met zekerheid kan zeggen is dat het er een voorstel lag. Die is geboren door het heen en weer met elkaar in discussie gaan. Eigenlijk in goede sfeer, moet ik ook zeggen. Dus het was helemaal niet in ruzie of wat dan ook. Dat lag er. Daar was positief op gereageerd van beide kanten. En een dag of twee later, geloof ik, kwam vanuit de zijde van Hart voor Den Haag, nee, toch maar niet. We willen toch nog minder. Nou, daarvan hebben wij gezegd, ja, dat kun je ook niet maken. Hè. Het heeft juridische, financiële gevolgen. We doen het niet alleen. We doen het met COA. We doen het met Duo. We doen het met verschillende partijen.
0: En wat was de uitleg daarbij?
1: Welke uitleg?
0: Nou, op het moment dat jij zegt, we hadden eigenlijk al een beetje een kijkrichting of een denkrichting. Er kwam een compromis aan over inderdaad minder plekken, maar niet naar nul, zoals uiteindelijk wel de wens werd. Dat gebeurde in twee dagen, zeg je. Wat is daar dan gebeurd of welke uitleg kreeg je daarover?
1: Ja, die vraag heb ik ook nog steeds. Dus daarvan hebben wij gevraagd, maar waarom dan? Waarom wordt er hierop teruggekomen? Volgens mij hadden wij toch een voorstel waarin we van konden leven. En dan kon je nog even tweaken aan een aantal factoren. Hè? Dus het was ook niet in beton gegoten. Maar in grote lijnen, over de aantallen en de duur, hadden we een afspraak. En er waren randzaken waar je nog over moest hebben. Dus ik weet ook niet wat daar is gebeurd. En op een gegeven moment werd het nog lager en nog lager. En op een gegeven moment kregen we ook gewoon nog het voorstel, we doen wel maatschappelijke opvang aan de sportlaan, maar zonder asielzoekers.
0: Dus de afspraak die veranderde steeds?
1: Die veranderde steeds.
0: Wat jou betreft.
1: Naarmate een dag verstreek, nachtje of twee ging slapen, kwam er steeds een andere afspraak. Terwijl wij in onze beleving steeds met elkaar een denkrichting, eigenlijk een compromis op grote lijnen hadden bereikt. Ja, en als je van D66 vraagt of überhaupt zegt van joh, wij willen wel maatschappelijk opvang, maar we sluiten asielzoekers uit. En dan vraag ik ook gewoon, maar waarom dan? Wat, zijn het monsters? Zijn het geen mensen? Leg nou even uit waarom jij, of waarom de partij Hart voor Den Haag geen asielzoekers wil in de Vogelwijk. Nul uitleg. En dat is ook wat steekt, is dat je met elkaar serieus en oprecht in discussie gaat. Het heeft van mijn fractie heel wat gekost om op dit punt tot een compromis te komen. Maar dat hebben we wel gedaan. Met het verantwoordelijkheidsgevoel. En ook omdat we wisten dat we met een partij aan tafel zaten die 16 zetels had.
0: Nou,
1: en een partij die hier heel hard campagne op heeft gevoerd. Dus wij wisten ook natuurlijk dat je daar ook moest bewegen. Anders moet je niet met elkaar in gesprek gaan. Maar die redelijkheid, die compromisbereidheid was enorm in een eenrichtingsverkeer en niet wederzijds.
0: Je vond dat die compromisbereidheid niet aan de andere kant, niet bij Hart voor Den Haag.
1: Nee, en het veranderde de hele tijd. Het veranderde de continu. Dus op een gegeven moment lag er op een gegeven moment iets van, weet ik veel, ja, 6 tot 7 voorstellen uit. Op een gegeven moment overzag je het niet meer. Want het ging alle kanten op een gegeven moment.
0: Goed, nou las ik ook, dus inderdaad in die verklaring, en je noemt het hier net ook, dat jullie wel als D66 de voorwaarden hebben gesteld dat de gemeente moet voldoen aan de opgave van de spreidingswet.
1: Ja.
0: Is dat ook iets waarvan Hart voor Den Haag al had gezegd in jullie gesprekken, ja, wij kunnen inderdaad onverminderd voldoen aan de spreidingswet?
1: Nou, dat in een latere stadium gaf Hart voor Den Haag aan, ja, goed, als jullie dat zo belangrijk vinden, dan willen wij voldoen aan de spreidingswet. Nou, en dan kom je met elkaar aan tafel. Maar
0: ze hebben daarop toegezegd, willen we dan ook wel.
1: We willen eraan voldoen. En dan was de vraag, maar hoe ga je eraan voldoen? Ja, en dat werd toen echt nog een grotere teleurstelling, moet ik zeggen. Omdat de partij kwam met denkbeeldige locaties waar je eventueel mensen zou in kunnen opvangen. Panden die niet van ons zijn, waar we helemaal geen contracten mee hebben, waar ook helemaal geen stap is gezet om daarmee over te praten. Maar denkbeeldige locaties buiten de woonwijken, aan de randen van de stad, waar honderden mensen moeten worden opgevangen. Dus je zet je munt op iets wat er niet is. En dat werd dan tegen ons gezegd, ja, maar dit is wat je krijgt. En daarbij werd ook gezegd, we gaan ook flink lobbyen, waardoor de taakstelling omlaag gaat. Van 2300 naar, zeg maar wat, 1800, zoiets was dat. En daarvan zeiden wij, ja, maar wacht even, je kunt niet het resultaat, het beoogde of het gewenste resultaat van lobbywerk calculeren in het voldoen aan een spreidingswet, terwijl je taakstelling nog steeds 2300 is.
0: Want was het voor jullie bespreekbaar om wel te gaan lobbyen om inderdaad een lagere taakstelling te krijgen dan die ongeveer 2500 die het nu is voor de spreidingswet?
1: Nou, je moet het in een bredere context bekijken. Wat er nu gebeurt is dat wij bijvoorbeeld voor inburgering hebben wij enorme tekorten. Terwijl we veel meer mensen opvangen. En het Rijk komt niet over de brug. Als het gaat om voorzieningen en subsidies en hoe we hier bouwen en met elkaar alles inrichten. En dat hoe meer mensen inderdaad naar Den Haag komen en gebruik maken van de voorzieningen, dat je ook moet uitbreiden, want dan kun je iedereen ook bedienen. Dus het Rijk vraagt iets van gemeentes, zie je ook in de zorg bijvoorbeeld, op de jeugdzorg, maar die komt dan vervolgens niet over de brug met middelen. Ja, daarvan moet je tegen het Rijk zeggen, maar wacht eens even, help ons dan mee in die opgave. Ook als het gaat bijvoorbeeld om een Rijksvastgoed. We hebben heel veel vastgoed van het Rijk in Den Haag.
0: Ik wil hem heel even plat slaan hoor. Dus eigenlijk was het antwoord ja, we willen wel voldoen aan die taakstelling, aan die aantal plekken die we moeten opvangen, asielzoekers. Ja. Maar daar willen we wat voor terug. Dat was waar jullie op wilden inzetten.
1: Wat voor terug. Het Rijk moet helpen om daaraan te kunnen voldoen. Want als wij meer mensen opvangen dan waarvoor wij gelden krijgen voor inburgering bijvoorbeeld en begeleiding, ja, dan blijft er een groep die je niet kunt helpen of waar je moet op bezuinigen op andere begrotingen van de gemeente Den Haag. Dus daarvan moet je wel tegen het Rijk zeggen, kom op.
0: Oké, je moet dan ook de middelen hebben om die opvang te realiseren.
1: En het tweede, tweede is ook bijvoorbeeld het Rijksvastgoed. Het Rijk heeft heel veel vastgoed in de stad. Nou, we zitten dus ook in Den Haag. Dat hebben we ook gezegd, van, laten we het Rijk ook vragen en ook daar lobbyen van, jongens, maak nou jouw ruimtes ook vrij, want we hebben nou eenmaal weinig locaties in.
0: Ja, dus bied zo'n ruimte dan aan die jullie hebben.
1: Ja, dat was dan een breder pakket aan lobby. Maar je kunt niet een gewenste lobbyresultaat alvast incalculeren terwijl je helemaal niet weet of je dat hebt.
0: Toch, hè? Want aan de spreidingswet. In die campagne was Hart voor Den Haag hartstikke duidelijk. Ja. Op asiel. Ja. Niet die spreidingswet uitvoeren. Ja. Liever ook niet die sportlaan. Veel minder asielzoekers opvangen in Den Haag. Eigenlijk niet meer erbij laten komen dan die er nu zijn. Ja. Was het dan wel realistisch om van hun te verwachten dat zij onverminderd aan zo'n spreidingswet moesten gaan voldoen?
1: Nou, wij waren ook duidelijk tijdens onze campagne.
0: Maar jullie waren niet de winnaar van de verkiezingen.
1: Nou, wij hebben meer dan ooit tevoren stemmen in Den Haag gehaald. We zijn ons standpunt ook heel veel draagvlak. Ja, 33% heeft voor Richard gestemd. Ook veel draagvlak.
0: Pro heeft hij is 2 keer zo groot.
1: Dat klopt, maar Pro heeft ook een stuk of 12-13% behaald. Dus wat ik wil zeggen, het gaat mij niet om wie nu de winnaar is. Het gaat er mij om. Er is niet, je kunt nooit één duidelijk standpunt van één specifieke groep laten prevaleren boven alle andere groepen. Als je gaat besturen, en dat is wat er ontbrak, vind ik, bij Hart voor Den Haag, is dat ze enorm in de campagnestand waren bij de onderhandelingen. Ze waren niet bezig om vraagstukken, maatschappelijke vraagstukken en problemen zoals asiel en sportlaan op een bestuurlijke manier te bekijken. Het was echt, dit hebben wij geroepen, dit moeten wij waar gaan maken. Maar naarmate wij feiten kregen van de ambtenaren en context in een breder pakket, zag je dat Richard de Mos in het nauw werd gedreven door die feiten en dan terugsloeg op, ja, maar ik heb dit beloofd, ik kan er niet van afwijken. Terwijl, als je ervoor kiest om iets heel groots te beloven wat je weinig waar kunt maken, en dat weet je van tevoren, en je komt in een samenwerking terecht waarin dat niet kan, en laat het duidelijk zijn, geen enkele partij in de Haagse Raad, behalve de PVV en Forum, gaan ooit akkoord.
0: De PVV zit niet meer in de Haagse Raad.
1: Forum. Die ooit dan tevoren akkoord gaan met niet voldoen aan de spreiding. Dus Richard de Mos wist, als hij het zou roepen, dat hij daarop zou moeten inleveren. Want ja, wie gaat daarmee akkoord? Ook nu hoop ik, en ik reken daar ook op bestuurderspartijen als de VVD, CDA, maar ook nu Denk, die ook
0: best de nieuwe gesprekspartners.
1: Die nu in gesprek zijn met Richard de Mos. En vooral Denk, die daar nu een heel pro-asielverhaal altijd houdt, waar ik me heel goed in kan vinden en waar ik ze ook in waardeer, dat ze dat blijven vasthouden. Maar ja, dat Richard soms dingen heeft geroepen van tevoren waarvan je kunt weten, ja, maar dat ga je nooit bereiken. Dat is iets voor zijn rekening. Ik heb ook nooit geroepen, sportlaan.
0: Neem je hem dat kwalijk?
1: Wat neem ik hem kwalijk?
0: Nou, dat hij dingen in de campagne heeft beloofd die wat jou betreft onhaalbaar zijn, waardoor je dus in de formatie sowieso vastloopt.
1: Nou, ik vind het heel onverstandig. En ik heb het ook in het debat gezegd bij Omroep West voor de verkiezingen, dat ik het vind dat je dan je kiezers voor de gek houdt. Want je roept iets waarvan je weet dat geen enkele partij, behalve Forum straks, en mogelijk de PVV hè, voor de verkiezingen, daarmee akkoord zou gaan. En je wist dat je een coalitie moet gaan smeden met andere partijen dan de partij die ik net noem. Dus dan weet je, dit ga ik niet redden. En als je dan bij de onderhandelingen zegt, ja, maar wacht eens even, ik heb dat geroepen, dus ik wil het waarmaken, ja, dan is dat een hele onbestuurlijke manier van willen kijken naar problemen.
0: Toch is wel met deze campagne Richard de Mos by far de grootste geworden. 16 zetels, ja. 2 keer zoveel als wat jullie hebben als tweede partij. Ja. Dat zegt wel wat over wat ook mensen in de stad belangrijk vinden. Hoe wilden jullie dan als D66 wel recht doen aan ja, die wens en die behoefte van de mensen in Den Haag?
1: Kijk, Richard de Mos heeft de verkiezingen gewonnen met 16 zetels. Hij is van 9 naar 16 gegaan. Dat is een enorm aantal. En daar moet je inderdaad ook met respect naar kijken.
0: Ja, maar hoe wilden jullie daar dan recht aan doen?
1: Nou, doordat wij in eerste instantie... voordat ik die vraag beantwoord, wilde ik ook zeggen... Inderdaad, hij heeft de verkiezingen gewonnen, wat ik zei. Er is ook nog steeds een hele grote meerderheid in de Raad... die gewoon voor asielopvang is en voor maatschappelijke opvang. Dus we moeten ook niet doen alsof heel Den Haag tegen asielzoekers heeft gestemd. Er is gewoon een hele grote meerderheid in de Raad die zegt... asielopvang moet kunnen in Den Haag. We moeten ons voldoen aan de spreidingswet. Nou, op jouw vraag, oké, maar hij heeft 16 zetels gehaald. Hoe wil D66 daar recht aan doen? Wij waren daar heel pragmatisch in. Dus wij hebben gezegd, wij willen aan de spreidingswet voldoen. Laten we samen kijken waar dat in Den Haag kan. Dat is 1. 2, laten we lobbyen richting het Rijk om hun rijksvastgoed vrij te maken. Om ons te helpen in hoe wij onze voorzieningen voor iedereen kunnen bedienen als onze inwonersaantal stijgt. En we hebben gezegd bij Sportlaan, we zijn bereid om te kijken hoe we aan de wens van de brede midden in de wijk kunnen kijken. En daarom heb ik ook gebeld met die bewonersorganisaties. En die hebben mij een onderzoek afgeleverd, die zij hebben gemaakt. Dat is ook eerder gepubliceerd in de Raad. Over een enquête wat is gaan door de Haagse Hogeschool.
0: Ja, maar eigenlijk was de stap op asiel die jullie wilden maken... was eigenlijk alleen op de Sportlaan minder plekken... maar verder wel voldoen aan die spreidingswet... en dan in de onderhandeling kijken van waar moeten die plekken gerealiseerd worden. Ja. Maar die plekken, die bleven staan. Dus eigenlijk was het compromis dan alleen op de Sportlaan.
1: Ja, en op asiel, Jeannot, dat is ook... Ik ga jou geen vragen stellen, maar dat is wel iets om over na te denken... ook voor de kijkers thuis en de luisteraars, is... Als het gaat om asiel zijn wij als gemeente heel beperkt. Wij hebben geen ruime beleidsruimte of beleidsvrijheid om het een en ander te doen. We hebben een wet, de spreidingswet, daar moeten we aan voldoen. En we moeten plekken aanwijzen, we hebben daar geld voor nodig en we hebben daar ruimte voor nodig. Veel meer dan dat op asiel is er niet. Er zijn weinig knoppen waar je aan kunt draaien. Dus een compromis sluiten op asiel, ja, zeg het maar, waarop dan? Ja, als je zegt mensen niet opvangen, ja, maar dat kan niet. En we hebben gezegd, heel belangrijk, als mensen eenmaal hier komen... moeten we ook bereid zijn geld uit te trekken om mensen te helpen... in onderwijs, in scholing, in werk, in meedoen in de samenleving. Want zo zorg je ervoor dat mensen ook nuttig zijn voor hunzelf... maar ook voor de Haagse samenleving. Dus op de vraag, wat wilde je doen op asiel? Ja, er is gewoon heel weinig ruimte om iets te doen op asiel.
0: Ja, het klinkt een beetje alsof inderdaad bij jou het compromis... daar is het startpunt in ieder geval voldoen aan de spreidingswet... en daarna valt er nog te onderhandelen en een compromis te bereiken. Maar dat is de basis. Nou... Ja. Ben ik dan wel benieuwd hoe jij daarnaar luistert... dat onder andere dus zelfs de VVD hier vorige week... hun eigen partij zit ook in het kabinet met D66... zegt van, wij willen ook niet aan die spreidingswet voldoen... het huidige aantal plekken dat we in Den Haag hebben, dat is goed. Ja. Maar wij willen wel ook proberen te lobbyen om minder plekken te realiseren. Zegt de VVD, zeg Hart voor Den Haag. Er zijn nogal meer partijen in de Raad die er op zich voor openstaan... om daarvoor te lobbyen, om te kijken wat er mogelijk is. Ja. Waarom was dat voor jullie dan geen optie?
1: Nee, maar dat is dus een beeld wat niet klopt. Het huidige college, waar onder andere D66 in zit... heeft gelobbyd bij het Rijk om de taakstelling naar beneden te krijgen. Dat is zelfs in het AD gekomen. Daar is een brief van gekomen van de wethouder richting de Raad. We hebben gelobbyd om de taakstelling naar beneden te krijgen. En waarom? We hebben te maken hier met arbeidsmigratie. We hebben te maken met kinderen van nieuwkomers. We hebben te maken met segregatie, met dichtbevolktheid. Dus we hebben gezegd, we willen heel graag mensen opvangen. Maar dat kan op sommige dingen heel erg moeilijk... als het gaat om onderwijs en zorg, et cetera. Nou, daarvan heeft het Rijk gezegd... nee, daar komen wij jullie niet in tegemoet. Dus het beeld dat wij niet wilden lobbyen... om ervoor te zorgen dat we het hier kunnen dragen met elkaar... dat klopt niet, dat hebben we gedaan. Alleen... Wat Richard de Mos roept en zegt, ook tijdens de onderhandelingen... We gaan lobbyen. En het lobbyresultaat wat wij voor ogen hebben, pakweg 400 minder... dat gaan we alvast calculeren in het akkoord. En daarmee voldoen we aan de spreidingswet. Ja, en zo werkt besturen natuurlijk niet. Besturen betekent dat je landelijke wetgeving hebt, je hebt lokale wetgeving. En als jij een partij bent die wil toetreden tot een coalitie en tot het stadsbestuur, het college, en je wilt wethouders afleveren, dan moet je je houden aan de wet en regelgeving. Dan moet je daartoe bereid zijn. Dat is de consequentie van het dragen van verantwoordelijkheid. Dat betekent ook dat je door moet gaan op de besluiten die jouw voorgangers hebben gemaakt. Op hun schouders ga jij door. En je kunt niet zeggen, ja jongens, ik begin met een blanco pagina. Alles wat is gedaan in het verleden gooi ik uit het raam. En wat landelijk zegt, ja, maakt mij eigenlijk vrij weinig uit. Ik ga doen wat ik wil. Dat is een oppositiepartij. Dat is een partij in campagnestand. Dat is niet een partij die wil gaan besturen. En dat is wat er ontbrak aan tafel. En dat vinden wij ontzettend jammer.
0: Hoeveel gesprekken zijn er eigenlijk geweest?
1: Poef, ik heb ze niet geteld, Jeno. Maar we hebben pakweg 2 weken met elkaar gepraat in het bijzijn van Abu Talib.
0: Ja, en daar waren jullie dan dus over economie, noemde je net. Hebben jullie dit gehad over asiel? Hoe ver waren jullie eigenlijk?
1: Ja, ik vind het heel moeilijk in een soort tijdlijn te schetsen en met een percentage. Maar we hebben gewoon een aantal. We hebben eigenlijk heel veel onderwerpen qua technische presentaties gekregen van ambtenaren. En dus er kwamen heel veel onderwerpen aan bod. Wonen, economie, welzijn, gezondheid, noem maar op.
0: Laat ik het zo zeggen. Had je het idee hier echt eruit te kunnen komen?
1: Wij hadden echt het idee om hier uit te kunnen komen, Geno.
0: En wilde je er ook echt uitkomen? Had jij echt gehoopt dat deze formatie zou slagen? Hart voor Den Haag, D66 samen in de coalitie, in het college, gaan Den Haag besturen?
1: Ja, ik durf heel hard op te zeggen dat mijn fractie, dus inclusief mijzelf, wij zijn deze gesprekken heel integer ingegaan. We hebben elkaar aangekeken en we hebben tegen elkaar gezegd, als we dit niet willen, dan moeten we dat nu tegen elkaar zeggen. Dan zijn we daar duidelijk over. En dan kan de stad ook verder. Want we zitten nu 3 maanden later en we zijn weer een van de laatste steden waarschijnlijk van Zuid-Holland en van het land. Maar als we het echt serieus willen proberen, en wij willen de stad laten zien dat wij verschillen kunnen overbruggen, dat partijen die ver van elkaar staan tot elkaar kunnen komen, en ook de verbinding leggen in de stad, en ook de problemen oplossen die we hebben, en ook onze verantwoordelijkheid nemen als tweede partij, dan moeten we deze stap heel serieus gaan nemen. En dat hebben we echt gedaan. We hebben meermaals gesprek gevoerd met onze fractie een aantal keer in de week. We zijn meermaals geweest aan tafel bij Abu Talib. We zijn daar heel serieus in geweest. Dus onze houding was echt eruit komen en niet onnodig de stad gaan vertragen. Nee, echt met oplossingen komen
0: want jullie vroegen,
1: waar de stad iets aan heeft.
0: Want jullie vroegen eerst, we willen dan wel GroenLinks PvdA erbij aan tafel. Nu moet ik zeggen pro-Den Haag. Maar jullie wilden eigenlijk Hart voor Den Haag, D66 en pro-Den Haag.
1: Ja.
0: Was het dan wel met frisse tegenzin doordat zij er niet bij konden?
1: Ja, tuurlijk. Want je wil, kijk, Hart voor Den Haag, D66 en pro is een breed middencollege. Het is een afspiegelingscollege waar heel veel mensen in de stad zich in kunnen vinden. He, dus je hebt een rechtse partij, je hebt een midden-progressieve partij en je hebt een linkse partij. Nou, dat is een mooie afspiegeling van de stad. Dat had heel mooi gekund. Nou, de pro had haar redenen om dat niet te doen. Ja, dan heb je wel als tweede partij de verantwoordelijkheid om nog steeds te zeggen, er zijn grote problemen in de stad. Er zijn ook heel veel kansen om mooie dingen te doen in de stad. Laten we die handschoenen pakken en er met elkaar uit te komen. En met die insteek, met die serieuze houding, met die intentie zijn we de gesprekken ingegaan.
0: Ja, en nou, dat is dus uiteindelijk vorige week geklapt. Eerder was er ook al even eigenlijk een hobbel op de weg waardoor de gesprekken niet doorgingen. Uiteindelijk zijn jullie toch teruggekomen samen aan tafel. Ja. Is dit nu definitief? Gaat D66 definitief niet meer met Hart voor Den Haag in de coalitie komen de komende periode?
1: Ja. Ja, dat is definitief inderdaad. En dat komt ook gewoon omdat wat wij hebben ervaren bij de onderhandelingen, hè, dat ja, ja, nee, wel, niet, nachtjes slapen en dan weer op terugkomen en dan wel afspraak, geen afspraak, dan eens weer naar nul. De afkeer richting asielzoekers, dus alleenstaande asielzoekers, dat was het meest vreselijke woord aan tafel, want dat was echt, dan gingen alle alarmbellen af. Dus ook dus los van het feit dat in proces en in de manier van werken het gewoon niet ging, was ook gewoon de afkeer en de denkwijze richting asielzoekers was zo groot. Ja, ik schrok daar wel van. Die was nog groter dan wat ik bij de campagne heb meegemaakt. Dus je moet je voorstellen dat je eigenlijk zegt, Sportlaan doen we wel. Dus we gaan wel tientallen mensen opvangen omdat ze dakloos zijn. Maar asielzoekers, dat doen we niet. En dan ook in het licht van wat er landelijk gebeurt in Loosdrecht, in Den Bosch, ook hier aan de Sportlaan, waar extreem rechtse groeperingen in de Vogelwijk alles kort en klein hebben geslagen, dat je dan zegt, we willen geen asielzoekers, dan laat je ook zien aan de stad en aan de samenleving, aan de wijk, hoe harder je schreeuwt, als je dingen gaat kapot maken en mensen gaat beledigen en geweld gaat gebruiken tegen asielzoekers, dan buigen wij en dan komt er geen opvang. En dat is niet de manier waarop je zou moeten besturen.
0: De harde nee die er nu dus is voor überhaupt nog de poging om samen te komen, zorgt ervoor dat dus, ik weet ook niet of Hart voor Den Haag het überhaupt zou willen, maar het zorgt ervoor dat dus de grootste partij, de tweede partij en de derde partij niet samen in een coalitie kunnen komen, waardoor je sowieso krijgt dat dus de eerste partij met alleen de kleinere partijen die overblijven in de raad samen kan werken. Wat doet dat met ja, toch wel de verhouding ook wel in die gemeenteraad? Ja,
1: ik vind het heel jammer. Ik vind het echt teleurstellend, want wij hadden er echt graag gewild om eruit te komen. Dat is niet gelukt. Maar ik kijk in dit geval ook naar Richard de Mos van Hart voor Den Haag. Hij is de grootste partij van Den Haag. Hij heeft 16 zetels behaald. En we zitten nu in juni, bijna 3 maanden later, en we hebben nog steeds geen stadsbestuur.
0: Het is 30 mei, we zijn bijna in juni.
1: Of we gaan de derde maand in.
0: Ja.
1: De derde maand in. En het is zijn verantwoordelijkheid als grote partij om tot een bestuur te komen. En als hij daar aan tafel was had gezeten en hij wist, we zijn 2 maanden verder, er ligt een compromis, we kunnen hier uitkomen, de consequentie is weer 1 maand vertraging, 1,5 maand vertraging, en ik moet met de kleine partijen, dat had hij kunnen weten. En toch heeft hij er bewust voor gekozen om deze gesprekken te laten klappen.
0: Dat punt is gemaakt, maar ik vraag me vooral af wat het dus zegt dat in Den Haag die samenwerking niet mogelijk is, en wat dit ook doet met de verhoudingen straks in de gemeenteraad hier op een steenworp afstand. Ja. Want je krijgt dan straks een rechtscollege, als het lukt, hè, om samen te komen met de partijen waar die dat nu mee probeert, tegenover een linkse oppositie die dus lijnrecht tegenover elkaar staan als het gaat om de ideeën die er zijn. Ja. Wat doet dat met ja, de verhoudingen in de raad, met het beeld dat de raad afstraalt en ook de dynamiek die daar is? Want die is de laatste jaren niet opperbest geweest, zeggen.
1: Dat is heel jammer en ook wel teleurstellend. En dat is ook iets wat mijn fractie wel steekt. Omdat wij, toen wij deze gesprekken ingingen, echt een signaal wilden afgeven dat het verleden tijd is en we een nieuw hoofdstuk beginnen in Den Haag. En wat er nu gebeurt, en ook straks in de raad inderdaad, is dat er waarschijnlijk een rechtscollege gaat komen die enorme afkeer heeft tegen asielzoekers. Waar er dan een reactie gaat komen vanuit de oppositie, wat heel erg progressief midden en links is, die dan tegen moet ageren en daartegen moet strijden inhoudelijk. Wat ons betreft hoeft dat niet te betekenen dat je elkaar op de persoon aanvalt of wat die persoonlijke verhoudingen in de prullenbak moet gooien. Mijn fractie zal altijd op de inhoud zowel oppositie voeren of verantwoordelijkheid nemen. Wij zullen nooit persoonlijke kwesties of persoonlijk maken van politiek, daar zijn wij niet zo van. En daar ben ik ook geen voorstander van. Dus als we dat in ieder geval met elkaar kunnen afspreken, dan denk ik dat je al een heel stap verder komt.
0: Goed. Nu dus de oppositie in. Zo ziet het er naar uit in ieder geval. Met de 8 zetels die jullie hebben, de grootste oppositiepartij inderdaad. Wat wordt de inzet de komende 4 jaar?
1: Nou, de inzet voor de komende 4 jaar is echt dat de prioriteit gaat liggen van, durven wij met elkaar keuzes te maken in deze stad om doorbraken met elkaar te realiseren als het gaat om wonen, als het gaat om veiligheid, als het gaat om onderwijs, als het gaat om vergroening. Dus wat ik meemaakte in de onderhandelingen met Richard de Mos, ik hoop niet dat er een akkoord uit gaat komen dat laat zien dat er geen keuzes durven worden gemaakt, maar meer wensdenken zijn en wat er is geroepen tijdens de campagne. En keuzes maken betekent ook pijn voelen. Ook als je met rechtse partijen bij elkaar zit, dan moet je keuzes durven te maken. En dat is waar onze prioriteit ligt en waar we met die bril gaan kijken. En als wij kunnen bijdragen aan voorstellen in de raad om het stadsbestuur en Den Haag te helpen om die problemen op te lossen, bijvoorbeeld op de woningbouwopgave, dan doen wij mee. Maar als er slechte ideeën komen, als het gaat om, is iedereen welkom in Den Haag? Gaan wij onze verantwoordelijkheid nemen om te voldoen aan de spreidingswet? Gaan wij ook integer te werk, dan zullen wij daar heel scherp oppositie op voeren.
0: Goed. Youssef Assad, fractievoorzitter van D66 Den Haag. Bedankt voor je komst. Ik ga doorpraten over de formatie. En dat doe ik met Lex de Jonge van het AD, de politiek verslaggever daar. En met onze eigen politiek verslaggever Maxime Kok van Den Haag FM.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Ja, even terug dus nog naar vorige week toen dat nieuws kwam. De breuk in de formatie tussen D66 en Hart voor Den Haag. Lex, werd jij verrast door die breuk dat ze dat vorige week ineens bekend maakten?
3: Zeker niet helemaal verrast. We wisten dat het heel moeilijk zou worden. Ik had nog wel ergens het idee van, wellicht komen ze er wel uit, maar een verrassing was het niet dat het niet lukte.
0: Maxime, voor jou?
2: Ja, een beetje een ja en nee. Want inderdaad, verrast het heel erg dat het niet is gelukt. Aan de ene kant niet, aan de andere kant was er toch misschien wel, ook wel misschien een beetje hoop van, je moet er toch op een gegeven moment uitkomen. Je moet tot een compromis komen. En ik dacht, na die eerste keer, toen was het mislukt op dit onderwerp, dan zullen ze deze keer daar toch wel heel snel over nadenken hoe ze daar een compromis op kunnen vinden. Maar ja, blijkbaar was dat ijdeloop.
0: Lex, heb je het idee dat er wel echt een poging is gedaan om er samen uit te komen?
3: Ja, daar heb ik zeer zeker een idee van. Ze zijn eerst een week gaan zitten met allemaal presentaties van de gemeente over allerlei onderwerpen. Wat kan er wel, wat kan er niet, wat zijn de lopende afspraken, et cetera. Als je daar al een week voor uittrekt en dan nog eens een week gaat praten over waar je begint met onderhandelen, dan heb je echt wel een serieuze poging gedaan. Tegelijkertijd heeft Hart voor Den Haag of Richard de Mos ook bij het laatste gesprek over de formatie in de gemeente gemeenteraad gezegd, wat mij betreft gaan we het nu met VVD, CDA en DENK proberen. Dus het feit dat hij een uitvlucht had, dat hing altijd wel ook over deze formatie heen.
0: Begon deze poging dan wel nog met frisse tegenzin, misschien zelfs van beide kanten?
3: Nee, ze hebben het echt wel geprobeerd. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja.
3: Maar goed, als jij moet onderhandelen en een compromis moet sluiten en je weet dat je een andere uitweg hebt, dan is het moeilijker om een compromis te sluiten dan als je geen uitweg hebt.
0: Ja. Maxime, deel jij die analyse eigenlijk van Lex, dat er wel toch echt een poging is gedaan om dit met z'n tweeën er wat van te maken?
2: Ik denk het wel sterker nog. Ik denk misschien wel meer in die tweede nog dan die eerste poging. Want die eerste poging, dat was natuurlijk ook dezelfde samenstelling. Dat strandde al na een week. Dat was enorm snel voorbij.
3: Zonder onderhandelingsgesprekken.
2: Zonder onderhandelingsgesprekken. En dat lag daarvoor was er ook al gezegd, ook door D66 zelf, dat Hart van Den Haag moest gaan kijken met die drie andere partijen, de VVD, DENK en CDA. En toen hebben ze het nog een keer geprobeerd. Dus ja, je gaat niet nog een keer zo'n formatiepoging doen met zonder vertrouwen dat je eruit kan komen.
0: Dus waar de partijen ook zeggen van dit is echt stuk gelopen op het thema asiel, op de opvanglocatie van de Sportlaan. Dat is ook echt wel het geval. Het is daarop gewoon stuk gelopen.
3: Sportlaan en breder ook het hele asielbeleid. We hebben net Youssef duidelijk gehoord over de spreidingswet, de aantallen van de spreidingswet. Er gaan ook geluiden van binnen het stadhuis dat Hart van Den Haag wel degelijk bereid was om verdere concessies te doen dan D66 heeft gezegd. Maar je hoort ook al bij Youssef dat er ook verschillende opties op tafel lagen. Dus het is echt op asiel en de Sportlaan geklapt. Ja.
0: Ik vind dat wel interessant wat je zegt. Wat heb jij daarover gehoord dan? Over de concessies die Hart voor Den Haag bereid was om te doen?
3: Het enige wat ik gehoord heb is dat Hart voor Den Haag was bereid tot meer concessies dan D66 zou hebben gezegd. Ik zet daar ook wel mijn vraagtekens bij. Iedereen heeft een belang in dit formatiespel. Dus het is heel moeilijk om voor mij uit te maken wie wat zegt en wat nou voor 100% te vertrouwen is. Dus ik ga er voorlopig van uit dat de reden waarom dit geklapt is, de reden is die in het openbaar is doorgegeven.
0: In die zin zijn ze in ieder geval succesvol in de radiostilte.
3: Zo is dat.
0: Omdat er weinig naar buiten komt. Ja. Ik vroeg me wel nog af. Vorige week had ik hier namelijk Rutger de Ridder, onder andere te gast van de VVD, die hier ook al zei van wij willen helemaal geen opvang aan de Sportlaan, waar zij eerst eigenlijk wel zeiden van we willen dat wel minder plekken, minder lang. En dat is eigenlijk ook wat Richard de Mos dus ineens zei. Dus ik zat wel te denken van welke rol heeft de VVD hier misschien nog ingespeeld dat Richard de Mos daadwerkelijk dit kon gaan vragen en die uitweg had?
3: De VVD heeft het heel slim gespeeld. Zij zijn degene die hebben gezegd, we willen nog niet met Hart voor Den Haag onderhandelen. Laat ze eerst maar onderhandelen met D66, want die eerste poging nemen wij niet serieus. Dat was niet echt onderhandelen. Dus ga nou echt eerst zelf onderhandelen om te kijken of jullie eruit komen. Zo niet, dan komen wij aan bod.
0: En wat is daar slim aan?
3: Het voordeel is dat deze formatie moet slagen. Ja. Want anders heeft Hart van Den Haag geen keuze meer. Of moeten ze terug naar een combinatie die eerder niet gelukt is. Dus de VVD komt aan tafel op een moment dat er veel meer druk op die formatie ligt om te slagen. En dat is gewoon slim gespeeld.
2: En op een heel tactisch moment aangescherpt. Want de VVD zei inderdaad eerst wel, wij willen toch wel echt iets anders aan die Sportlaan. Zij hebben het nu aangescherpt. En dat zit eigenlijk voornamelijk in het puntje op de asielopvang. Helemaal het plan van tafel, dat willen ze niet. Ze willen nog wel kijken naar maatschappelijke opvang, bijvoorbeeld. Maar ze hebben het net aangescherpt op het moment dat het A in het debat was. Ja, en B in die formatie. En dan inderdaad door eerst dan ook nog eens die formatie terug te leggen bij D66. En dan daarna opeens een aantrekkelijker aanbod eigenlijk op tafel neer te leggen. Het is een...
0: Ze hebben daar eigenlijk slim op ingespeeld, zeg.
2: Ze hebben er denk ik gewoon heel slim op ingespeeld. En ja, daarin dan het toeval dat het bij Hart van den Haag en D66 niet is gelukt.
0: Ja.
3: Ze hebben wel in hun verkiezingsprogramma al gezegd van we willen minder opvangen dan de spreidingswet voorschrijft. Ja. Maar inderdaad, het punt wat jij zegt van de sportlaan, dat hadden ze nog niet eerder genoemd.
2: Nee, daar waren ze eerder, zeiden ze wel, we willen kleinere aantal, andere mix, kortere tijd en sneller doorpakken met die seniorenwoningen. Maar het aanscherpen dat ze echt die asielopvang van tafel willen op de sportlaan, dat is echt pas sinds een week of twee.
0: En want Lex, jij zegt, deze formatiepoging moet eigenlijk lukken. Kan er geen coalitie gevormd worden zonder Hart voor Den Haag? Nog even, kijk, zij zijn het nu gewoon nog aan het proberen, hè? Maar even om ook te kijken van waar staan we dan nu in de formatie? Zonder Hart voor Den Haag is niet denkbaar.
3: Als alles mislukt, is alles denkbaar.
0: Ja, oké. Okay. Dan worden de kaarten opnieuw geschud. Maar
3: dat hebben we eigenlijk vorige keer wel gezien. Er is een zespartijencoalitie toen uitgerold, waar ook van tevoren iedereen van zei, dat is absoluut onmogelijk, dit is niet haalbaar. En waarvan we achteraf kunnen zeggen, dat gaf wel heel veel spanning, zoveel partijen in één coalitie. Dus het is getalsmatig haalbaar. Maar heel moeilijk. Dan heb je ook weer zes partijen nodig. En dan nog heb je maar de kleinst mogelijke meerderheid in de raad. 23 van de 45 zetels. Heel stabiel klinkt dat niet.
0: Laten we dan deze variant even afpellen. Die nu wordt geprobeerd met de VVD, met CDA en met DENK.
2: Ja.
0: Zoals ik net ook al noemde. Even beginnen bij de VVD. Dus op dat asielthema, dat heikele thema, wil ik even die partijen langslopen. Maxime, de VVD zegt dus, we willen die taakstelling van de spreidingswet, het aantal plekken dat we in Den Haag moeten realiseren, willen we halveren, willen we op inzetten bij het Rijk.
2: Ja.
0: Als we dat niet krijgen, dan zien we wel wat er gebeurt. We gaan het in ieder geval niet zelf uitvoeren. Dan komt de dwang maar en dan kijken we wat er gebeurt.
2: Ja.
0: Is dat genoeg voor Hart voor Den Haag? Is dat stevige taal?
2: Ik denk dat ze het in een taal best wel fijn vinden. Ik denk dat Hart voor Den Haag dat ook nog wel zou delen. In de praktijk is dat natuurlijk wel anders. Want je kan wel heel hard zeggen, nou weet je, we zien het wel. En als Van der Brink inderdaad aanklopt hier, dan kijken we wel verder. Maar of dat bestuurlijk heel lekker valt, dat is een ander verhaal. En dat zag je ook al meteen binnen hun partij zelf. Je zag zelfs partijprominent Frans Wijsglas. Die was er meteen al niet over te spreken. Ik zag zelfs Hubert Smeets van het Klingendaal Instituut. Die had ook al meteen kritiek erop. Het gaat best ver om te zeggen van, nou weet je, we zien de boetes wel aankomen. En dan kijken we verder. Inzetten op minder lage taakstelling. Dat wordt wel door de VVD Hart van Den Haag en ook nog andere partijen, ook bijvoorbeeld de CDA, nog wel gedeeld.
0: Dus dit soort uitspraken van de VVD vergroten wel de druk op de Haagse fractie, zeg maar. Die uitspraken ook wel van buiten, die niet blij zijn met wat de VVD Den Haag dan nu zegt.
3: Ik weet het niet. Ik denk dat binnen de VVD die spreidingswet al heel omstreden is. We hebben ook een minister van VVD-huizen gezegd, het ligt uiteindelijk bij de gemeentes en niet bij het Rijk. Ja. Waar die enorm voor op zijn vingers is getikt trouwens daarna. Maar binnen de VVD leeft het wel breder, dat die spreidingswet misschien niet de beste oplossing is. Maar dat daar tegengas op gaat komen, ook binnen de partij, is wel duidelijk.
0: Ja. Nou, wellicht zijn zij dan de makkelijkste schakel in dit spel. Zie ik dat dan goed? Of noem ik dat goed?
3: Ja, want ik denk dat Rutger de Ridder heeft al gezegd, 1500 vangen we nu op, dat is genoeg. Dus laat die andere 800 die er opgevangen moeten worden, laten we zitten. Sportlaan zie ik dat de compromis ook wel haalbaar zijn. Al ligt dat bij CDA en DENK misschien
0: iets moeilijk. Ja, want inderdaad naar die andere twee dan, CDA en DENK. CDA levert landelijk ook nog eens de minister van Asiel en Migratie, Bart van den Brink. Hoe staan zij in dit Haagse asielvraagstuk? Valt daar voor hen veel over te praten, compromissen te sluiten?
3: CDA zegt in zijn verkiezingsprogramma, wij houden ons aan de taakstelling. Dus het Rijk zegt, wij moeten 2300 asielzoekers opvangen. Daar houden we ons aan. Dat zeggen ze in hun verkiezingsprogramma. Daar zeggen ze ook in, we willen wel lobbyen om minder te hoeven opvangen. En hun redenering is dat de criteria voor de spreidingswet niet goed zijn. Ja. En, maar dat geldt dus ook, wat Assad al zei, geldt ook voor het huidige stadsbestuur, wat ook al gelobbyd heeft voor minder. Om de reden dat de spreidingswet, die zegt, we kijken hoeveel asielzoekers een gemeente moet opvangen naar rato van het aantal inwoners. Dus als jij een heel druk, dicht bevolkt gebied bent, moet je meer asielzoekers opvangen. Dat vinden zij niet eerlijk.
0: Dus dan zou je kunnen gaan denken aan een tekst van, we houden ons aan de spreidingswet, maar zetten ondertussen in op een lagere taakstelling. Maar als dat niet lukt, is de wet de wet. Zo'n soort tekst zou je dan misschien naartoe kunnen
2: dat
0: werken.
2: Is eigenlijk ook wat we natuurlijk hoorden bij D66. Het kritiekpunt van D66 was dat Hart van Den Haag die spreidingswet inderdaad lager wil bijstellen, maar dat meteen al wil incalculeren in hun eigen taakstelling, in de taakstelling van de gemeente. En D66 zegt, dat kan je niet vooraf al incalculeren als je niet weet of het gaat lukken.
0: Dus nu is eigenlijk de vraag of aan deze nieuwe formatietafel daarmee ingestemd kan worden, of dat wordt gezegd, nee, we kunnen dat niet al incalculeren, maar we kunnen het wel proberen een lagere taakstelling.
2: Ja, dat proberen kan sowieso, maar het is inderdaad de vraag of je dan zegt, maar tot die tijd gaan wij wel gewoon proberen te werken naar die spreidingswet, of dat je zegt, nou, tot die tijd laten we nog even alles liggen, kijken of dat lukt, en als dat niet lukt, dan moeten we verder gaan kijken. Lukt dat wel, dan zitten we goed eigenlijk.
0: En als je hem dan verder toespitst op die sportlaan, die opvanglocatie in het Oude Haga ziekenhuis, is het voor hun bespreekbaar om daarvan te zeggen, daar doen we gewoon geen opvang van asielzoekers?
3: Ik denk dat voor hun bespreekbaar is. Het is een beredeneerde gok, hè, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ja, ja.
3: Ik denk dat voor hun bespreekbaar is. Maar dan zullen ze zeggen, dan moeten we de 450 asielzoekers die we daar zouden opvangen, wel ergens anders opvangen. Ja. Want het CDA wil vasthouden aan de spreidingswet. Het lijkt me heel moeilijk om te zeggen, we willen toch minder, of we gaan toch minder doen als je eigen asielminister langskomt om te zeggen van, jullie moeten aan de wet voldoen. Dat lijkt me gewoon heel moeilijk voor het CDA. Ik denk dat ze dat niet zullen accepteren.
2: En ze breken dan natuurlijk ook met de landelijke lijn, want partijvoorzitter Henry Bontebal, die zegt hetzelfde eigenlijk. Die heeft ook de zin uitgesproken van, we moeten ons wel aan die wet houden. En wat natuurlijk ook nogal erbij geldt, is, er liggen al gewoon contracten met het COA. Dus als je die mensen ergens anders gaat opvangen, dat zou nog kunnen. Maar als je ze niet gaat opvangen, dan moet je die contracten uitkopen. En dat kost gewoon tientallen miljoenen die je als gemeente even moet ophoesten.
0: Dan nog de vierde partij, DENK. Nou, Youssef noemt het net ook al in het gesprek, dat is misschien wel de partij die het meest is voor wel het gewoon goed realiseren van de asielopvang. Hoe kunnen die hier dan bij aanschuiven?
3: Moeilijk. We staan pal voor een humaan asielbeleid. Zeggen zij in hun verkiezingsprogramma. We staan pal voor een humaan asielbeleid waarin Nederland vluchtelingen opvangt. En ze hebben ook in hun verkiezingsprogramma gezegd, we willen voldoen aan de taakstelling voor de statushouders, bijvoorbeeld, waar ook een aantal partijen moeite mee heeft.
0: Nou, de asielzoeker die de verblijfsvergunning heeft gekregen.
3: Precies. Ja. Dus hoe ze erin staan is wel duidelijk. Zij zijn zeer pro-vluchteling. En het feit dat wij daar goed en adequaat mee omgaan.
0: Wat horen jullie dan bij hen waarom zij nu wel aanschuiven? Want ze weten dus dat ze wel ver uit elkaar liggen als het gaat om dit thema.
2: Vooralsnog heb ik er nog niet heel veel over gehoord. Wat ik er nog wel bij ook wil inbrengen, het is niet alleen de uitvoering, maar ook de taal. DENK spreekt zich ook hard uit tegen bijvoorbeeld termen als gelukszoeker. En dat, dan moet je als bijvoorbeeld een Hart van Den Haag toch ook wel wat gaan doen in je taal, mocht je DENK aan tafel willen houden in dit geval.
0: Hoe kansrijk is deze samenwerking dan?
3: Onder druk is alles vloeibaar, hè?
2: Ja. Ja,
0: maar is dat serieus zo? Want het klinkt toch, zeker als je dan DENK dus noemt, dat die afstand op dit thema heel groot is. Misschien dat ze op andere onderwerpen elkaar kunnen vinden, als het misschien gaat om verkeer of ondernemen, dat soort punten. Maar dit lijkt dus het thema waar het wel op stuk loopt. En dat zie je in de landelijke politiek ook vaak gebeuren, dat het op asiel klapt.
2: Richard zegt natuurlijk dat hij kannen water heeft klaarstaan om bij de wijn te doen. Dat is de spreekwoorden van de mos. Die zegt tot compromis bereid te zijn. Dat,
0: maar bij DENK drinken ze geen wijn, dus hij zal het ergens anders bij moeten gieten. En is dat dan genoeg?
2: Nou, dat werd toen ook dat al wel erbij gezegd destijds. Maar dus ook de vraag, is dat ook echt zo? Want we hebben natuurlijk nu gezien dat bij D66 al twee keer is mislukt. Nu zit hij met nog meer partijen aan tafel. Ze moeten eigenlijk wel tot een compromis komen, omdat andere opties nu heel ver weg lijken. Als dit niet lukt, dan denk ik dat niemand goed weet wat je dan wel moet gaan doen. Er zijn punten waarop ze elkaar kunnen vinden. Zoals bijvoorbeeld dus inderdaad kijken of ze kunnen gaan lobbyen of ze misschien ergens anders kunnen gaan opvangen. Maar ja, wat uiteindelijk de uitkomsten wordt en hoe, in hoeverre Hart van Den Haag een compromis wil zoeken, dat wordt nog...
0: Dus in die zin ligt de druk op alle vier die partijen nu nog hoger dan eigenlijk in de eerdere pogingen die zijn gedaan. Nog heel even tot slot, ik vroeg dat net ook aan Youssef Lex. Jij volgt die Haagse politiek ook al hartstikke lang. Wat gaat dit doen met de verhoudingen als je dus inderdaad zo'n gepolariseerde coalitie tegenover oppositie krijgt?
3: De verhoudingen in de Haagse Raad zijn nooit goed geweest.
0: Maar gaan die verbeteren hierdoor? Of juist, is de kans dat het verslechtert? Of is dat te vroeg om te zeggen?
3: Ja, dat vind ik te vroeg om te zeggen. En daar wil ik even bij aantekenen. De persoonlijke verhoudingen zijn vaak best goed. Maar er wordt wel hard politiek bedreven in Den Haag. En dat is al heel veel jaren zo.
0: Oké, nou dat zal dan... Misschien niet direct veranderen in positieve zin, maar wellicht ook niet in negatieve zin. Dat is iets
2: we hebben het afgelopen 3 jaar een linkse coalitie gehad en een rechtse oppositie. En met deze samenstelling draait dat weer om. Dan wordt het een rechtse coalitie en een linkse oppositie. Met D66 en PRO als twee grote oppositiepartijen. Die het tegenwicht moeten gaan bieden dan.
0: Een 180 graden draai aanstaande. Dat gaan wij nu ook doen, want we gaan van de serieuze inhoud naar de lach van Marcel Verrek en de mooie zalvende woorden. Serieus, dat natuurlijk wel. Marcel, we sluiten af met jouw column voordat ik ook natuurlijk Lex en Maxime nog ga bedanken. Maar Marcel, brand los.
4: Ik brand los. Stadgenoten, ik hoorde spreken van een Haagse marathon en dacht, oh, dat gaat zeker over de formatie van het nieuwe college. Maar nee, ze gaan straks echt hier door Den Haag rennen. Een van de beschermheren is Dick Schoof. Dus of er enig tempo in de wedstrijd te krijgen is maar zeer de vraag. Maar dat er in Den Haag iets beweegt, valt allerwegen toe te juichen. De Haagse marathon zal plaatsgrijpen op 1 november. Dan is het hopelijk wat minder heet dan in deze dagen. En de grote vraag is, hebben we dan al een nieuw college? En hoe ziet dat eruit? En is dan, maar dat is wel een hele gewaagde speculatie, de Hubertus-tunnel misschien ook weer open. Zoals bekend hebben Haagse tunnels, al dan niet met water gevuld, een traditie van uitzonderlijke lange ontoegankelijkheid. Maar uiteindelijk gaan ze open. Want als rasoptimist zie ik Den Haag nog steeds als een stad waar het onmogelijke mogelijk kan worden, zoals ADO het afgelopen seizoen heeft bewezen. Vooralsnog hebben wij vooral te dealen met die letterlijke hitte in onze stad, die één grote manifestatie van Extinction Rebellion lijkt te zijn, want alles en iedereen plakt. De warmte is zelfs zo groot dat er in het stadhuis mensen in onderbroek zijn aangetroffen. Een explosieve situatie waardoor IJspaleis en Biep ontruimd moesten worden. Het bleek om een verwarde man te gaan. Knap dat ze die in het stadhuis wisten te detecteren. Want daar zijn veel types met onbegrepen gedrag aan te treffen. Op grond van een foto werd hier en daar Yusuf de schandalige suggestie gewekt dat we hier te maken hadden met een teleurgestelde fractievoorzitter van D66. Maar dat was natuurlijk niet zo. Al kan ik me voorstellen dat deze partij er nu behoorlijk de pest over in heeft. Hart voor Den Haag wil het nu over rechts gaan proberen met VVD, CDA en DENK. Daarover straks meer. Het struikelpunt voor een alliantie tussen Hart voor Den Haag en D66 was zoals verwacht de voorgenomen tijdelijke opvang in het voormalige Rode Kruis ziekenhuis op de Sportlaan. Pijnlijk ook nog dat we het Rode Kruis kennen als een instantie die iedereen helpt. Ik woon daar om de hoek en die geïntegreerde opvang van asielzoekers en kwetsbare groepen met veel voorziening en ook beveiliging leek mij een goed idee. Dat de zelfbenoemde stad van vrede en recht haar door de spreidingswet opgelegde opgave moet vervullen lijkt mij logisch. Nogal wat inwoners van de Vogelwijk dachten hier anders over en stemden op Hart voor Den Haag, de partij die er is voor de mensen, maar blijkbaar toch weer niet voor alle mensen. Je zou de Vogelwijkers NIMBY's kunnen noemen, van de term not in my backyard, oftewel niet in mijn achtertuin, vooral ook omdat de Vogelwijk in tegenstelling tot de meeste stadgenoten wel een achtertuin hebben. En vaak ook een voortuin, alhoewel ze daar nu dankzij interventie van parkeerbeheer misschien wel een deel van hun wagenpark moeten parkeren. Ook heel erg. Ongetwijfeld binnenkort een nieuw strijdpunt van Hart voor Den Haag, de partij die het zo graag iedereen naar de zin wil maken. Nou ja, iedereen. In dat ideale plaatje past volgens deze idealisten een omvang van precies 0 asielzoekers. Want Den Haag zou het niet aankunnen. En ook de VVD, die ik tot nu toe af en toe van menslievende en liberale standpunten verdacht, heeft zich daar nu bij aangesloten. Wanneer wij in onze enorme stad een vergeleken met onze populatie beperkt aantal vluchtelingen en kwetsbare mensen moeten opvangen, zou dat die geweldige stad van ons volkomen ontwrichten. De VVD wil het met de door de spreidingswet voorgeschreven aantal op te vangen mensen hetzelfde doen als wat er met die partij zelf gebeurde tijdens de verkiezingen. Halveren. Gaat het CDA ook meedoen of gaan ze de Bijbel nog een keertje lezen en zich Samaritaans opstellen? En dan hebben we DENK. Die moet ook meedoen voor de beoogde coalitie voor de laatste paar zeteltjes. Geen rechtse partij lijkt mij, maar de achterban rijdt net als de Hart voor Den Hagers graag auto. Dus misschien zijn ze zo te paaien. Ik zou zeggen, denk het niet. Maar zoals gezegd, in onze stad is alles mogelijk. Zelfs dat wij als grote, mooie, rijke stad het zouden verdommen om de wet te eerbiedigen. En om slachtoffers van verschrikkelijke gebeurtenissen elders in de wereld hier niet op te vangen. Je hoopt dat het aan de heersende temperaturen ligt, maar ik vrees van niet. Hou je Haags, geniet van het goede en tot snel.
0: Marcel Verrek, dank je wel voor jouw afsluitende woorden. Ik heb mezelf een aantal keer op een lach betrapt. Youssef gelukkig ook, waar je nog een grap over maakte. Dus ik wil jullie allemaal bedanken. Marcel Verrek, bedankt voor je column. Tot volgende week. Maxime Kok en Lex de Jonge van het AD. Jullie ook heel bedankt voor jullie visie op die Haagse politiek. We gaan het blijven volgen. Volgende week zijn we er weer met Spuigassen. Dus tot dan.

0: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben 10

0: wil. Die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Graag. Jouw oom is in mijn ogen beeldbepalend geweest voor de manier waarop wij nu in deze tijd terugkijken op de oorlog in Nederlands-Indië.
1: Hugo Wilmer begon zijn carrière als fotograaf in Nederlands-Indië. Daarna reisde hij de wereld over en belandde hij bij Walt Disney om natuurdocumentaires te maken.
2: Want er staat een groter filmproject op stapel en dat is het maken van White Wilderness.
1: Die film won zelfs een Oscar.
3: The next awards category is for documentary pictures.
4: The winner is White Wilderness.
1: Je ziet het in De avonturen van fotograaf Hugo Wilmer. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Zondag op TV West, de talkshow aan tafel over zorg en gezondheid. Er zijn veel veranderingen en ontwikkelingen gaande in de zorgsector. Wat dat voor gevolgen heeft voor jou als gebruiker en hoe je daar het beste mee om kunt gaan, bespreken we in Aan tafel over zorg en gezondheid. Zondag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
3: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld.

0: Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Ja. Jouw oom is in mijn ogen beeldbepalend geweest voor de manier waarop wij nu in deze tijd terugkijken op de oorlog in Nederlands-Indië.
1: Hugo Wilmer begon zijn carrière als fotograaf in Nederlands-Indië. Daarna reisde hij de wereld over en belandde hij bij Walt Disney om natuurdocumentaires te maken.
2: Want er staat een groter filmproject op stapel en dat is het maken van White Wilderness.
1: Die film won zelfs een Oscar.
3: The next awards category is for documentary pictures.
4: The winner is White Wilderness.
1: Je ziet het in De avonturen van fotograaf Hugo Wilmer. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
3: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
4: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op

0: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
1: Ik ga vaak met mijn buurtgezin lopen en noem naar het park.
2: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
3: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
4: Tot 11 uur, romantiek op

Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.

0: Jouw oom is in mijn ogen beeldbepalend geweest voor de manier waarop wij nu in deze tijd terugkijken op de oorlog in Nederlands-Indië.
1: Hugo Wilmar begon zijn carrière als fotograaf in Nederlands-Indië. Daarna reisde hij de wereld over en belandde hij bij Walt Disney om natuurdocumentaires te maken.
2: Want er staat een groter filmproject op stapel en dat is het maken van White Wilderness.
1: Die film won zelfs een Oscar.
3: The next awards category is for documentary pictures.
4: The winner is White Wilderness.
1: Je ziet het in De avonturen van fotograaf Hugo Wilmar. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
3: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
2: Kijk op utsvandergeest.nl.
4: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is in Congo op bezoek in ebola-gebied. Directeur Tedros heeft in de provincie Ituri gesprekken met autoriteiten en hulpverleners. Tegen de dodelijke ebola-variant die nu rondgaat bestaat nog geen behandeling. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege in de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works ProTime bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen in Budapest. Maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden verschillende concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vannacht. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek

0: korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
1: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
4: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Go!

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Door een protest van omwonenden was er vandaag een verkeersinfarct bij de Brennerpas. Maar de boel is weer open. Een Brenner bypass, denk ik. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Welke rol kan Nederland spelen in het opruimen van zeemijnen als straks mogelijk de straat van Hormuz weer open gaat? Vandaag kwam daar zo'n zeemijn ineens bovendrijven. Verder zijn Brusselprijsgenomineerde Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hier om te praten over hun boek over Wim Hof. U weet wel, van de ijsbaden. Joep van 't Hek schreef een bijzonder boekje over vijf vrienden die er niet meer zijn. Dit weekend is er een blauwe micromaan te zien. En van een blauwe maan is het ook een kleine stap naar blauwe plekken. Donald Trump heeft er last van. Door het vele handen schudden, zegt zijn lijfarts. En hij is niet de enige. Daarover meer aan het einde van dit uur. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
3: zaterdag 30 mei.
4: En ik heb er ongelooflijk echt, om het maar even op zijn Amsterdamse te zeggen, de scheid aan.
2: Ja, de burgemeester van Zandvoort is boos op jongeren die zijn stranden terroriseren en heeft daarom een noodverordening afgekondigd. Met borden wordt iedereen gewaarschuwd. En deze ondernemer is daar blij mee.
5: Ik denk niet per se dat iemand door dat bord te lezen een heel ander gedrag gaat vertonen, maar wel als er grotere groepen komen, dat ze wel denken, oeh.
2: De burgemeester van Scheveningen heeft al langer ervaring met strandoverlast. En hij luistert altijd goed naar de ondernemers voordat er wordt ingegrepen.
6: Want die zien ook en die voelen ook nou echt aan hun tenen van, oeh, gaat dit goed of wordt het gewoon een leuke dag?
2: En als het dan uit de hand loopt, dan treedt de politie stevig op.
6: Ja, je wil natuurlijk liever geen paarden en politie op het strand. Nee, dat snap ik ook wel. Maar ja, we willen ook dat het veilig is. Net zo goed als ik iedere dag weer mooi weer wil.
2: De noodverordening geldt in Zandvoort voor dit hele weekend. Een goed idee, vinden veel bewoners.
7: Groot gelijk. En als

0: Teven kan de hele zomer volhouden.
1: Verder met de oorlog in Iran. De Amerikaanse president Trump wil een deal. En minister Hegseth van Defensie noemt dat mooi.
2: And I'm quite confident with this, with our president who makes nothing but great deals.
1: Hegseth waarschuwt Iran vast.
2: They can either do this now through a deal, or they can deal with the War Department.
1: En dan Arne Slot, de Nederlandse voetbaltrainer, was in zijn eerste jaar bij Liverpool zeer succesvol. En toen dachten de meeste fans zo over hem.
3: Breath of fresh air.
4: Oh, I love him. He's been a revelation since he came in.
3: He's been absolutely phenomenal.
1: Maar in zijn tweede jaar zat alles tegen en toen vonden supporters vooral het volgende van de trainer.
5: What a load of garbage. What an absolute joke.
1: Vandaag kreeg Slot te horen dat hij kon vertrekken. En dat leverde blije reacties op.
6: It's over!
1: Toch wilden ook veel fans liever dat hij bleef.
6: What do you mean Liverpool sack Arne Slot, man? You sack Arne Slot? No, no, no, man!
1: En dan het nieuws dat alcoholvrij bier steeds populairder wordt. En dat precies op de dag dat Joep van 't Hek hier in het Oog te gast is. Hij haalde eind jaren 80 uit naar het alcoholvrije Buckler.
7: Buckler drinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Buckler drinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutels. Rot is op, jongen. Sta je een beetje bezopen te worden, ga weg gek. Ga in de kerk zuipen, idioot, hè? Ja, zuip dan niet, idioot.
1: Jaren later blikte Joep daarop terug.
8: Daarna was het land echt uit balans, echt waar. Iedereen was in de war. Als ik een café binnenkwam en iemand zat met een glaasje Buckler, die begon meteen raar te doen.
1: Buckler ging failliet, maar uiteindelijk kwamen de alcoholvrije biertjes wel terug. En dat merkte Joep ook.
8: Tegenwoordig bestellen ze een ratler waar ik bij ben. Echt waar. Ik stond laatst in een café en zei gewoon zo, mag ik een ratler? Ik zeg, hé vriend, ik sta hier, hè. Hey.
1: En voor iedereen die niet weet wat een ratler is...
8: Dat is bier met limonadesmaak. Gadver de tyfus, tering, tandjes, man.
1: Maar ook in huizen van 't Hek is het alcoholvrije bier inmiddels binnengedrongen.
9: Maar bij ons thuis, in de koelkast, staan ook tegenwoordig van die 0,0 biertjes. Dus we moeten het wel op de wc opdrinken.
10: Dit is Nieuws Vandaag in de media.
1: Ja, voor de kust van Oman in de straat van Hormuz werd vandaag een drijvend object waargenomen. Volgens de Omaanse kustwacht zou het om een zeemijn kunnen gaan. Henk Warner is kapitein ter zee en docent aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedenavond.
11: Ja, goedenavond.
1: Ja, een drijvende zeemijn. Lijkt u dat waarschijnlijk? Wat denkt u?
11: Nou, het kan natuurlijk heel goed. En, je hebt eigenlijk nog eens twee soorten mijnen. Geavanceerde mijnen die op de bodem van de zee liggen. Maar een grootste deel van de mijnen zijn verankerde mijnen. Die zitten met een anker vast aan de bodem. En zitten dan vervolgens een meter of 4, 5 onder de grond, onder de oppervlakte. Maar zo'n mijn kan wel eens losraken van het anker. En dan gaat die ronddrijven als het anker niet goed vast zit. Of nog gaat met het leggen misschien iets fout en dan krijg je drijvende mijnen, zoals je in dit geval kunt afleiden uit het bericht van de Omaanse kustwacht. Ja.
1: En hoe ziet dat er dan uit? Want ik stel me dan meteen zo'n bol met stekels vormen, zoals in de stripverhalen, zeg maar.
11: Ja, dat is ook eigenlijk wel letterlijk zoals een grote van de mijnen, zo'n verankerde mijn er ook inderdaad uitziet. Maar zo'n mijn is ook wat dat gaat lastig te onderscheiden van een grote groot stuk hout of een drijvende zeeton of dus een olievat wat ook in de zee. Dus er kunnen ook wel veel valse alarmberichten daartussen door. Hè? Dus dat zie je wel in de Zwarte Zee, zagen we dat ook aan afgelopen jaren, dat er dat soort best wel veel berichten kwamen. Maar neem niet weg dat als je alles optelt, dat het toch wel zeer aannemelijk is dat er best wel een groot aantal mijnen in die straat liggen.
1: Ja, daar gaan best wel veel berichten over rond. Is daar een idee van hoeveel van die dingen daar liggen?
11: Nee, eigenlijk niet. Maar op zich is dat natuurlijk het feit dat het toch wel aannemelijk is dat het er best wel een aantal zijn, is al reden genoeg om er wat aan te doen.
1: Nou, donderdag is er een Nederlandse mijnenjager vertrokken naar de Middellandse Zee en die zou door kunnen stomen naar de straat van Hormuz als dat nodig is om mijnen op te ruimen. Is dat ook waarschijnlijk?
11: Nou ja, de Kamerbrief, hè, waarin de regering zijn besluit heeft weergegeven, die heeft nou alleen maar besloten dat ze dus de Willemstad, Nederlandse mijnjager, verplaatsen naar de Middellandse Zee. En daar wordt hij dan onderdeel van een NAVO-soort eskader, wat het mijnenbestrijdingsschepen gaat. Maar dat betekent nog niet dat daarmee ook een besluit is genomen over een eventuele inzet in de straat van Hormuz. Dat hoeft zeker niet een NAVO-operatie te zijn, maar dat schip heeft toch wel een week of twee nodig om überhaupt daar in het midden of van het oostelijke deel van de Middellandse Zee te komen. Dus om te anticiperen op zo'n besluit wat toch wellicht in de toekomst kan komen, dat er wellicht, ja, er zijn allerlei onderhandelingen, hè, dus de meeste Europese landen die zien graag een Europese missie onder leiding van Frankrijk of Engeland en samen, in ieder geval los van de Verenigde Staten. Nou, dat wordt dan gewoon verhandeld. Sowieso zal het toch iets van een soort veilige situatie moeten zijn. Kijk, die mijnen. Jagers die kunnen zichzelf niet beschermen. Hè? Dus die moeten of beschermd worden met allerlei schepen daaromheen. Of er moet een situatie zijn die om andere reden veiliger is. Bijvoorbeeld een daadwerkelijke wapenstilstand, zeg ik dan. Dat er dus niet meer wordt geschoten op schepen. Want nu nog steeds, ondanks de wapenstilstand, worden er zo'n iedere week zo'n 10 aanvallen op koopvaardijschepen uitgevoerd. En dat was eigenlijk rondmatig eigenlijk ook al zo.
1: Dus het is nu nog absoluut niet aan de orde, maar hij is wel al een beetje meer in de buurt voor het geval dat. En hoe zou het dan werken? Hoe werkt zo'n mijnenjager?
11: Nou, zo'n mijnenjager, kijk, die gebruikt vooral een sonar. Vroeger hadden we dat we een kabel voortsleepten. Dan noemen we dat mijnenvegen. En zo verankerde mijn, als je daar met een staalkabel die je door de zee sleept, zo, die kan je zo boven los trekken. Dat is de ouderwetse manier, die wordt eigenlijk nauwelijks meer gebruikt. Je kunt dezelfde mijnen eigenlijk net zo goed, en dat blijkt ook wel uit eerdere mijnenoperaties. Het is niet de eerste keer in de jaren 80 en begin jaren 90 heeft Nederland ook mijnenbestrijdingsoperaties in de Persische Golf uitgevoerd. Met een sonar kan je die mijnen lokaliseren. En dan vervolgens kun je er een onbemand systeem of eventueel duikers, kan je explosieven aan zo'n mijn laten aanbrengen. En dan vervolgens breng je hem tot ontploffing. Je zou zo'n mijn naar de oppervlakte kunnen drijven. Dat deed men vroeger. En dan bijvoorbeeld kapot schieten. Maar dat heeft ook weer gevaren. Dan kan je een hoop scherfwerking. Dat de veiliger is om het algemeen op een wat grotere of zo groot mogelijke diepte te laten ontploffen. En dat dus kan op gecontroleerde wijze. Maar met sonar kan je dus zo'n mijn vinden. En vervolgens met unmanned systemen of duikers kan je explosief aanbrengen. Dat is eigenlijk het systeem.
1: En u zei net van, nou, Nederland heeft dat in de jaren 80 gedaan. Hè? Dat was tijdens de Eerste Golfoorlog. En nou begrepen dat de marines van Nederland en ook België er eigenlijk echt onbekend staan dat ze dat heel goed kunnen, dat mijnen jagen. Hoe is dat zo gekomen?
11: Nou ja. Ja, nou, het wapenmijnen stamt al ongeveer aan de tweede helft van de 19e eeuw. Dus we doen dit al heel lang. En Nederland niet alleen, hè, de Belgen, de Duitsers en de Britten doen dat natuurlijk ook. Maar hij noemde inderdaad een aantal mooie voorbeelden. Het interessante is dat dus de Willemstad, hè, die aan het einde van zijn levensduur, aan het begin van zijn levensduur, in de jaren 80, in 1984 in de Rode Zee, tijdens de Iran-Irak-oorlog in de jaren 87, 88, was eigenlijk een vergelijking. Ook een crisis eigenlijk met de Iran. En toen heeft Nederlandse mijnenjagers hebben daar ook een aantal mijnen onschadelijk gemaakt. En volgens inderdaad, ja, wat u zei, inderdaad, in de Eerste Golfoorlog, bij de bevrijding van Kuwait 1991, had het Nederland ook 3 mijnenjagers daarheen gestuurd. Toen hebben ze zo'n 35 mijnen daar tot ontploffing of schade.
1: Maar dat is dus hetzelfde
11: type boot, hetzelfde schip.
1: Wat
11: ja,
1: daar
11: ja,
1: nu
11: het is het begin
1: dus
11: en
1: het is
11: einde.
1: Al 40
11: ja.
1: jaar oud. Maar Nederland heeft toch net. Ja. Nieuwe hypermoderne mijnenjagers aangeschaft?
11: Die worden nu geïntroduceerd. Hè. De eerste, dus de Vlissingen, is dit jaar zeg maar aan het instromen. Maar zo'n schip komt dan net van de werf. En je moet dan toch allerlei proefnemingen doorlopen. Je moet het schip leren kennen. Er zijn nog allerlei technische dingen die moeten worden opgelost. Dat duurt een jaar voor je zo'n schip daadwerkelijk kunt inzetten. Dus daar is de Vlissingen nu nog niet geschikt voor.
1: Nee, dus we moeten het nu nog met de oude mijnenjager doen.
11: Ja, maar dat betekent niet overigens dat zo'n oude mijnenjager. Ja, vergis je niet. De mijnen die er liggen zijn doorgaans ook nog behoorlijk oud. Dus wat dat er gaat,
1: oh,
11: is toch
1: dat
11: weer een
1: mooi
11: balans. Dus, oud wil niet zeggen dat het niet geschikt is.
1: Nee. Oké, ik dank u heel hartelijk voor uw uitleg. Kapitein ter zee, Henk Warnaar.

0: Dat was Teddy Swims met Bad Dreams.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerden voor de Prussenprijs 2026.
0: Ja, Volkskrantjournalisten Robert van der Gient en Anneke Stoffelen zijn genomineerd met hun ongeautoriseerde biografie over gezondheidsgoeroe Wim Hof, bekend van zijn ademhalingstechnieken en ijsbaden, en mede door hun onthullingen inmiddels ook bekend vanwege het duistere verhaal dat achter zijn wereldwijde succes schuilgaat. Robert van der Gient en Anneke Stoffelen, schrijvers van De IJsprofeet, want zo heet het boek. Welkom allebei hier in de studio. En gefeliciteerd met de nominatie natuurlijk.
2: Dankjewel.
3: Ja, dankjewel.
0: Het is dus een ongeautoriseerde biografie zonder medewerking van Wim Hof zelf. Hij neemt er zelfs heel expliciet afstand van. Hoe is de relatie momenteel? Luisteren de advocaten mee?
3: Mogelijk wel. De relatie is bekoeld, zullen we maar zeggen. Hij heeft eerder, naar aanleiding van onze artikelen, eigenlijk al een rechtszaak aangespannen. Daar loopt nog een hoger beroep in die zaak. Hij heeft daarna vervolgens niet willen praten met ons over alle andere vragen die we nog hadden. Dus we hebben vooral heel erg veel mensen, een stuk of 100 uiteindelijk mensen om hem heen gesproken, deskundigen, mensen die hem van nabij kennen.
0: Ja. Want jullie hebben eerder in de Volkskrant artikelen geschreven, onder andere over een geschiedenis van huiselijk geweld. Daar gaan we het later nog wel over hebben. Maar het is ook wel nogal wat, hè, wat er in dit boek allemaal staat beschreven. Kun je zeggen, Robert, dat Wim Hof en zijn methode eigenlijk in dit boek gewoon helemaal onderuit gehaald worden?
2: Ja, ik denk wel dat de mythe die Wim Hof rond zichzelf heeft gecreëerd, want dat is het wel, dat we die wel doorprikken op elk niveau. Je kunt eigenlijk zeggen dat Wim Hof op elk niveau, of het nu gaat over zijn methode, het succes daarvan, of over zijn persoonlijke leven, eigenlijk alles bij elkaar heeft verzonnen, gelogen, verdraaid, overdreven. En dat laten we denk ik wel goed zien in het boek.
0: Ja. Wat was jullie drijfveer om dit te schrijven? Of waar zat de fascinatie voor jou, Anneke, in Wim Hof? Waarom wilde je zo graag je zo in hem verdiepen?
3: Ja, wat wij heel fascinerend vonden is hoe zo'n man met de achtergrond die hij heeft eigenlijk zo immens groot is kunnen worden, ook internationaal. Hij heeft miljoenen volgelingen wereldwijd. En dat is eigenlijk ook wel heel bijzonder als je kijkt waar hij vandaan komt. Uit een heel eigenlijk armoedig gezin in Sittard. Met een behoorlijk verwaarloosde jeugd en weinig opleiding. Dus dat vonden wij heel fascinerend. En door de artikelen die we eerder geschreven hebben, hadden wij allebei het idee, ja, hier zit nog zoveel meer achter waar we als onderzoeksjournalisten ook naar willen graven. Want eigenlijk op allerlei details in zijn verhaal blijkt het verhaal steeds net anders in elkaar te zitten als je erin duikt. Mm-hmm. Dus ja, onze handen jeukten eigenlijk na de publicatie van dat tweede stuk om dat helemaal uit te gaan zoeken.
0: Ja, nou, dat hebben jullie gedaan. Over wie hij is, ik denk dat de meeste mensen wel een beeld van hem hebben. Hè? Wim Hof, hij was ook een tijd lang eigenlijk gewoon helemaal niet van de televisie af te slaan. Omdat hij allerlei opmerkelijke fysieke prestaties leverde. Hij kan dus uren in zo'n ijsbad zitten, maar ook met blote voeten bergen beklimmen. Nou, allerlei ongelooflijke fysieke prestaties. Misschien wel een wetenschappelijk wonder.
2: Ja, nee, kijk, Wim Hof is hoe dan ook een bijzondere figuur. Hij kan echt bijzondere dingen met zijn lijf. Hij is gewoon heel erg goed bestand tegen kou. Dat heeft hij zelf zo getraind. Zijn methode, daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Daar moet dan bij worden gezegd altijd, dat zijn hele kleine onderzoekjes altijd geweest waar hele voorzichtige resultaten uitkwamen. Maar het waren wel hoopvolle resultaten. Het probleem alleen met Wim Hof is dat het daar nooit bij blijft voor hem. Je kunt er gewoon blij mee zijn dat je iets bijzonders kan. Maar Wim Hof gaat zichzelf meteen overschreeuwen. Dus om maar een voorbeeld
0: te noemen. Hij maakt het verhaal veel groter.
2: Op een Trumpiaanse manier bijna. Dus je kunt bijvoorbeeld die methode van hem. Nou, wetenschappers hebben gezegd, nou, het zou wellicht kunnen dat hier een positieve werking van uitgaat voor bijvoorbeeld mensen met een auto-immuunziekte. Nou, wat doet Wim Hof meteen? Die gaat meteen lopen roepen dat je er kanker en aids mee kunt genezen. En dat is heel typerend voor de man.
0: Hij vindt ook dat hij de Nobelprijs verdient.
2: Ja, dat heeft hij meermaals geroepen. Meerdere Nobelprijzen vindt hij.
0: Ja. Maar goed, hij heeft rondom die fysieke prestaties een heel imperium opgebouwd. Met hulp trouwens van zijn oudste zoon met name. Maar dat draait dus om ademhalingstechnieken, blootstelling aan kou en positief denken, om het even kort samen te vatten. Met als doel dus om mensen te helpen om dat immuunsysteem te versterken. Vooral in coronatijd heeft dat een enorme vlucht genomen. Ook bijvoorbeeld doordat Arie Boomsma daarmee het soort van endorste. Maar jullie zeggen dat is eigenlijk dus wel gebaseerd ook op leugens?
2: Nou, de leugens zitten er vooral in. Kijk, die methode, dat is natuurlijk eigenlijk, die elementen van die methode, dat is allemaal niks nieuws. Dat zijn allemaal dingen die al duizenden jaren bestaan. Zijn zoon heeft dat bij elkaar gegoten als een methode. Waar de leugens vooral in zitten, of in ieder geval de valse voorwenselen zijn, dat je er eigenlijk alles mee kunt genezen. En dat is natuurlijk link. Kijk, het is helemaal niet erg, of misschien zelfs wel lekker, om elke dag onder een koude douche te gaan staan. Moet je vooral doen als je je daar goed bij voelt. Maar het gevaar is natuurlijk dat je mensen gaat doen geloven. Dat je als je bijvoorbeeld echt ernstig ziek bent, dat je niet meer naar de arts gaat. En dat is wel, dat is onder andere, dat is één van de grote risico's van deze methode. Ja, en de andere,
0: Wilbur Ockhaus onder andere.
2: Ja, Wilbur Ockhaus, ja, die was terminaal ziek. En die was zo wanhopig dat hij zich ook op deze methode ging toeleggen. Nou ja, het andere grote risico van deze methode is natuurlijk het verdrinkingsgevaar. Daar kan Anneke misschien iets meer over zeggen.
0: Ja, want er zijn op allerlei plekken in de wereld vaak jonge mensen verdronken in zwembaden, waarbij dan vermoed werd dat zij zijn ademhalingsoefeningen hadden gedaan. Hè?
3: Ja.
0: Maar ja, dat is wel heel moeilijk te bewijzen dat dat met elkaar te maken heeft.
3: Ja, in een aantal gevallen is dat wel duidelijk, omdat er getuigen bij waren en dat iemand letterlijk heeft gezegd... Ik ga nu de Wim Hof methode doen en vervolgens verdronken is. Ik bedoel, dan is het vrij helder. In andere gevallen wisten nabestaanden dat degene, het slachtoffer, zich bezig hield met de Wim Hof methode, maar is niet zo één op één vast te stellen.
0: Maar dan is nog de vraag van, wat valt Wim Hof dan te verwijten?
3: Want ja, precies. Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Hij heeft zichzelf daarna steeds verdedigd door te zeggen, mijn methode bestaat uit 3 elementen en die ademhalingsoefeningen en het koud water, dat zijn 2 verschillende dingen. Die moet je niet combineren met elkaar. Alleen wat wij ontdekten in zijn eerdere versies van die geschreven methode, dat er wel degelijk wordt gesuggereerd dat je die ademhalingsoefening in water moet doen. En bovendien staat zijn Insta bomvol plaatjes waarbij hij voortdurend dat door elkaar haalt. Zeg maar. Hij zit voortdurend in het water en hij zit die ademhalingsoefeningen te doen. Dus in de beeldvorming, daaruit maken mensen wel degelijk op dat ze dat.
0: En dat vond ik ook wel best heftig om te lezen. Na al die incidenten, ja, ze gingen daar niet heel serieus mee om. Ze gingen dan niet vervolgens wel waarschuwen.
3: Ja, dat is natuurlijk wel ook veelzeggend hoe er gereageerd werd door het bedrijf achter Wim Hof, Inner Fire. Waarbij zijn oudste zoon op een gegeven moment in een interview zei dat het knap lullig was dat iemand was overleden. Maar ja, dan moet je die ademhalingsoefening maar niet in het water doen.
0: Mm-hmm.
3: En eigenlijk nabestaanden vertelden ons dat ze eigenlijk er nooit in geslaagd zijn om met het bedrijf in gesprek te komen van, hoe kan er nou beter gewaarschuwd worden? Kan er betere voorlichting gegeven worden? Wij willen niet dat dit anderen overkomt. Het is al erg genoeg dat er iemand is overleden. Maar zij slaagden er eigenlijk niet in om dat gesprek op gang te krijgen. En dat is wel veelzeggend ook, denk ik.
0: Dat gaat allemaal over die methode. Een groot deel van het boek gaat ook over zijn persoon. En eigenlijk is veel, zo niet alles, in dit verhaal draait eigenlijk om zijn persoonlijkheid. Hè? Hij is schijnbaar heel charismatisch en innemend. Maar hij heeft dus ook die duistere kant waar we het al eventjes over hadden. En dat lijkt ook ergens vandaan te komen. Namelijk die jeugd waar jullie ook ingedoken zijn. Robert, hoe zou je zeggen, heeft die hem gevormd?
2: Ja, daar moet je natuurlijk altijd een beetje mee oppassen met de psychologie van de koude grond. Maar als je kijkt naar hoe hij is opgegroeid in een gezin met 9 kinderen. Een zeer arm gezin, een gewelddadig gezin. Een gezin waar seksueel misbruik voorkwam. Een vader die crimineel was en nog bij de SS heeft gezeten. En zelfs binnen dat gezin was Wim nog het zwarte schaap. Hij was de verschoppeling, omdat hij niet kon leren, zoals dat heet. Nou, daar, dat heeft hij zelf ook wel verteld in interviews, daar heeft zich een enorm minderwaardigheidscomplex ontwikkeld. En wij menen wel te kunnen zien dat hij een enorme geldingsdrang heeft overgehouden aan die jeugd. En dat hij alles heeft aangegrepen om zichzelf te kunnen opblazen, om zichzelf te kunnen ontworstelen aan die jeugd.
0: Ja, en ook gewoon misschien om verlossing te zoeken in extreme.
2: Zeker, ja. Nou ja, dat is sowieso, heeft hij daar al, dat zit in die jeugd, maar het zit ook in de zelfmoord van zijn eerste vrouw. Dat is natuurlijk een enorm traumatische gebeurtenis. En hij, waar een ander wellicht naar een psycholoog zou gaan, heeft hij ervoor gekozen om het te zoeken in de extreme in de natuur. Dus hij ging bijvoorbeeld zonder touwen, terwijl hij een weduwnaar was, hè, met een paar kleine kinderen, ging hij zonder touwen, ging die berg beklimmen. Ja. Of hij ging in een ijsbad zitten. Dus hij heeft ervoor gekozen om die extreme op te zoeken.
0: Ja. Nou, inmiddels heeft hij zelf 7 kinderen. En dat vond ik eigenlijk het pijnlijkste gedeelte van het boek. Dat ook zij, en mede door zijn toedoen, ook heel erg een zware jeugd hebben gehad. En eigenlijk lijkt die jeugd van zijn kinderen in zekere zin op die van hem.
3: Mm-hmm. Ja. Ja, ik denk als je kijkt naar het verhaal hoe we het gereconstrueerd hebben, zijn voorgeschiedenis, hoe daar steeds eigenlijk die traumatische gebeurtenissen zich hebben herhaald, zie je dat eigenlijk bij zijn eigen kinderen ook het geval is, inderdaad, dat zij verwaarloosd zijn en hij eigenlijk lange tijd niet naar die, zeker naar die 4 oudste kinderen, niet heeft omgekeken en aan hun lot heeft overgelaten.
0: Ja, maar nou is het wel het opmerkelijke dat er eigenlijk een ommekeer heeft plaatsgevonden bij die oudste 4 kinderen, want die hebben hem nou juist geholpen om dat hele imperium op te bouwen. Hoe verklaren jullie dat?
2: Ja, het is wonderlijk. Hij heeft dus zijn kinderen, even voor de duidelijkheid, ongeveer 10 jaar, het is een beetje onduidelijk, alleen achtergelaten in een pand zonder gas en licht. Die hebben zichzelf een beetje moeten opvoeden. En uiteindelijk heeft met name die oudste zoon Enam dus besloten om toch weer het contact te herstellen met zijn vader. Ja, heeft hij zelf ook al iets over verteld, een zakelijke kans geroken. Zijn vader kon iets bijzonders. Hij was erg goed met marketing en hij dacht 1+1=2. Hier valt geld te verdienen. En dat bleek ook zo te zijn, want inmiddels verdienen ze miljoenen en miljoenen met deze methode. Dus er zit een groot deel, denken wij, opportunisme bij.
0: Blijf toch over de vraag, wat heeft het een, namelijk die duistere kant, met het ander, namelijk die methode, te maken? Je kan ook zeggen, ja, die man die spoort niet. Maar veel mensen hebben toch baat bij wat hij allemaal te zeggen heeft op dat gebied van die koude training.
3: Ja, wij vonden dat persoonlijke verhaal in die zin wel relevant in zijn casus, omdat hij verkoopt zijn methode met zijn persoonlijke drama. Dus dat hele narratief van hoe hij zichzelf ontworsteld heeft aan dat trauma nadat zijn eerste vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. Hij zegt, door die methode ben ik er bovenop gekomen en zag ik de verlichting. Als dat verhaal anders in elkaar blijkt te zitten, dan lieg je dus eigenlijk, ja, wat is dan nog het fundament onder die methode?
0: Ja. Ik vond het fascinerend om te lezen. Ik dank jullie voor het boek en voor dit gesprek, Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Jullie zijn dus genomineerd voor die Brusselprijs met het boek De IJsprofeet. Zaterdag 13 juni wordt de prijs uitgereikt tijdens een live uitzending van Het Oog in de Rode Hoed in Amsterdam. En dan ga ik nu tegen de luisteraar praten, want daar kunt u bij zijn. Het enige wat je dan hoeft te doen is een vrijkaartje te reserveren op de website van de Rode Hoed. Is altijd een hele leuke avond, dus ik kan het aanbevelen. En de Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dank jullie wel.
3: Dank je.
0: We gaan naar Joep van Teck. Heb je eigenlijk wel eens in zo'n ijsbad van Wim Hof gezeten?
4: Ik heb net goed geluisterd en ik blijf lekker warm douchen.
0: Ja, hè? Ja, sowieso verschrikkelijk, die koude douchen.
4: Ja, ik ben niet... Nee.
0: Joep van Teck, jij bent hier vanwege een nieuw boekje dat je geschreven hebt. Vertrokken vrienden heet het. En daarin haal je herinneringen op aan 5 levenslange vrienden die er niet meer zijn.
4: Ja.
0: Ik zeg boekje en dat klinkt misschien een beetje lullig, maar zo noem je het zelf. Het is een klein boekje met 100 bladzijden, 100 woorden op elke pagina, geloof ik.
4: Ja.
0: Moest het niet al te gewichtig worden?
4: Ja, ik denk dat je het zo goed zegt. Ik wilde de uitgeverij, Jasper Henderson is mijn uitgever. En de uitgeverij bestaat 60 jaar. Die is in 66 opgericht door Thomas. En mijn vriendschap met Thomas was echt bijzonder. Dat was echt wederzijds. Wij waren echt hele grote vrienden.
0: Thomas Rapp, ja.
4: Thomas Rapp. En toen zei hij, zou je over hem wat willen schrijven? Ja, dacht ik, ja, hartstikke leuk. En toen ging ik erover nadenken. En ja, het verhaal tussen Thomas en mij is ook wel vrij succesvol. Hij had een kleine uitgeverij waar het allemaal niet zo goed ging. En ik had ook nooit een boek verkocht.
0: Nee.
4: En de eerste drie boeken liepen echt ook helemaal niet. De een 12, de ander 25 en toen 36. En toen het vierde boek was een titel die hij verzonnen had. En daar werden er 250.000 van verkocht.
0: Mm-hmm.
4: En daar waren we allebei redelijk verbaasd over. Maar op dat moment begonnen ook al die andere boekjes begonnen heel goed te lopen. En ja, en die vriendschap daarin werd heel, heel vrolijk eigenlijk. Heel, heel grappig.
0: Ja, en dat was niet alleen met hem. Mijn indruk was dat ook met de andere vrienden, ja, over wie het gaat. Dat was misschien ook wat jullie bond. Het was van het leven vieren. Niet te, ja, veel somberen. Het leven was voor hen en ook voor jou een vrolijk avontuur.
4: Ja. Ja, het was ook in de jaren 90 dat ik... Ik had eerst 10 jaar gewoon voor bijna geen publiek opgetreden. Tot 1984. En toen had ik een soort doorbraak op televisie. En daarna waren de zalen uitverkocht. Altijd uitverkocht. En mijn boekjes liepen. En mijn column in NRC werd als een gek gelezen. En dat overviel mij ook. En Thomas ook. En Joop Koopman, die ook in dit boek voorkomt, ook.
0: Mm-hmm.
4: En... Ja, maar dat waren wel de jongens van de begintijd.
0: Ja.
4: Dus toen ja, Jasper zei, wil je boek? Toen dacht ik, ik wil eigenlijk al die mensen wel eens bij elkaar brengen. Dat, ja. Hoeveel die voor mij betekend hebben.
0: Ja,
4: ja.
0: En over Thomas Rapje, want toen het zo goed ging, hè, in de jaren 80 met jou, is hij naar jou toegegaan om te vragen van, mag ik misschien wat geld lenen om zodat ik zelfstandig kan worden?
4: Ja, hij was imprint van de boekerij of zo, van een ander. En dat vond hij verschrikkelijk. En hij zat in dat gebouw de Rivierstaten. Dat,
0: aan de Amstel in Amsterdam.
4: Amstel. En hij had mij ooit, toen ik bij hem toen wij contact hadden en wij waren begonnen, zei hij, ik wil jou nooit in dat gebouw zien. Gewoon nooit. En ik ben er ook nooit geweest.
0: Dat is een deprimerend gebouw.
4: Wij spraken altijd af in een kroegje of in een, ja, dingetje. En toen heb ik hem een klein bedrag geleend. En toen is hij daarmee heeft hij zijn voorraad kunnen kopen. En is hij in de Staalstraat boven een groentewinkel, is hij die uitgeverij begonnen.
0: Ja.
4: Zijn eigen uitgeverij.
0: En dat vond ik zo mooi om te lezen. Want daar beschrijf je een wereld waar jij je ook heel erg in thuis voelde.
4: Ja, waanzinnig. Ja, ja. En Jasper, die nu de uitgever is, liep daar toen stage.
0: Maar wat was er zo leuk?
4: Ja, het was leuk. Er zaten een aantal bedrijven erin. Allemaal artistieke types. Half impresario. Allemaal dat soort bedrijfjes. Dus was een hele rij bellen. En bij Thomas, ze belde, zat een briefje op. En daar stond ook dat je, als hij het niet doet, en het deed nooit, dan moet je of roepen of gooien, steentjes gooien.
0: Oh ja, en dan werd de sleutel naar beneden gegooid.
4: Ja, dan werd de sleutel naar beneden gegooid en dan gingen we naar boven. En als je dan naar boven ging, dan lag het helemaal vol met pakjes. Toen ook al dozen, pakjes, zowel van Thomas als van al die andere bedrijven. En als je dan bij Thomas binnenkwam, ja, dat was zo'n geweldige chaos.
0: Heel studenticoos.
4: Ja, ja, ja.
0: Komt gewoon het over?
4: Ja, het deed ook een beetje denken aan mijn eigen kamer. En toen ik later zelf het bureau Hekwerk begon, dus de productie, dat is eigenlijk ook altijd een beetje dezelfde sfeer als Thomas.
0: Ja, maar je schrijft dan van, ik vond het zo mooi, ook de types die daar rondliepen, die allemaal zelf schrijver wilden worden. En
4: ja?
0: Jij wilde dat ook.
4: Ja.
0: En je was al, want je kende Thomas Rapp al, want je was op je 15e al een keer naar hem toegegaan met een schrift vol met poëzie.
4: Ja, ik kom uit een gezin van 8 kinderen. En daarin had ik dat nooit verteld, dat ik schreef. Maar ik had wel een schriftje, ik heb die schriftjes nog thuis, een paar van die schriftjes. Met wat ik dan zelf noem rijmend puberproza. En daar heb ik een keer de trein gepakt vanuit Naarden. En toen ben ik gewoon de trap opgegaan bij hem. Nee, ook de bel het niet. Trap opgegaan, op één oog aangeklopt. En daar zat toen, dat bleek later, Heere Heresma, de schrijver.
0: Mm-hmm.
4: Die zat met hem te praten. Die zat op een verwarming en ik kwam er binnen. En toen was ik net zo groot als ik nu ben. En dat is niet hoog. En toen zei ik, ja, meneer Rapp, ik heb een ding. En toen gaf hij mij die... Hij pakte het aan en zei, nou, prima jongen, tot ziens. En toen kreeg ik 3 weken later een brief. En toen zei mijn moeder, waarom krijg jij een brief van een uitgever? En toen zei ik, ja, iets met school, zei ik toen. Het ging niemand wat aan. Maar in die brief stond wel, heel bemoedigend wat je naar een kind van 15 schrijft. Goed zo, ga door, vooral doorgaan.
0: En dat is wel belangrijk geweest voor je, toch?
4: Ja, dat vond ik heel en ook heel leuk. En ik, toen was ik nog 15, toen dacht ik, ja, wat nou. En toen in 1984, toen belde hij bij mij aan en kwam de trap op. En zei, ja, je kent me niet, ik ben Thomas Rapp. En zei ik, ja, ken je wel. En toen herinnerde hij zich dat ook. Ja. Zei hij, ja, en toen hebben we daarna zo hard gelachen dat het kleine jochie daar stond. Ja.
0: Nou, daar is dus een levenslange vriendschap. Een heel innige vriendschap. Jullie spraken elkaar dagelijks. Hè? Ja. Maar over zijn ziekte en het feit dat hij doodging, niet.
4: Nee, dat was... hij was ziek. Hij was ziek. En dat bleek... Eerst leek dat als hij een soort hernia achter had, pijn in zijn rug. En opeens bleek dat prostaatkanker te zijn. En daarna is hij eigenlijk in zijn bed gaan liggen of thuis gebleven. En ik kreeg hem ook moeilijk aan de lijn. Opeens was het ook, en ik begreep dat ook. Hij wilde het niet. En hij zat ook af te wachten. En ik hoorde via zijn vrouw en via zijn dochters ook dat hij behandelingen had in het Utrechtse academisch ziekenhuis en zo. Maar het ging niet beter. En als ik hem dan sprak, zei hij, prima, gaat helemaal goed. Nee hoor, gaat goed. Nee, ja, nog één kuurtje en dan is het allemaal klaar. Nee.
0: Maar vond je dat niet moeilijk?
4: Ja, vond ik heel moeilijk. Maar ja, ik wist ook dat dit zijn karakter was. Dus ik moest er ook wel weer om lachen. Dus dan kwam ik thuis en zei ik tegen mijn vrouw... Nou, Thomas gaat helemaal prima. Maar wij wisten allemaal dat het helemaal niet goed ging.
0: Maar dat, we hebben het nu dan vooral over hem gehad. Maar je beschrijft dus ook die andere vriendschappen... en ook hoe zij met de dood omgingen. En dat iedereen is daar, nou, natuurlijk, dat is ook logisch... maar iedereen doet dat natuurlijk op een heel andere manier.
4: Ja.
0: Je schrijft ook ergens... dat je eigenlijk alles aan deze mannen te danken hebt. Dat je zoveel van ze hebt geleerd. Heb je ook van ze geleerd hoe je nou zelf misschien ooit... met een naderend einde om zou willen gaan?
4: Nou, ik denk dat je dat niet kan leren. Want pas op het moment dat je de mededeling krijgt... dan zal je toch geheel op je eigen manier... Ik heb toevallig gisteren jullie uitzending gehoord over Clary Polak...
0: Mm-hmm.
4: En ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat hoorde...
0: Ze had het aan niemand verteld.
4: Ik begreep het
0: dat
4: wel.
0: Dat ze ziek was.
4: Ja, ik begreep het wel. Ik begreep wel dat je het, als je alleen bent en je man is al overleden... of die was bijna dood, dat je denkt, ja, het gaat naar punt. Ik vind het ook wel een mooie verrassing eigenlijk. Ik vind wel, bij mij zal dat niet lukken... want ik heb echt te veel vrienden en te grote familie. Maar ja, ik weet niet. Ik heb het nog niet gehoord. En ik denk, als ik het hoor... Ja, dan zou ik kijken wat ik doe.
0: Ja. Door er zo over te schrijven, over je vrienden... en over hoe zij zijn overleden, dat verlies... dat confronteert je natuurlijk wel ook met je eigen gedachten... over de dood, neem ik aan.
4: Ja,
0: heb je er veel over nagedacht?
4: Ja, mijn eerste gedichtjes, ook in puberproza... een van de gedichtjes was... Lach zoveel je lachen kunt, bewaar je tranen voor later... want de bloemen op je graf, die houden wel van water. Toen was ik 12 toen dat schreef. Dus ik ben altijd al heel erg met de dood bezig geweest. Ook met de dood van mijn oma's. En het heeft mij altijd enorm bezig gehouden. En ook altijd... Alle mensen die aan mij hun villa willen laten zien... of die hun... Ik denk altijd, het leven... Er is maar één ding. Jij en ik hebben allebei hetzelfde. Wij gaan allebei dood. Of we dat leuk vinden of niet, maar we gaan dood. Daar moet je ook niet te veel over nadenken. Daarom moet je ook altijd zingen, lang zal u leven. Maar dat is de kern. De kern is dat je zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk... wil leven.
0: Zo vrolijk mogelijk wil leven.
4: Ja, en dat al het andere bezit en weet ik veel wat. Ja, het is allemaal gelul.
0: Ja. Het is een boekje volgens mij, een ode aan vriendschap ook.
4: Ja.
0: Lijkt het me dan wel lastig kiezen over welke vrienden je wel en niet een ode brengt. Maar in dit geval zijn dat dan deze vijf. Maar aan het einde van je boek zeg je ook nog even tegen de vrienden die je nu nog hebt, die nog wel leven, van nou, kijk maar uit, hè?
4: Ik heb aan heel veel mensen veel te danken. Ik heb aan een club, ik heb al die jaren opgetreden... met bijvoorbeeld een geluidsman die vanaf 1986 bij me was... Ton Scherpenzeel, mijn muzikaal leider, vanaf 1984. Hans Floberg was volgens mij bij mijn geboorte, was mijn manager. Die is altijd, weet je, ik heb altijd met een vaste club. En aan het eind van het boekje schrijf ik ook... dus er zijn veel meer mensen aan wie ik heel veel te danken heb. Alleen, je moet wel eerst doodgaan.
0: Ja, die zijn dan niet dood.
4: Ja, je moet even opschieten.
0: Ja. Ja, precies. Oké, nou heel erg bedankt voor dit gesprek, Joep van 't Hek. En dat boek heet dus Vertrokken Vrienden. Dank je dat je daarover wilde vertellen.
4: Graag gedaan.

0: Blue Moon van Ella Fitzgerald. Ja, morgenavond is er zo'n Blue Moon, een zogeheten blauwe micromaan te zien. Maar hij is niet blauw en ook niet echt micro. En toch is het een bijzonder fenomeen. En waarom, dat ga ik bespreken met sterrenkundige Annelotte Derkink. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Ja,
0: is die blauwe micromaan inderdaad zo zeldzaam? Hoe vaak komt het voor?
1: Ja, dus individueel een blauwe maan of een micromaan. Nou, dat is minder zeldzaam. Maar het feit dat ze tegelijkertijd voorkomen, dat is wel vrij bijzonder. Want als we dan over de blauwe maan hebben, dat is eigenlijk gebeurt één keer in elke paar jaar. En dat is het fenomeen dat eigenlijk in een maand, zoals wij een kalendermaan definiëren, dat er een tweede keer een volle maan is. En toevallig is er dus op 1 mei al een volle maan geweest deze maand. En nu dan op 31 mei nog eentje. En dan is die tweede volle maan is een blauwe maan. Ja. Dus dat gebeurt wel eens. Eens in de zoveel jaar. De vorige was volgens mij al een tijdje geleden. In augustus 2023 had ik even opgezocht. Dus dat gebeurt niet zo vaak. En de micromaan, dat komt weer ergens anders door. En dat komt doordat het rondje wat de maan om de aarde heen draait, die maakt een rondje daaromheen, net zoals dat wij met de aarde een rondje maken rond de zon, draait de maan om ons heen. En ik zeg wel een rondje, maar het zijn nooit helemaal perfecte rondjes die zo'n planeet of maan dan maakt. En de maan heeft net een beetje een ellipsvorm in zijn baan. En dat betekent dat hij soms net iets dichter bij de aarde staat en soms net iets verder weg. En op het moment dat dan zo'n dat punt dat de maan dus net wat verder weg staat en het is volle maan,
0: dan lijkt hij klein.
1: Dat een micromaan.
0: Ja.
1: Precies, en dan lijkt die
0: omdat
1: volle maan
0: hij zo ver
1: dus net
0: weg
1: iets
0: is.
1: Kleiner.
0: Ja.
1: Precies, ja. En ja, je zegt al, hij lijkt kleiner. Het is wel lastig te spotten, hoor.
0: Ja.
1: Want we hebben ook het tegenovergestelde fenomeen. Dat is dan die supermaan, waar we het ook wel eens eerder in het nieuws denk ik wel eens over hebben. Dat ziet altijd indrukwekkend uit, omdat hij dan net wat groter is.
0: Ja, dan zie je ook echt een hele grote maan. Maar morgen zie je dus niet een hele kleine maan.
1: Hij is dus maar 10 tot 15% kleiner dan als het een supermaan was geweest. Dus dat is het verschil. Dus je kan foto's eens vergelijken, maar het blijft lastig te spotten met het oog.
0: En wat betreft die blauwe maan, dat komt dus wat vaker voor, maar dat blauw, dat heeft niks met de kleur te maken.
1: Nee, klopt. Nee, ja, het zou wel heel cool zijn, toch? Want we hebben ook wel eens een rode maan en dan zie je dus wel echt rood. Maar die blauwe maan is dat niet. Nee, op de een of andere manier is dus die Blue Moon is dus de naam geworden voor die tweede volle maan in één kalendermaand. Het is overigens wel mogelijk om een maan met een blauwe gloed te zien. Maar dat is over het algemeen iets minder goed nieuws. Want dan zit er heel veel rook en stof in de atmosfeer. En als dat gebeurt, dat kan bijvoorbeeld
0: als er
1: bij een
0: vulkaan is uitgebarst of zo.
1: Vulkaanuitbarsting inderdaad. Ja, tegenwoordig met de bosbranden die je veel in het nieuws hoort natuurlijk. Dan zou het kunnen zien dat je zo'n blauwige gloed. En dat komt doordat er dan heel veel deeltjes in de atmosfeer zitten. En die zorgen ervoor dat met name dat blauwe licht goed zichtbaar is.
0: Dus het kan wel, maar dat is morgen als het goed is niet het geval.
1: Nee.
0: En we hoorden net ook een liedje over de Blue Moon. Er zit ook een beetje een romantische connotatie aan die naam. Weet jij waar het vandaan komt?
1: Ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Het is, ik weet wel dat in het Engels is de uitspraak once in a blue moon. Dat is een uitspraak die gaat over inderdaad dat iets een zeldzaamheid is. Nou, nu gebeurt het ook niet zo heel vaak, dus zo'n blauwe maan. Dus wie weet dat dat toch een bepaald romantisch effect heeft, wie weet.
0: Ja, dat zou kunnen. Nou, dat gaan we dan morgen nacht allemaal merken of dat zo is.
1: Ja.
0: En dit is dus best wel bijzonder. Maar ligt het nou aan mij of zijn er de laatste tijd best wel veel bijzondere dingen aan de hand in de hemel? Want eerder deze maand was bijvoorbeeld ook al Venus naast de maan te zien. En daar was ook iets over een hele rij van planeten die tegelijkertijd te zien waren, geloof ik. Is dat toeval?
1: Ja, dat is zeker wel toevallig. Maar ja, als je het mij vraagt, is het elke dag bijzonder om naar boven te kijken. Ik moet zeggen dat ik altijd, zeker nu staat Venus altijd aan de westelijke hemel, is mooi te zien. En ja, ik kijk zelf toch altijd dan even omhoog. En ja, als dit soort grotere planeten bij elkaar staan, of Venus bij de maan, dat blijft toch altijd wel een cool gezicht. En toch ook weer zo'n goede reminder van wat er allemaal om ons heen te zien valt. En dat we niet alleen hier op deze aardbol zijn, maar dat nog veel meer om ons heen is.
0: Ja, dat is een mooie, ook wel een beetje romantische interpretatie. Maar tegenwoordig moet je volgens mij als sterrenkundige ook langs allerlei satellieten en ruimtepuin kijken om echt het mooie uitzicht te zien, toch?
1: Ja, absoluut. Ja, als het zo doorgaat, dan wie weet dat wij onze kleinkleinkinderen moeten gaan leren dat er tussen de satellieten door sterren te zien zijn. Dat vind ik wel echt een doemscenario, moet ik zeggen.
0: Ja, nou, maar daar hebben we morgen als amateur sterrenkijkers allemaal geen last van, hè? Als we toch naar die kleine blauwe maan gaan kijken.
1: Zeker niet.
0: En hoe
1: nee,
0: laat
1: gaat
0: moeten we dan
1: mooi
0: naar boven kijken
1: staan.
0: Morgen?
1: Ja, dus morgen volgens mij rond 11:15 tot rond een uurtje of 4, 5 kun je hem nog zien in de ochtend. Dus ja. Ga zeker even kijken.
0: Oké, nou, voor het oog in ieder geval morgen. Dus voordat het oog aangezet wordt, moeten we allemaal even naar buiten en naar buiten kijken. Naar boven kijken. Ja. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek, Annelotte Derkink.
1: Ja, graag gedaan. Yes.
2: Het is 11:55.
0: Hoe komt president Donald Trump toch aan die blauwe plekken op zijn handen? Daar is veel over gespeculeerd in de Amerikaanse media. En zijn lijfarts gaf vandaag uitsluitsel. Het komt namelijk door het vele handen schudden. Wat nou eenmaal hoort bij het ambt van president. In combinatie met veelvuldig slikken van aspirine, dat dan weer wel. Aan de lijn is schrijfster Lucinda Douglas, die studie heeft gemaakt van de perfecte handdruk, juist om er ongeschonden vanaf te komen, met 7 tips voor handen schudden tijdens het netwerken. Goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Ja, heeft u wel eens blauwe plekken overgehouden aan een handdruk?
3: Nou, ik heb wel hele pijnlijke vingers overgehouden van een stevige ring op mijn rechterhand.
0: Ja.
3: Want het komt natuurlijk wel heel vaak voor dat mannen echt gaan knijpen, echt dat dominante hand geven, dat je echt denkt, auw, doe dat nou niet.
0: Ja, vooral mannen dus. Van die Trump-achtige figuren.
3: Ja, dat zijn wel bepaalde soorten mannen. Ja, dat zijn wel de alfamannen die dit doen.
0: Ja, en u dacht van, nou, ik heb dus technieken nodig om dat handen schudden een beetje beter door te komen.
3: Ja, dat zeker wel. En ik denk ook als vrouw zijnde, je gaat natuurlijk wel netwerken. En als je ergens bent, of je gaat natuurlijk wel in gesprek met een klant. En als je ergens bent, dan ben je altijd een minderheid. Dus mannen willen heel graag laten zien, kijk mij nou eens, ik ga jou een stevige hand geven. En ja, dan moet je gewoon kijken, hoe ga ik dit nou anders inrichten voor mezelf?
0: En dan willen wij heel graag de tips horen. Of nou, in ieder geval 1 of 2 echt goede tips, hoe we dat kunnen doen.
3: Nou, ik denk in eerste instantie als vrouw zijnde, draag nooit je ring aan je rechterhand. Ik draag altijd hele grote ringen.
0: Ja.
3: Dat is no-go. Want
0: dat doet pijn.
3: Dat doet heel veel pijn.
0: Ja.
3: En het is natuurlijk wel, ja, weet je, als je iemands hand schudt, hou ook een goede afstand. Ga dan niet, ja, dichtbij, want sommige mannen hebben de neiging om toch wel heel dichtbij te komen. Hè, zo een beetje naar je toe trekken of zo.
0: Mm-hmm.
3: Geef gewoon, steek de hand uit. En geef gewoon ergens 50 centimeter.
0: Armslengte afstand.
3: Ja, ja. Hou lekker op ruimte en afstand.
0: Oké. Okay.
3: En zorg er ook voor dat je misschien wel 2 of 3 keer zo schudt. Hè, want je maakt toch een soort op en neer beweging.
0: Ja.
3: Dat mag 2 of 3 keer. 3 keer is wel mooi. En kijk diegene gewoon echt aan en dan is het ook klaar.
0: Oké. Okay. Nou, dit zijn 3 heel bruikbare tips. Hopelijk heeft Donald Trump ook een beetje meegeluisterd.
3: Hoop het voor hem.
0: Dankjewel, Lucinda Douglas. En dan laten we elkaar dan nu op afstand maar een stevige en niet te sterke squeeze geven. Bedankt voor dit gesprek. Dit was het Oog. Morgen zit op deze plek Mieke van der Wij. En straks gaat op deze zender de ongelofelijke radio verder. Een fijne nacht.
4: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Vroege Vogels gaat kamperen. Vanaf de camping in Zeeland onderzoeken we de natuur op en rond kampeerterreinen. Van vogels tot slakken.
2: Een bolvormig huisje.
3: Dat is leuk, het is een soort tentje.
1: Over beestjes die je in het toiletgebouw vindt.
4: Het eerste wat ik 's ochtends doe is naar het toiletgebouwtje rennen.
1: Welke dieren er onder je tentcel leven.
5: Mag ik even bij jullie onder de tent kijken?
1: En of er rond de camping nog wat wild te spotten valt. Verder muziek van een Zeeuwse troubadour en de column van Bibi Dumontak. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: NPO Radio 1.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sitting on a highway in a broken van.

0: Zondag op TV West, de talkshow aan tafel over zorg en gezondheid. Er zijn veel veranderingen en ontwikkelingen gaande in de zorgsector. Wat dat voor gevolgen heeft voor jou als gebruiker en hoe je daar het beste mee om kunt gaan, bespreken we in Aan tafel over zorg en gezondheid. Zondag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op. En ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

disco. And it ain't no country club either.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van één van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden.